0: Sulawesi zijn skeletten onderzocht van twee jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baar. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

Dit is Eén Land Eén Muzieknacht. 100% non-stop. Eén Land Eén. 1, 2.

0: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.
2: So you face it with a smile. There is no need to

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Heb je dat dan ook als je 's morgens vroeg opstaat dat je denkt, is dit nou mijn leven? Nou, dan probeer ik dan verandering hier te brengen als dat een beetje negatieve invloed op je heeft. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik denk altijd van, nou, oké, we mogen weer naar Nieuw M Utrecht. En daar heb ik heel veel zin in vandaag. Het is vandaag 9-11, ik zeg het op die manier. Het is inderdaad 11 september en het is precies 25 jaar geleden dat de aanslagen in de Verenigde Staten plaatsvonden. Daar gaan we zeker veel meer over horen vandaag. Hier bij Radio M ook, want we willen dat heel graag van je weten. Die herinnering aan toen komt er zometeen uitgebreid al op terug. Ja, en natuurlijk, het is 11 september. Het is natuurlijk een vrijdag. We gaan richting het weekend. We gaan lekker plannen maken voor het weekend. Hoe zou het zijn met het weer? Wat voor weer krijgen we voorgeschoteld? Grieta gaat ons de hele ochtend erover bijpraten. Dus ik denk dat ik je alvast lekker kan maken dat het best een aardig weekend gaat worden. Dat is wat ik heb onthouden van Margot gisteren toen zij het weerbericht voordroeg. Ook in Utrecht is wakker. Ja, en als je wakker bent, vind ik het leuk als je me even laat weten. Dat kan bijvoorbeeld met een berichtje aan mij, WhatsAppje. Dat kan bijvoorbeeld via de RTV Utrecht app. Je kunt ook even via Messenger kijken, zoek je mij even op. Bob van Beter vind ik ook leuk. Je kunt ook via Facebook in contact komen. En dan heb je gelijk al die vraag te pakken over 9-11. Enfin, nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. Wat willen mensen eigenlijk nog meer? Lekker luisteren, zeg ik dan. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. We zaten in 1979 met Shirley Bassey zojuist. This is my life. En Shirley hoopt in januari 90 jaar te gaan worden. Hans de Mooi is nog niet zo oud. Dit was een hit in 1983. Iemand zei

Bruno Mars in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En daarvoor hadden we ook muziek van David Essex. Ik kan een beetje op een star. En Annabel van Hans de Boy werd bezongen in 1983. Was voor Annabel, ik moet eigenlijk zeggen voor Hans de Boy, de grote doorbraak. Het is 12 en daarna zijn er heel veel kinderen geboren. Volgens mij die Anna heet of Annabel. Het is 6:45. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht is vandaag dus 11 september. En ja, we weten sinds 25 jaar geleden dat de aanslagen plaatsvonden in de Verenigde Staten. Dat we dat meer 9-11 noemen, ook bij ons in Nederland. De kranten staan er redelijk vol mee, ook al vanaf de voorpagina. Ik zit even te kijken of alle kranten dat hebben. Ja hoor, bijna allemaal. Maar over het algemeen met verwijzingen. Of sommigen die groots uitpakken met 9-11. Ja, hoe kun je dat herinneren? Hoe doen we dat elk jaar weer? Is het nu anders, 25 jaar geleden? Staan we erbij stil? Is de wereld veranderd? Wat vind je ervan? Nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Je kunt het laten weten op Facebook van Radio M Utrecht. Want ja, dan kun je meteen eventjes een antwoord geven op die vraag. Je kunt het ook laten weten in de RTV Utrecht-app of je wakker bent. Of je al lekker bezig bent vandaag. Trouwens, het is al middag in Brisbane. Harry is erbij. Goed, Harry, dat je er bent. Gezellig ook. Daar helemaal Brisbane aan het luisteren, zeg ik dan. Ja, en voor de rest, WhatsAppen met de studio kan via de RTV Utrecht-app. Dan kom je gelijk binnen, zoals Miranda. Goedemorgen, Miranda. Voor jou is ook de dag begonnen. En even terug naar, ja, 9-11. We staan er diverse keren bij stil vandaag. Ook in Utrecht is wakker dus, maar ook vanmiddag in het programma bij Aard. Utrecht komt thuis. Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan is eigenlijk een beetje een verkeerde vraag. Maar hoe herinner je je dat? Ik ben daar benieuwd naar. 25 jaar geleden, waar was je toen je het nieuws hoorde? Ik zat bij de andere, zeg ik dan maar, regionale omroep. Toen nog bij Omroep Flevoland. Ik was daar 's middags nog wat met muziek bezig. En toen gebeurde er ineens op de televisie van alles. Waarvan we dachten van, hé, wat gek. Wat gebeurt hier? Ja, toen hadden we nog niet gehoord van AI. Gelukkig maar. Maar het was echt de waarheid. En onwerkelijk was het als, ja, nou ja, onwerkelijk is het woord. Zometeen muziek van Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. En eerst Crosby, Stills, Nash en Young was er toen ook nog bij.

0: Stevie Wonder. Yes, me, yes, you, yesterday. Wat een geweldig nummer uit 1969. Ja, begin jaren 70 was het ook al heel populair. Of was het populair, moet ik zeggen. Maar dit is wel degelijk nog een 60. Ja, heerlijk om te horen. Het is 6:30 intussen geworden. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Robert Jan is zometeen bij mij in de studio. Even komt hij vertellen wat hij vandaag gaat ondernemen voor Utrecht is wakker. Wat vandaag de actualiteit is die onder de loep gelegd wordt. Dus daar hoor je zo meer over. Ik heb een weerberichtje alvast binnengekregen van Grieta Spannenburg. En alsof ik het aan mijn water aanvoelde. En ook al verklapt had dat ik van Margot gisteren het een en ander door had gekregen. Dat het weekend er best wel aardig uitziet qua temperatuur. Doe ik eerst even het weerberichtje van de ochtend. Er is namelijk vanochtend in Midden-Nederland vrij veel bewolking aanwezig. Dat is even droog, maar in de loop van de ochtend valt er dan wel zo'n nu en dan wat lichte regen of motregen uit. Gaandeweg de middag klaart het in Midden-Nederland op. Er is nog wel een enkel buitje mogelijk en bij weinig wind komt de temperatuur toch op een graad of 20 uit. Ja, morgen weten we het nu alvast, want hier staat het zwart op wit bij mij. Wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft ook droog de zaterdag en het wordt zo'n 22 graden. Zondag, ja, dan even anders, zeker de ochtend. Buiige regen over Midden-Nederland trekkend. En zondagmiddag valt er nog wel een losse bui. Temperatuur komt dan toch nog op 21 graden Celsius uit.
1: Utrecht is wakker.

0: Dat zijn de liefdesliedjes. En die klonken toch heerlijk in je oren. Uit 1993, de jazzpolitie. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Oh, die willen we helemaal niet horen, zegt die, mag even weg. Robert-Jan Boy, die is bij mij in de studio. Had ik al aangekondigd, want dat is een traditie. Tenzij je echt het uiterste puntje van de provincie Utrecht moet opzoeken en echt wel op tijd weg moet. Maar vandaag ben je er weer bij. Wat ga je doen vandaag? Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik ga naar Meerkerk. Meerkerk, niet het uiterste puntje van de provincie.
0: Het begint er eigenlijk eentje op te schieten natuurlijk. Als je even doorrijdt, dan zit je bij Gorinchem natuurlijk.
1: Gorinchem, ja, inderdaad. Dat is zo, inderdaad. Dus, maar goed, het is nog...
0: het is wel degelijk Utrecht.
1: Ja, natuurlijk. Renen, dat is wat verder weg. Dan moet ik inderdaad meteen door. Ja, wat is ver? Alles is relatief natuurlijk.
0: Dat is waar. Nee, maar qua verbindingen en zo. Is het altijd fijn om een goede verbinding te hebben als je zeg maar live gaat in de uitzending.
1: Altijd.
0: Dat ga je vandaag ook doen, maar Meerkerk zeg je.
1: Wij gaan het hebben over de Arno Wallert Memorial.
0: Die is weer morgen, hè?
1: Morgen gehouden. De wielerkoers.
0: Ja.
1: RTV Utrecht doet daar verslag van met een stream. Ja. Zoals dat heet, vanaf 4:00. Wij gaan vast voorbeschouwen. Ja. Ja, die koers 178 kilometer. Ruim 160 renners verschijnen aan de start.
0: Ja.
1: Door de Alblasserwaard, dus dat betekent voor een gedeelte de provincie Utrecht uiteraard.
0: Ja.
1: Meerkerk, noem Ameiden, Lekdijk, noem Tienhoven, ga zo maar door. Groot-Ammers, dat soort plaatsen zitten.
0: Het is wel een heel leuk gebied daar, hè? Mooi gebied vind ik het ook wel.
1: Ja, het is een schitterend gebied. Ja. Het is natuurlijk, het wordt de echt een polderkoers genoemd. Hè. Dat is natuurlijk ook. Het was door de Weidse weilanden, de molens, de dijken. Waar de elementen vrij spel hebben. Dus dat betekent van alles voor de koersvorming. Waar moet je erbij zitten als renner?
0: Ja, precies. Je moet je op alles voorbereiden. Vandaag ga je er al over praten. Misschien ook wel over die voorbereiding van diverse renners. Wie heb je om te gaan praten?
1: Om te beginnen ga ik praten met Freek Wallaert en Bram van der Wal. Die zeg maar het organiseren.
0: Ja.
1: We gaan naar een bepaald punt toe bij de A27. Dan kun je de A27 onderdoor gaan. Richting start-finish Meerkerk.
0: Ja.
1: En dat tunneltje dat schijnt afgesloten te zijn, normaal gesproken, maar nu geopend.
0: Ja.
1: Speciaal. Hoe dat zit, gaan we allemaal vragen uiteraard.
0: Ja.
1: En we gaan het hebben over het deelnemersveld wat sterker schijnt te zijn dan ooit.
0: Ja.
1: Omdat ook opleidingsploegen van de Pro Tour meedoen.
0: Mm-hmm.
1: Dus Alpecin de Koning noemen wij bijvoorbeeld. Picnic PostNL, nou, dat denk ik een naam als Van der Poel. En andere. Deken Colt zit bijvoorbeeld in die tweede ploeg, om er even wat te noemen. Maar een sterk deelnemersveld. Dus wat gaat dat betekenen? Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
0: Ja, wat moet je daarvoor als wielrenner, als profwielrenner ook inschrijven? Hoe gaat dat?
1: Ja, dat gaat via. Je moet inschrijven als ploeg natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja.
1: Clubteams kunnen ook meedoen, zoals Jan van Arkel. We gaan praten met Evan Tellau, die 21-jarige jonge renner die namens die club meedoet.
0: Ja.
1: Ook de trainer, Marco Luiten, gaan we mee praten.
0: Mm-hmm.
1: Die gaat vertellen hoe de voorbereidingen inderdaad wat je net vroeg zijn voor deze koers.
0: Ja. Ja,
1: en Evan natuurlijk hoe je het allemaal aan gaat pakken.
0: Ja, en het heet de Arno Wallert Memorial. Herinnering aan Arno Wallert, die zelf ook wielrende, maar op hele jonge leeftijd is overleden. Hè? Na stilstand, toch?
1: Een veelbelovende renner was dat. Die uiteindelijk ook in de proefploeg reed, Kiel Shimano. Maar die is 2005 is hij onverwachts overleden.
0: Ja.
1: En toen is de koers, die toen de Ronde van de Alblasserwaard heette, is naar Arno Wallert genoemd. Als eerbetoon. Een gewaardeerd renner en een gewaardeerd mens.
0: Ja. Was men, weet je dat in de geschiedenis dan snel over eens om die Alblasserwaard Tour, zeg ik dan maar even, meteen om te dopen tot de Arno Wallert Memorial?
1: Dat weet ik er zo even niet. Zo moet ik eventjes precies.
0: Maar ik vraag me dat af, want het is natuurlijk wel een andere naam bij dezelfde tocht, maar wel een mooie herinnering aan
1: wel een mooie herinnering,
0: veel te jong overleden wielrenner, profielrenner.
1: Sinds 2006 heette de koers al zo.
0: Ja. Nou, dat is
1: mooi
0: dat
1: het nog altijd doorgegaan natuurlijk. Hè? Dus in deze tijden, we hebben het eerder over gehad, wielerkoersen zijn niet meer vanzelfsprekend. Zo op den openbare weg vanwege veiligheidseisen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Gaan zo maar door.
0: Ja.
1: Maar deze koers die belangrijk is in de opleiding van de echte cracks, die is er nog steeds.
0: En ik hoorde jou even, toen we begonnen met het gesprek, zeggen dat je ook met een meneer Wallert gaat praten. Is dat?
1: Freek Wallert is de broer.
0: Dat is een broer, ja.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja.
1: Kortom,
0: herinneringen ophalen, maar vooral ook doorgaan met koersen. Morgen dus is hij live. Vandaag horen we dus alles over de voorbereiding. Dus we zitten er wel helemaal in dan.
1: Ja, we gaan op twee plekken kijken. Kortom, zometeen veel meer.
0: Ik zeg geweldig. In Utrecht is wakker. Succes zometeen op locatie.
1: Merci.

Pointer Sisters. Ja, je zit op het puntje van je stoel te wippen natuurlijk, dat snap ik ook wel. Jump for your love. Of for my love, want dat is eigenlijk de titel van het nummer. Dank voor het sturen van al die WhatsAppjes, dat jullie wakker zijn. Dat vind ik hartstikke leuk. Eagle Sky, Peter Leijendekker is erbij. Morgen Beeman, Jep, keep believing. One time the world will be war-free. Nou, laten we het hopen. En dat is natuurlijk inhakend op 9-11 vandaag, 25 jaar geleden. Peter, dankjewel. En een goede rit voor jou met de vrachtwagen. Ook onderweg, Ernst niet, denk ik dat hij thuis is eigenlijk op dit moment. Hij zegt, maar ik wil niet onaardig zijn. Jij zegt, Bob, vanmiddag bij Aart in de uitzending meer over 9-11. Maar volgens mij zitten Joost en Erwin om die tijd vandaag. Nou, dan weet je meer dan ik, want ik weet in elk geval dat ik heb gezegd dat Aart vanmiddag Utrecht komt thuis presenteert. En daar ga ik nog steeds van uit. En dat is om 5 uur en dan wordt er ook doorgesproken over 9-11. Dus ik wil niet onaardig zijn, maar als jij het beter weet dan ik... Het kan hoor, ik zeg, ik sluit niks uit. Het weer voor Midden-Nederland. De fortunes voor die tijd. This Golden Ring. Goedemorgen. This

0: 7:10. Nou, de hele dag op Radio M Utrecht. Vanmiddag niet in Aan Tafel, want Aan Tafel is er niet. Dat weten we natuurlijk op vrijdag. Er zijn er hele andere programma's. Maar dan maar eerder. Tussen zo'n 12:45, 10:45 start je dan. Grieta ja. Spallenburg, goedemorgen.
1: Ook erbij, ja.
0: En bij Aart ben je er ook, hè, vanmiddag, toch?
1: Bij Aart schuif ik ook aan. Klopt.
0: Gezellig, ja. Maar ook in Utrecht is wakker. Meerdere Zeker. Plekken voor jou gereserveerd, natuurlijk. Hey Grieta, goedemorgen. Goed dat je er bent. Want we gaan even praten over het weer van vandaag. Je had al even doorgestuurd, en ik heb dat voorgedragen om 6:30... dat het bewolkt is nu, maar er komt wel wat regen aan. Uit die wolken komt dat wel terecht op Midden-Nederland straks.
1: Ja, het is een soort verpieterend oud front dat van eigenlijk voor de westkust ligt en overtrekt. En terwijl het overschuift, ja, nog wat verder uitdooft. Ja. Maar er blijft wel bewolking van over. En strakjes dan kan er ook af en toe wat lichte regen of motregen vallen.
0: Ja.
1: In kleine hoeveelheden. Zou ook nog kunnen dat er een klein opklaringje vooruit zit. Maar dat zal heel weinig voorstellen. Je ziet nu vooral ook een wolkendeken. En vanuit het westen, ja, dus af en toe eens wat lichte miezer in de loop van de komende uren. Dan trekt dat frontje voorbij, met dus heel weinig puff, maar wel met wat gemiezer. En daarachteraan kan in de loop van de middag dan een enkele bui passeren. Maar komt er ook weer een beetje ruimte voor de zon.
0: Dus, gelukkig.
1: Gelukkig wel, want gisteren was hij er zo leuk bij de zon. Vandaag is het allemaal een beetje bescheiden, weinig wind. De wind is ook bescheiden. En de temperatuur die zal uitkomen rond de 20 graden.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk iets wat we vaak zien de afgelopen tijd, die 20er. Ja.
0: En het is een beetje, als je het heel zwart-wit bekijkt, is het een beetje plus en midden met de zon. Want gisteren wat minder, de dag ervoor was het wel weer zonnig in Midden-Nederland. En als je het vandaag hebt over minder zon, denk ik morgen wel weer wat meer dan vandaag.
1: Morgen wel weer wat meer,
0: precies.
1: Het is echt een op- en afgaan.
0: Ja.
1: Het is ook echt een beetje zo'n tussenseizoen waar we in zitten. Waarbij het heel lastig is om de grote gemene deler eruit te halen. Tenminste in de zin van, het wordt een paar dagen heel erg zonnig of weet ik veel wat. Nee, het is echt een beetje op en af. En morgen is dan stapelwolken zon. Ja, heel kalm weer. Lekker weer met 22 graden.
0: Ja.
1: En zondagochtend is er dan weer buiige regen. Dan komt er weer een frontje. Dus het is continu een heen en weer gaan van af en toe de passages van wat fronten met wat neerslag. En dan weer een dag of twee dagen met ruimte voor de zon. Nou ja, zo kachelen we een beetje langzaam richting de herfst.
0: Ja, als je dat moet koppelen aan een weerspreuk, dan wordt het een beetje lastig. Maar misschien moet je je concentreren op vandaag, die weerspreuk.
1: Ik moet
0: dus
1: even kijken wat ik daarvan ga maken. Ja, klopt. Daarom.
0: Maar we kunnen al een beetje plannen ontwikkelen voor het weekend. Met vooral morgen, begrijp ik het woord, een droge dag. En zo'n 22 graden is voor uitzicht, zonnetje erbij. Best heel erg lekker, denk ik dan.
1: Ja, best lekker. En je ziet wel dat je dat die flexibiliteit ook in kleren een beetje moet hebben. Omdat het 's ochtends natuurlijk al makkelijker een stuk koeler kan zijn.
0: Ja,
1: kijk, op dit moment is het 14 graden, maar gisterochtend was het natuurlijk ook fris. Erg fris. En morgenochtend is het ook weer een graad of 8, 9 met mistbanken. Dat wil wel fris zijn, maar 's middags zit je weer in het zonnetje met 22 graden. Dus zoek je kleren erbij uit. Maar het is een beetje fysieke flexibiliteit, lichamelijke flexibiliteit die we nodig hebben.
0: Ja, en verkoudheid ligt op de loer. Dat merkte ik gisteren, eergisteren eigenlijk ook wel. Maar gisterochtend stond ik op, net als vandaag. Maar niezend en wal word ik dan wakker.
1: Oh,
0: weet je wel. Het is toch iets te fris geworden dan, op de een of andere manier.
1: Toch dat raam iets te veel open.
0: Ja.
1: Ik weet het niet of toch te lang in de korte broek gelopen.
0: Ja, maar dat is het.
1: Maar klopt, ik heb al meerdere mensen horen kuchen. Dus we gaan echt duidelijk naar de herfst.
0: Gelukkig is het radio. Daar kunnen we niks overbrengen. Dat is een groot voordeel natuurlijk. Gewoon, je weet het niet tegenwoordig. Misschien bouwen ze dat bouwen we dat op met de AI. Dat je toch iets over kunt brengen. Laat ik het niet open.
1: Och, alsjeblieft. Ja.
0: Goed, ik zei al even weerspreuk. Dat betekent volgende uur. 7:50 ongeveer beginnen we met het weer. En dan lichten we nog maar eens allemaal toe. Althans, mag jij doen.
1: Ga ik doen.
0: Oké, tot zometeen weer. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We gaan straks naar Veenendaal voor een van de eerste onderwerpen in het volgende uur. We gaan praten over de lampengietersdagen in Veenendaal natuurlijk. En eerst René Vroger en Nobody Else. En het nieuws uit Midden-Nederland met Marije hoor je ook om

0: Nieuws. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
1: Anders.
0: Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt.

0: prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
5: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
4: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerken. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. En die vindt dat er meer in had gezeten.
6: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
4: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Radio M Utrecht. Het is inmiddels 6:58 geworden. Na het nieuws uit binnen- en buitenland wordt het nu echt wel hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Marije, je was al druk met de voorbereiding bezig. Marije Drent, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Nu in de studio. Licht even toe, wat hebben we in het nieuws?
8: Het aantal meldingen van overlast door buitenslapers in Utrecht is afgelopen jaar explosief toegenomen, zegt burgemeester Dijksma. Het aantal meldingen steeg van ruim 500 naar meer dan 1000. Volgens Dijksma is de oorzaak niet duidelijk, maar spelen onder meer woningnood, problemen in de GGZ en drugsgebruik een rol. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 160 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijontzegging van een jaar tegen een 21-jarige man die vorig najaar met zijn auto crashte op de A28 bij Amersfoort. Daarbij raakte de man zelf en een van zijn passagiers levensgevaarlijk gewond. De bestuurder zegt dat hij er zich niets van kan herinneren. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. En zo'n 3500 studenten van de Hogeschool Utrecht kunnen maandag weer in het gebouw terecht voor lessen en toetsen. Afgelopen vrijdag ontstond een grote lekkage op de 5e verdieping. Water verspreidde zich daardoor door het gebouw. De waterproblemen zijn nu tijdelijk opgelost. Tot zover de hoofdpunten.
7: Oké, en om 7:30 uitgebreid bij ons op de
8: zet. Tot straks.
7: Tot zometeen.

0: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje.

0: Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
3: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
4: Al best lang wordt hij verreden, de Arno Wallard Memorial. En Robert Jan Mooi, die is erbij. Dat wil zeggen, morgen niet, want dan wordt hij gereden. Maar wel die voorbereidingen. En er zal heel wat voorbereid moeten worden. Robert Jan, een hele goede morgen. Waar ben je?
5: Ja, goedemorgen Bob. Ik nader nu Meerkerk, waar start en finish is van deze klassieker. Die inderdaad morgen van start gaat met een groot deelnemersveld. Ook een heel sterk deelnemersveld. En wij gaan inderdaad, om te beginnen, naar een tunneltje toe, wat een rol speelt in het parcours. 178 kilometer, de grootste polderkoers van Nederland. Molens natuurlijk, weilanden, dijken waar de elementen vrij spel hebben. Ja, het een van de elementen is ook een tunneltje waar een verhaal in zit. We gaan naar de start en finish. Kortom, we gaan met renners praten, met ploegleiders. Het kan allemaal niet op vanochtend.
4: Nou, heerlijk.
5: De zindering van de koers ja. En de geur van de massageolie. Wat eventjes, jongens. Eerst een stukje rijden.
4: Ja, precies. We gaan het meemaken. Vanaf 19:30 uitgebreid in Utrecht is wakker. Tot zo, Robert-Jan. In Meerkerk straks. 6:07 inmiddels geworden. Lampengietersdagen. Nou, die naam ken je toch wel? Niet? Oh, nou, zometeen ga je er alles over horen. Want het is groot feest. Dagenlang trouwens in Veenendaal. Daar komt het ook vandaan, dat lampengieten. Maar zometeen wat meer details. Ik ga erover bellen met Machteld van der Eijk. Zij zit in de organisatie van die lampengietersdagen. Dus blijf daarvoor luisteren. En ja, het is vandaag 25 jaar geleden dat de aanslagen in de Verenigde Staten plaatsvonden, beter bekend als 9-11. The world has changed since then. Ja, hoe heb je dat meegemaakt destijds? Kun je herinneringen ophalen? Dat mag al via Facebook van Radio M Utrecht. Waar was je toen? Hoe heb je het tot je gekregen? Is de wereld inderdaad zo veranderd? En kun je dat inderdaad nog steeds van toen koppelen aan nu? Of doe je dat niet? Kortom, vraag het erover. Facebook is daar het platform voor van Radio M Utrecht. Je kunt ook reageren via de RTV Utrecht-app. Dus wat dat er gaat, allerlei mogelijkheden om in contact te komen met ons. En om erover door te praten. 7:07, tijd voor de oude piano. Uiteraard muziek van Diana Ross.

0: Queen. Ja, lekker hoor. En Don't Stop Me Now. Nou, wij stoppen wel met de muziek en we gaan daar zo meteen weer mee verder. Want eerst hebben we alle ruimte om te praten over Veenendaal, waar vandaag de lampengietersdagen gaan beginnen. En dat is daar wel even een groot feest, zoals elk jaar. Een eeuwenoude traditie. Ja, daar willen we toch nog wel wat meer over weten. En dat ga ik horen van Machteld van der Rijk. Goedemorgen, Machteld.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je even bij ons bent om dat toe te lichten. Dat je even een fijn momentje hebt in de ochtend om even wat rust te gaan te vertellen over de lampengietersdagen. Waar gaan we beginnen, denk ik dan? Want wanneer was dit voor het eerst georganiseerd? Want het was eerst een avond volgens mij toch ook?
1: Ja, dat klopt. Het is ooit begonnen dan met de optocht. Dat is de lampengietersavond. Die is op maandagavond. En dat is dus nu eigenlijk onze afsluiter van het hele weekend.
0: Ja.
1: We beginnen nu op vrijdagavond. En dan hebben we een zaterdag en een zondag programma. En dan sluiten we af met de optocht op maandagavond. En dat is een hele leuke afsluiting. Met optochten door verschillende wijken. Dus er zijn meerdere optochten waar kinderen dan ook lampionnen hebben. En dat is gewoon heel erg gezellig en verbindend met elkaar.
0: Dat is leuk, maar dat is de afsluiting. En er gaat van alles gebeuren vanaf vandaag.
1: Er gaat heel veel gebeuren.
0: Ja, kun je er even wat highlights uitlichten? Is het dit jaar, de traditie blijft natuurlijk wel, denk ik, maar zijn er extra dingen bijgekomen dan?
1: Vanavond hebben we schemerlichtsessies. En die is dan nu voor het eerst.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk gewoon in een knusse, intieme setting muziek luisteren van Veense zangers.
0: Ja.
1: Ze gaan een heel scala aan nummers te horen brengen. Van ballads, popnummers, levenslied. Dus dat belooft gewoon een hele mooie avond te worden met elkaar. Morgen hebben we een heel vol programma op verschillende locaties. Waaronder ook Open Monumentendag. Die valt in hetzelfde weekend landelijk. Maar die hebben we dus ook helemaal verwerkt in onze weekend op deze manier.
0: Dat zit de lampengietersdagen niet in de weg dus duidelijk.
1: Zeker niet. Het vult het alleen maar aan. Erfgoed is natuurlijk net zo'n mooie traditie. En hoort bij de cultuur van een stad.
0: Ja.
1: Zoals theater en kunst en muziek dat doet. En daar hebben we er ook genoeg van. Straattheater, workshops, creatieve workshops. Voor jong en oud op zaterdag.
0: Het is een droge dag in Midden-Nederland. Dus wat dat er gaat, is het ook heel leuk natuurlijk om van alles mee te beleven.
1: Klopt, morgen loopt heel erg mooi weer.
0: Ja.
1: Voor de zondag moeten we het nog iets beter in de gaten houden. Maar daar hopen we ook dat het gewoon lekker overwaait. En we gaan gewoon alles gaan doen om dat ook een hele mooie geslaagde dag te laten zijn.
0: Ja, want het is een dag van veel Veenendaalers. Die gaan bijvoorbeeld naar de kerk toe. En die doen het als een rustdag houden. Maar er zijn toch activiteiten plaats die vinden ten aanzien van de Lampengietersdag.
1: Kijk, Veenendaal is natuurlijk een heel geschiedenis van christelijk geloof. Maar de Veenendaal is heel bruisend. Er zitten heel erg veel verschillende culturen in Veenendaal. En dat is wat wij zondag gaan vieren. Zondag vieren we Ontmoet de Wereld. Waar we ook heel veel andere, waar we eigenlijk alleen maar acts, voorstellingen, workshops van uit andere culturen uit de wereld gaan laten zien. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan mariachi, aan workshop, voorstellingen, workshop hula dans.
0: Wat leuk.
1: Dus echt dat we proberen uit verschillende landen dingen te doen. Want ook dat is gewoon heel belangrijk dat we dat terugzien in ons cultureel aanbod.
0: Ja, nou en mensen die, veel mensen kennen natuurlijk wel de naam Lampengiet. Lampengietersdagen natuurlijk.
1: Ja.
0: Je hebt er toegelicht wat voor feest het allemaal is gaat komen weer dit jaar. Vier dagen lang eigenlijk. Hè? Vrijdag, zaterdag, zondag en dus maandag die afsluiting. Als we nog even teruggaan uit mensen kennen theater Lampengiet waarschijnlijk wel van naam, want dat komt ook bij ons geregeld voorbij. Maar als ik het heb over Lampengiet in het algemeen, dan denken mensen, hoezo Veenendaal? Wat is ook weer die geschiedenis daarvan?
1: Klopt, Veenendaal is natuurlijk een hele industriële plek van de oorsprong.
0: Ja.
1: Veel harde werkers nu nog steeds en in de geschiedenis.
0: Maar zeg je nog steeds toch?
1: Ja, ik corrigeerde mezelf. rond 17 september worden de dagen korter. En dus moesten weer voor het eerst na de zomer de lampen met olie gevuld worden. Het gieten van de lampen.
0: Ja.
1: En dat werd dus met de strandlantaarn gedaan. En ook de werklampen in de werkplaatsen zodat mensen door konden werken na het ondergaan van de zon.
0: Ja, traditie wordt voortgezet, ook al zijn er andere, modernere manieren om het licht te krijgen. Maar dit is wel heel erg leuk om die geschiedenis in leven te houden. Nou, en in levende lijven kun je het meemaken allemaal. Zijn er nog dingen waar je kaarten voor moet reserveren? Of kun je echt overal naartoe wat je nu verteld hebt?
1: Alles is gratis. Ik kan even, als ik het goed zeg, is er op zaterdag een voorstelling in de Lampagiet. Die is gratis, maar daar moet je wel even kaartjes van reserveren via de Lampagiet zelf. Het theater Lampagiet dan. Ja. Maar de rest is allemaal aanloop. Kom meedoen en wees welkom.
0: Ja, Veenendaalers natuurlijk, maar ook de omliggende. En trouwens, iedereen is gewoon welkom. Toch?
1: Ja, absoluut.
0: Okay. Hey, Machtel, dankjewel voor je toelichting. Succes nog met het organiseren met de collega's samen.
1: En, dankjewel.
0: Goed om alvast even over gehoord te hebben. We kunnen plannen gaan maken. Dankjewel.
1: Oh, heel goed.
0: Dag.
1: Dag.
0: Machtel van der Rijk, de organisatie van de Lampengietersdagen. En dit zijn Bluff en Gijke Arnaert.

0: ABC. Mooie naam voor een groep. All of My Heart, een van de grote hits. Want ze hebben er veel geld, deze Britse ABC. Zometeen wordt het 19:30. Betekent het regionieuws bij Radio M Utrecht. Marije, wat heb je sowieso in het nieuws?
1: Ik heb het zo over overlast van mensen die buiten slapen. Een lekkage bij de Hogeschool Utrecht. En een bange kat.
0: Even geduld, dan hoor je er meer over.
2: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor...
5: Grand.
4: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: True Lease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: 19:30, je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marije Drent. En dat begint met de overlast door buitenslapers in Utrecht. Dat neemt explosief toe.
1: Afgelopen jaar is het aantal meldingen van overlast verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal meldingen steeg van ruim 500 naar meer dan 1000, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Volgens Dijksma is de oorzaak niet duidelijk. Wel wijst ze erop dat buitenslapers sinds februari niet meer kunnen worden beboet. Ook woningnood, problemen in de GGZ en drugsgebruik spelen een rol. Daarnaast zorgen werkloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa ook voor overlast. Een 21-jarige automobilist zegt zich niets te herinneren van een zwaar ongeluk op de A28 bij Amersfoort vorig jaar. De Haagenees stond terecht voor het veroorzaken van het zware ongeluk, waarbij hij zelf en een van zijn twee passagiers levensgevaarlijk gewond raakte. Volgens het Openbaar Ministerie maakte hij meerdere verkeersfouten. Hij reed te hard, had beslagen ruiten en was aan het dollen met zijn twee passagiers. Het OM eiste 160 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijontzegging van een jaar. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht dat dichtging vanwege een lekkage gaat weer open, meldt de school. De waterproblemen zijn opgelost. Afgelopen vrijdag ontstond een grote lekkage op de 5e verdieping. Water verspreidde zich daardoor door het pand. Er is een tijdelijke oplossing waardoor de lessen en toetsen weer door kunnen gaan. De 3500 getroffen studenten kunnen dus maandag weer in het gebouw terecht. En opmerkelijk bericht, want op de Leisterstraat in Vianen zit al dagen een kat vast. Omwonenden ontdekten het dier in een boom en belden de brandweer. Samen met de dierenambulance hebben zij geprobeerd om de kat te redden. Maar dat is niet gelukt. De brandweer is na een paar keer proberen gestopt met de reddingsactie. Als de kat er niet zelf uitkomt, probeert de brandweer later opnieuw een poging te doen.
0: Ja, het is wel bijzonder, want meestal komen katten op hun pootjes terecht en lukt het ze wel op de een of andere manier om ergens uit te komen. Tenzij het zeer moeilijk is. Dan katten dat nou maakt ook rare sprongen natuurlijk.
1: Nou ja, zeker. Dus wie weet springt hij er toch nog een keer uit.
0: Ja, precies. Zonder de pootjes te breken natuurlijk.
1: Dat hopen we maar.
0: Ja, wat een nieuws.
1: Tot zover. En meer nieuws op de app van RTV Utrecht.
0: Mooi. En nog even iets over het weer.
1: In de ochtend vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen of motregen. In de middag klaart het wat op met nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden.
0: En inmiddels 3:30. Maar leg het zo meteen.
1: Tot straks.
0: Dankjewel.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis, al vanaf €61.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Utrecht is wakker met Bob.

0: schat, de Queen of Soul. En niet zomaar krijg je die titel toebedeeld. I Say a Little Prayer, daar hebben we het natuurlijk over. Aretha Franklin. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En fijn dat je er bent. Met nieuws, weer en verkeer gaan we je vermaken. En dat weer met Grieta Spannenburg zometeen. Om ongeveer 7:50. Maar eerst alle ruimte voor Robert-Jan Boy. Want die gaat het hebben over de Arno Wallard Memorial. We hebben verbinding met jou, Robert-Jan, in Meerkerk. Ja, het zijn natuurlijk de voorbereidingen. Want morgen dan gaat het pas echt gebeuren, hè?
1: Ja, morgen is het startschot, Bob, om 2:00. Ja, ik ben juist eventjes bezig met... kijk, het hek wordt hier weggehaald.
0: Alle poorten worden voor jou geopend natuurlijk.
1: Ja, alle poorten worden hier geopend. Ja. Je moet je voorstellen, we staan hier pal aan de 27, iets buiten Meerkerk. We naderen nu een tunneltje. In dat tunneltje wordt gewerkt. We worden voorafgegaan door een meneer in oranje kledij. We denken van nou, we moeten achter het hek blijven staan. Maar dat is gelukkig niet nodig, want we kunnen polshoogte nemen in het tunneltje. Het daadwerkelijke tunneltje, ja. Waar keihard gewerkt wordt. Ik zie daar een wals.
2: Nog niet, hè?
1: Er wordt toch niet keihard gewerkt? Er wordt toch niet keihard gewerkt?
2: Nog niet.
1: Daar gaan we al. Dat kan zeg maar de organisatie toch de stuipen op het lijf jagen. Ja, Freek Wallaert, Bram van der Wal van de Arno Wallaert Memorial. Ze zijn nog niet hard aan het werk.
3: Ja, maar wij hebben keiharde garanties van het bouwconglomeraat dat het in orde komt. Dus ja, deze meneer is gewoon heel erg cool.
1: Cool.
3: Maar we weten...
1: Maar waarom gaan wij naar dat tunneltje? Waarom staan we hier eigenlijk, Freek Wallaert?
4: Hey, op dit moment kunnen we nog geen finale rondes rijden hier. En dit tunneltje is wel een heel belangrijke passage daarin, ja.
1: Want, vertel even over de loop van het parcours. Waarin dit tunneltje een rol speelt.
4: 5 finale rondes van 6,5 kilometer. En die gaan door Meerkerk en dan door de polder heen. En hier in de polder moeten we onder de A27 door. Daar wordt groot aan gewerkt. Ja. En daar is dit tunneltje voor nodig, ja.
1: Inderdaad, van de A27, ja, de auto's hoeven voorbij. Het tunneltje is nog zandig, het is hier een vals. De vraag is dit tunneltje op tijd af voor morgen?
4: Ik mis asfalt.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zegt u het maar. U kent de Arno Wallaert Memorial?
2: Ja, ik ken het. Ja. Ja, we gaan nu de werkzaamheden gaan starten.
1: Ja.
2: Dus kijk, de wals die komt nu naar achteren.
1: Ja.
2: Twee wals, een bandenwals en een driehol.
1: Ja.
2: En dan komt de machine komt naar achteren en dan gaan wij hier starten voor de wielerronde.
1: Ja.
2: En ik denk dat wij over een uurtje of 2-3 klaar zijn. En ook morgen kunnen ze van start gaan.
1: Over een uurtje of 2-3 is het klaar.
3: Maar dit is nu toch echt een serieuze zaak. Want kun je je voorstellen dat voor een wielerkoers... We zijn een vooraanstaande wielerkoers. Maar dat het zover is dat bij de ombouw van de A27...
1: Ja.
3: Het werk speciaal zo toegericht wordt dat die tunnel open gaat en geasfalteerd wordt. En daarna weer dicht gaat.
1: Gaat hij daarna weer dicht?
2: Hij gaat
1: dus dit wordt speciaal voor
2: de
1: Arno
2: Wallaert. We gaan even een paar meter terug.
1: Anders worden we kapot gereden.
3: Onder een wals komen.
1: Ja, inderdaad. Ja,
2: kunnen ze ons in de brievenbus schuiven vanavond?
1: Ongelooflijk dat het allemaal speciaal voor de koers gebeurt, inderdaad, Freek Wallaert.
4: Kijk mijn ogen uit mijn hoofd hier.
1: Ja. Zeg, maar 160 renners verschijnen aan de start.
3: Ja.
1: We gaan nog een klein stukje naar achteren toe.
3: Ja, blijft ons op de hielen zitten, die wals.
1: En dat schijnt het sterkste peloton in de geschiedenis te zijn. Hoe zie je dat?
3: Wij denken dat we nu zeker gezien de huidige tijd, waar we hele mooie opleidingsploegen van Continental teams hebben, dat is niet eerder gebeurd. Dus we verkopen geen onzin.
1: Wat zit er in de opleidingsploegen precies?
4: Bijvoorbeeld de opleidingsploeg van Alpecin Premier Tech is erbij. Ja, dat zijn dus de jongens die...
1: Van de Poel?
4: Ja, inderdaad. Die de toekomstige Mathieu van de Poel moeten worden. Ja. En zij mogen ook World Tour renners opstarten. En dat doen er ook meerdere. Dus er komen echt mega sterke renners.
1: Waarom kiezen jullie dan voor de Arno Wallaert Memorial?
4: Over het algemeen ligt dat vooral gewoon aan een plek op de kalender. En we zitten in combinatie in het weekend met een grote wedstrijd in België. En dat is eigenlijk het voordeel van dat we nu naar september verplaatst zijn.
1: Want hoe moeten we de Arno Wallaert plaatsen? Het is geen Tour de France, laten we zeggen.
4: Het laagste profniveau.
1: Het laagste profniveau?
4: Ja. Dus,
3: ik dacht gisteren, toen dacht ik van, als je nou, wij zeggen wel eens van keukendivisie, maar dat is eigenlijk te laag. Ik dacht van, als je hebt niet zoveel grote wielerwedstrijden in Nederland, dus als je naar de Eredivisie kijkt, is het rechter rijtje.
4: Ja, absoluut. Ja.
1: Het is wel een belangrijke wedstrijd om de talenten verder te ontwikkelen.
4: Ja, dat is wel bewezen. Ik denk dat we in de 17 uitgaves 10 winnaars hebben gehad die prof zijn geworden. En als je het podium nog meerekent, nog een stuk meer. Dus ja.
1: Ja, ja. Ja, kenmerk, polderkoers.
3: Ja, kijk, je ziet het niet direct, maar ja, de mensen uit Utrecht, die moeten toch komen kijken. Want later kun je zeggen, ja, ik heb daar die en die renner, die nu groter rijdt in wereldkoersen, die heb ik zien rijden in Meerkerk.
1: Heb je door de polder kunnen rijden?
3: Ja.
5: Ja, en Dylan van Baarle, Mike Teunis, Jasper Philips, Mikkel Bjerg, ja, er zijn er zoveel geweest.
1: Over
5: ja,
1: die
5: ja.
1: dijken.
5: Ja, over die dijken, ja.
3: Bouke Mollema.
5: Het is leuk, want we hebben al in geen 8 jaar een massasprint gehad. Dus voor die renners is het ook een boeiende koers. Het is eigenlijk gewoon vlak. Alleen, op een of andere manier, als je aanvalt, dan loont het ook. Ja, ja.
1: En dan kom je hier door dat witte tunnelglas rennen. Hoe ver moet je dan nog?
5: Als je in de laatste ronde zit, dan moet je nog een kilometer of 4. Ja, ja, ja, ja. Dus als je hier wegrijdt bij dit tunneltje, dit is wel een, dat is wel een tip. Even over het nieuwe asfalt gas geven.
1: Ja, als je als eerste hier over dat nieuwe asfalt gaat, dat moet fantastisch zijn.
3: Ja, wij als organisatie denken zelfs dat er renners zijn die als eerste over het nieuwe asfalt willen rijden.
1: Kijk. Dus dat wordt een strijd voor het tunnelkamp.
5: Een beetje zoals de sneeuw in de winter. De eerste voetstap, ja.
1: Ja. En wat mooi, nog steeds een eerbetoon aan jouw broer.
5: Ja, prachtig. Broer, ja, geweldig. Ja, dat geeft een heel bijzonder gevoel. Ja, absoluut. Er zijn ook nog steeds mensen in de omkadering en ploegleiders en zo die hem hebben gekend, die met hem hebben gekoerst. Dus ja, dat, als het dan iets een memorial is, dan werkt dit wel. Ja.
1: Nu is 2007.
5: Inderdaad, ja.
1: En nu de volgende editie. Morgen gaat het gebeuren. Zeg bedankt voor dit inkijken.
6: Graag gedaan.
1: U gaat kijken natuurlijk.
6: Ja, ik ga zeker kijken. Heel veel sterkte morgen.
1: En wat fantastisch dat ook dat nieuwe asfalt daar de strijd al gaat losbranden vlak voor dat tunneltje.
6: Fijne dag.
0: Nou, we gaan er meer over horen. Vanochtend in Utrecht is wakker Robert-Jan Boy op de locatie waar het allemaal gaat starten, waar hij langsgekomen wordt. Kortom, de Arno Ballard Memorial. Die overigens ook live te kijken en te beluisteren is morgen via de aparte stream die we van RTV Utrecht in de lucht brengen. De, zeg maar, de lucht is een beetje gek, maar via online, via de RTV Utrecht app of via de website kun je dan luisteren en kijken naar de Arno Ballard Memorial. Want onze sportcollega's gaan daar een verslag van doen. We zijn er live bij, zogezegd. Morgen is dat vanaf 4:15. Zometeen in Utrecht is wakker toch nog even alle ruimte voor 9-11. De herinneringen, daar hebben we al veel herinneringen binnengekregen. Wat deed je toen op de dag van de aanslagen in de Verenigde Staten? Je kunt het laten weten via WhatsApp, de RTV Utrecht-app dus. En je kunt dat doen via Facebook van Radio M Utrecht.
7: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. No to Self.

0: traumabom. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 12 minuten voor 8 uur. Het laatste duwtje in de rug vandaag, want we maken ook een nieuwe nationale nieuwe bekend. Ik weet al welke, maar dat verklap ik niet. Gewoon blijven luisteren naar ons station, dat doe je toch? Ja, lijkt me wel. Greta Spannenburg, het weer voor Midden-Nederland, zometeen bij ons. We gaan even, nou ja, even is een kwart eeuw, hè, terug in de tijd. We hebben het over 25 jaar dus. We gaan naar 9-11, ofwel 11 september van het jaar 2001. Precies 25 jaar geleden. Wat deed jij toen? Hoe kwam het nieuws tot je? Hoe beleefde je het? We hebben het over 9-11, de aanslagen in de Verenigde Staten. En heeft dat de wereld veranderd? Heel veel reacties, waarvoor dank. Ik ga even een aantal mensen noemen en hun reactie erbij halen. Die ook op Facebook staan of via de app binnengekomen zijn van RTV Utrecht. Esther zegt, ja, als de dag van gisteren eigenlijk die herinnering. Op het werk was ik met verbazing, op walging hebben we gekeken naar de beelden. Het is de dag dat de wereld voorgoed veranderde. Ik ben bij het monument geweest. Hoe warm het ook was, ik had kippenvel tot op het bot. Michel die zegt, Bob en team, ik stond te laden op de bloemenveiling in Alsmeer toen de beelden voorbij kwamen op televisie. Schokkend was het. Elsa heeft maar één woord. Perplex. En Peet zegt, goedemorgen, op dat moment reed ik van Europoort terug richting Dronten en langs een groot depot van een bekend sportschoenenmerk. Dat zit in mijn hoofd. En Hans zegt, ik was aan het werk en zocht iets op internet. En toen het bericht over de aanslag doorkwam, daarna weinig meer gewerkt die middag. Nou, nog eentje dan. En deze van Andrea. Goedemorgen, wij waren toen in Colombia voor de adoptatie van onze tweede zoon. Mooi. Maar we werden die dag opgehaald door onze tolk toen het net gebeurde. En zij vertelde het ons. En vervolgens zagen we in de lobby van het hotel de vreselijke beelden op CNN. Onze terugreis kon hierdoor niet makkelijk vervroegd worden en gaf ook gelijk beperkingen wat er niet mee mocht. En in de handbagage en dergelijke. Onze koffers die hebben in Londen ook nog vertraging opgelopen, omdat ze uit Zuid-Amerika kwamen. Iedereen was op hoede. Sindsdien eigenlijk dan. Nog veel meer reacties, je kunt ze ook vinden. En jouw reactie kan er ook bij als je dat nog niet hebt gestuurd op Facebook van Radio M Utrecht. Ook Johanna, Karin, Harry, dank alvast. Marcel niet te vergeten en Gerda, er staan er heel veel. Ook via de RTV Utrecht app, dat openbaar ik dan later eventjes in Utrecht is wakker. Inmiddels is het dan 9 minuten voor 8 uur geworden. 9-11, ja, hoe? Ik was bij de regionale omroep, heb ik al eerder gezegd in de uitzending aan het werk. Een beetje muziekplanning, een beetje dingen uitzoeken en... Ja, toen de eerste vliegtuig de Twin Towers invloog en daarna nog één. Toen stonden we echt met een groepje van alle 5, 6 voor de televisie te kijken van... vol verbazing van, hè? Dit is wel heel gek. En jij, Greta Spannenburg, kun je het nog herinneren waar je was?
1: Ja, ik was bij een vriendin op bezoek en we hadden verder geen televisie aan... want het was gewoon natuurlijk ook overdag. Ja. Mijn vriend die belde me op van, heb je gezien wat er is gebeurd? Ik denk,
0: Nee.
1: En dan, dan ga je kijken en luisteren en...
0: Bizar,
1: ja, pittig, hè? Ja, heel bizar. Ja, ja. Ja, ja. Dit, ook dat vliegtuig wat dan gekaapt was... wat nog ergens in moest vliegen... dat de mensen die kapers hebben overmeesterd. Ja, je kreeg natuurlijk de meest heftige verhalen kreeg je te horen.
0: En de werkelijkheid ook, hè? De waarheid, beter gezegd. Want dat is waar, ja. Dat vliegtuig dat zich in die toren boorde, het tweede vliegtuig. Maar inderdaad, wat je zegt, het vliegtuig dat naar het Pentagon ging. Wauw.
1: Moedig ook, moedig. Mensen wisten dat ze ten onder gingen.
0: Niet te geloven, hè?
1: En dat kan gewoon, daar kun je gewoon helemaal niet bij, nee. Dus het is een beetje verwarrend makend ook, dat hele, die hele dag, denk ik.
0: Ja. 9-11, vandaag een kwart eeuw geleden.
1: Ja,
0: toch lees ik ook op Facebook al hier van iemand die schrijft... ja, onze kinderen die weten dat wel... maar er worden ook mensen geboren nu die het niet meegemaakt hebben.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook waar. En die moeten we het wel blijven vertellen wat er toen gebeurd is. Ja, dat is ook weer waar.
1: En hoop op eeuwigdurende vrede, hè? Dat is ook nog steeds.
0: Nou, zo het is zo'n soort utopie, maar dat zou toch wel geweldig zijn.
1: Het zou toch wel mooi zijn, ja.
0: En met alle robbel op dit moment die er is in de wereld, zeg je maar robbeligheid moet ik dan eigenlijk zeggen, dan denk je van
1: Beetje chaotisch. Beetje chaotisch is het wel, hè? Ja.
0: Nou, het woordje beetje doen we maar aan de kant. Hey, we hebben nog een beetje ruimte. Alle ruimte, beter gezegd. Om even het weer van vandaag en het weekend toe te lichten. Want hoe gaan we hier Midden-Nederland vrijdag doorkomen? Om maar eens mee te beginnen.
1: Ja, met vrij veel bewolking. Tot nu toe is het eigenlijk overal droog geweest. Maar je ziet dat vanuit Zuid-Holland er een gebiedje aankomt. Een beetje een zwak, oud, verwassen front, zeg maar. Wat een beetje verpieterd, maar wat wel zo meteen veroorzaakt dat vanuit het westen het af en toe wat lichtjes gaat regenen of motregenen. Dus ja, het is niet het meest opwekkende weer.
0: Nee.
1: Af en toe wat gemiezer. Temperatuur ligt nu rond de 15 graden. En je ziet dan als die miezerzone in de loop van de middag voorbij is, dat er weer af en toe een paar opklaringen komen. Maar ook dan kan er nog steeds een enkele bui passeren. En ik denk dat de meeste zonuren vandaag voor de late middag en avond zijn. En uiteindelijk komt de temperatuur bij weinig wind nog wel op 20 graden. Dus het is niet koud, maar het doet een beetje kil aan, omdat er natuurlijk af en toe een klein beetje regen valt.
0: Ja, en je zegt dan in de late middag, avond, dan pas weer een beetje zon erbij. Echt dat je denkt van, nou, lekker, maar die temperatuur die zal dan niet heel hoog zijn meer, denk ik. Het zal wel wat minder weer zijn dan 20.
1: Ja, nee, dan neemt die temperatuur wat af.
0: Ja.
1: Je ziet het ook hoor, vanavond met de opklaringen. Ja, de zon staat natuurlijk laag aan het begin van de avond, dat die temperatuur al gaat dalen. En dat betekent dat ook vannacht met weinig wind er weer gemakkelijk wat mist kan ontstaan. Mistbanken die morgenochtend bij een frisse 8, 9 graden wel een kille start van de zaterdag inluiden. We krijgen daarna wolken en zon, eigenlijk stapelwolken en zon. En dan morgenmiddag toch nog een lekkere 22 graden.
0: Precies, dus ik slaap morgen wat langer uit. In vergelijking met vandaag is het voor mij een echt uitslaap. Om 7 denk ik dat ik wel wakker ben morgenochtend. Maar dat scheelt een paar uur.
1: Ja.
0: Dan is de temperatuur al wat hoger geworden. Maar in de loop van de ochtend klimt hij uiteindelijk op naar 22 graden.
1: 22, ergens aan het begin van de middag denk ik, morgenmiddag. Ja.
0: Nog eventjes de zondag dan weten we wat voor plannen we kunnen trekken.
1: Ja, we komen dan uit de nacht met wat buiige regen. Dat denk ik voor de ochtend dat die bewolkt is, met af en toe wat regen. Ook niet al te florissant, maar de middag vanuit het noorden, periode met wat zon, nog een enkele bui en 21 graden. Dus het is eigenlijk allemaal redelijk gangbare septemberweer eigenlijk. Geen excessen.
0: Nou, goed om te horen toch? Lekker weekend in het vooruitzicht. En vandaag, die zon gaat er ook wel bij komen. 20 graden, mooi. De weerspeuk voor vandaag dan?
1: Ja, ik wil altijd iets over de natuur. Kijken naar wat er buiten gebeurt.
0: Natuurlijk, kom maar.
1: Zie dan naar het klaverblad. Sluit het klaverblad. Regen in het vat.
0: Dankjewel voor nu.
1: Tot zo.
0: Om 8:50 in Utrecht is wakker. Gita Spallenburg met meer over het weer. 4 minuten voor 8, zometeen. Nieuws en actualiteit en nog even genieten van Shocking.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de...
3: Deals die je niet mag missen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling.

0: mondharders.nl. Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbalduk.
3: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
2: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
4: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
2: Ook een andere talkshow-presentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Radio M Utrecht, nieuws uit binnen- en buitenland. Brengt ons bij het nieuws uit de regio, Marije Drent.
6: De Utrechtse wethouder Dennis de Vries heeft nauwelijks nog vertrouwen in jeugdzorginstelling Samen Veilig en zegt dat er een onafhankelijk onderzoek naar de organisatie komt. Ook de Utrechtse gemeenteraad is kritisch en die maakt zich al langer zorgen, onder meer over de werkwijze en kwaliteit van Samen Veilig. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 160 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijontzegging van een jaar tegen een 21-jarige man die vorig najaar met zijn auto crashte op de A28 bij Amersfoort. Daarbij raakte de man zelf en een van zijn passagiers levensgevaarlijk gewond. De bestuurder zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. En inwoners van Houten zijn niet te spreken over festival Smeerboel dat morgen plaatsvindt. Er komen zo'n 14.000 bezoekers op het festival af. En dat is 4 keer zoveel als in een beleidsplan van de gemeente staat. De omwonenden vrezen overlast en hebben een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente.
5: Ik ga er zo meteen met verslaggever Dimitri van Tuil even over doorpraten inderdaad. Want hoe is die overlast? Wat verwacht men dan inderdaad? Dus ik ben ook heel benieuwd. En dus ook in het regionieuws uiteraard.
6: Ja. Nou, uitgebreid meer
5: bij ons op de zender. Dank je Marije, tot zometeen meer. Verkeersinformatie van de ANWB kan alleen maar zeggen, het rijdt goed door in Midden-Nederland. Maar ik houd het wel in de gaten voor je.
7: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepel.

0: soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
2: Radio 1. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
3: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
4: Radio M Utrecht.
5: Het festival Smeerboel in Houten, dat vindt plaats. Maar er komen iets te veel bezoekers, vinden sommige mensen. We gaan er zo meteen over doorpraten met verslaggever Dimitri van Tuil. Verder hebben we het over 9-11. Het is vandaag exact in de middag om precies zijn onze tijd, 25 jaar geleden, dat de aanslagen plaatsvonden in de Verenigde Staten. That has changed the world. Wil je daarover meepraten? Kan nu al via Facebook van Radio M Utrecht. Of je reageert in de RTV Utrecht app. Hoe heb je dat meegekregen die dag? En is er inderdaad in jouw optiek ook veel veranderd sindsdien, 25 jaar geleden, in de wereld? Dat en natuurlijk hebben we het over de Arno Wallard Memorial. Die is morgen live te beluisteren en te bekijken via de stream van de sportcollega's. Via rtvutrecht.nl en via onze RTV Utrecht app niet te vergeten. Maar ja, we willen er al veel meer over horen. En dat hebben we al gedaan vanmorgen bij Robert-Jan Boy, die op locatie is in Meerkerk, in de gemeente Vijfheerenlanden. En Robert-Jan, we gaan erover doorpraten, hè, over deze fantastische Arno Wallard Memorial.
6: Ja, zeker, want ik ben even van locatie gewisseld. Net waar we bij het tunneltje onder de A27 door, wat een belangrijke rol speelt in de koers. Want ja, daar wordt nog geasfalteerd, speciaal voor de koers. Er werd al gezegd, ja, om als eerste over dat nieuwe asfalt te gaan, dat is een dingetje. Dus je moet in de goede positie zitten. Ja. Het peloton van ruim 160 renners voor dat tunneltje. Maar nu ben ik in Meerkerk aan de burgemeester Slotlaan, waar de start en de finish plaatsvindt, vlakbij de voormalige watertoren. Er wordt hier in de neem neergezet. Tribunes natuurlijk voor het publiek dat zal komen kijken, uitgebreid. Meneer laat hier de hond uit, snuift alvast de sfeer op. Wat gaat het worden, meneer, denkt u?
7: Ja, het wordt een prachtig, evenement. Druk, inderdaad. Ja, ja.
6: Het begint al als een soort met de juniorenrace, dikke bandenrace. Gaan zo maar door. De crack starten om 14:00.
7: Ja.
6: Waar gaat u staan?
7: Ja, aan de start-finish natuurlijk.
6: Ja.
7: Op het pleintje met het live scherm erbij om de koers te volgen in de finale rondjes.
6: Wat is het leuke?
7: Als het een mooie koers is, als er gestreden wordt om de overwinning. Ja, natuurlijk ook met een aantal lokale renners hier uit de buurt die meedoen. Dus,
6: kijk eens even, is dat hele wielersfeertje. En het is een heel sterk deelnemersveld, dat hebben we al gehoord. Nou, zo meteen gaan we praten met een van de renners. Een jonge, laten we zeggen. Mm-hmm. Evan Terlouw, 21 jaar.
5: Ja?
6: Team Jan van Arkel en zijn ploegleider Marco Luiten is er ook bij. Hier aan de burgemeester Sloplaan, waar de wielerkoers al een beetje begint te zinderen.
5: Ja. Tot zometeen na 8:30. In Utrecht is wakker, hier op Radio M Utrecht natuurlijk. En nu Matthew Wilder en Break My Stride. That's not-

0: Hans Vermeulen en zijn Sandy Coast. True Love, That's a Wonder uit 1971. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht is 7:15 geworden. We gaan erover praten. Het is druk, dat wil zeggen het is een drukke boel in de omgeving van Houten komend weekend. Het festival Smeerboel, daar gaan we over doorpraten. Druk, maar misschien wel iets te druk. Een aantal mensen uit de buurt die er wonen, die hebben zoiets van, ja, dit gaat te gek worden. 3.500 mensen zijn toegestaan om op het festival te komen. Maar qua aanmeldingen zijn iets van 14.000. Dimitri van Taal, onze verslaggever. 14.000, 3.500, dat is veel te veel natuurlijk. Hoe kan dat?
1: Ja, dat klinkt heel gek inderdaad. We hebben het over het festival Smeerboel inderdaad, wat aankomende zaterdag is. Dat wordt gegeven op de Laagravense Plas.
0: Ja.
1: Nou, die bestaat uit twee delen, de noordkant en de zuidkant. En bij de noordkant mogen inderdaad 3.500 mensen naar binnen één keer per jaar voor een C-categorie festival. Nou, de C-categorie, dat betekent dat het een groot festival is. Daar komen dan allemaal protocollen bij kijken.
0: Ja.
1: Wat is er gebeurd? Er is een aanvraag gedaan voor het tweede jaar op rij, want het is tweede jaar op rij dat dit festival hier plaatsgevonden wordt. Voor 14.000 bezoekers. Ja, en de gemeente die heeft in hun beleidsplan dus staan dat er 3.500 mogen. Maar mogen wel, als ze daar goede reden voor hebben, afwijken van dat aantal. En ja, dat hebben ze nu voor het tweede jaar op rij gedaan. En dat zorgt voor boosheid bij bewoners.
0: Maar hoe is dat dan vorig jaar verlopen? Is het dan goed ordelijk verlopen, het festival?
1: Ja, in principe is daar niet zoveel mis mee. De bewoners die ik heb gesproken, die zeggen ook van aan de organisatie ligt het niet. Alleen zij zijn gewoon boos om het feit dat de gemeente voor de tweede jaar een vergunning verleent. Ja, voor 4 keer het bezoekersaantal wat in het beleidsplan staat.
0: Ja, dus daarover hebben ze opmerkingen gemaakt en zeggen ze, maar hebben ze het dan over bijvoorbeeld de veiligheid die in het geding is?
1: Nou, ze hebben het voornamelijk over overlast. En waar ze heel erg bang voor zijn is, ze zeggen van ja, nu is het nog 14.000, wat voor dat gebied in hun ogen al heel veel is. Maar ze zijn heel erg bang dat ze een heel groot festivalterrein gaan worden. Je hebt bijvoorbeeld Fort bij Vechten, dat is bij Bunnik in de buurt in onze provincie. Hmm. Nou, dat is ook ooit redelijk klein begonnen en steeds groter en groter en groter geworden. En ze zijn eigenlijk heel erg bang dat dit ook zo'n groot terrein wordt en dat daardoor de overlast in de toekomst nog meer gaat toenemen.
0: Ja, mensen die hebben dus angst dat het te groot gaat worden, te veel overlast. Hoe staan de omwonenden, de mensen van omwonenden van dit festival, van het terrein, hoe staan ze erin met de gemeente? Hebben ze gesproken? Hebben ze een reactie gekregen van de gemeente?
1: Ja, ze hebben inderdaad voor het tweede jaar op rij hebben ze een bezwaarschrift gemaakt. Want dat kun je doen, hè, op het moment dat je tegen zoiets bent. Dit is wel het tweede jaar op rij dat het bezwaarschrift verloopt nadat het festival geweest is. Wat betekent dat het festival gewoon georganiseerd gaat worden. Nou, vorig jaar hebben ze in een hoorcommissie hebben ze dan nog met de gemeente gezeten en hebben ze ook hun beklacht kunnen doen. En daarvan zeggen de bewoners, wij voelen ons niet gehoord, want de redenen die wij hebben gegeven zijn niet goed genoeg meegenomen in de besluitvorming die voor dit jaar is toegepast.
0: Ja,
1: dus er is wel gesproken. Ook de organisatie heeft van Smeerboel zelf heeft met de bewoners aan tafel gezeten. Die proberen dan wel, voor zover dat kan natuurlijk, ook rekening te houden met de klachten die ze hebben. Proberen rekening te houden met de overlast. Hoeveel kun je daaraan doen op het moment dat je 14.000 mensen op een festivalterrein hebt staan?
0: Ja, dat liep misschien niet gesmeerd, dat gesprek. Om
1: ja,
0: even
1: dat zou je het kunnen zeggen.
0: Ik denk het al van niet naar wensen, zeg nee. Maar. Ja, wat nu dan? Want we hebben het over, jij zegt ook aanstaande zaterdag. Het is vrijdag vandaag, dus het is al morgen.
1: Het is morgen inderdaad.
0: Het gaat door of het gaat niet door. Wat is je idee hierover?
1: Nou ja, het gaat sowieso door. Dat is wel duidelijk. En de organisatie is ook voornemens om dat volgend jaar nog een keer te doen. Want ze vinden dit een mooi terrein. En ze zeggen ook, er komen steeds minder terreinen beschikbaar in Utrecht. En het aantal festivals neemt steeds toe.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn de bewoners natuurlijk niet mee eens. Maar die willen wel graag in gesprek blijven met de gemeente. De gemeente heeft mij hier ook over geantwoord natuurlijk.
0: Ja.
1: Die zeggen van, op het moment dat de bewoners het niet eens zijn met deze beslissing, dan kunnen ze op een gegeven moment naar de rechtbank stappen. Nou, dat willen de bewoners niet. Want ze laten mij weten dat ze heel graag juist in gesprek willen blijven en tot een goede oplossing willen komen. En op het moment dat zij de stap naar de rechtbank maken, vinden zij dat ze lijnrecht tegenover de gemeente komen te staan. Ja, en dat het meer een soort ruzie wordt in plaats van dat je dus met elkaar om tafel kunt gaan zitten.
0: Maar duidelijk, Dimitri, is dat de neuzen zeker niet dezelfde kant op staan.
1: Nee, en dat zal volgend jaar ook maar weer blijken hoe dat is. De angst leeft dus, wat ik al zei, dat er dat het groter en groter wordt. Voor volgend jaar laat de gemeente weten dat er in ieder geval nog geen groot evenement gepland is. Maar de vergunningsverlening van dit jaar voor Smeerboel is ook pas eind juni gekomen. komen. Dus het zou zomaar kunnen zijn...
0: Dat is wel laat, vind ik dan eigenlijk.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen zijn dat dat dan volgend jaar ook weer rond die periode gedaan wordt. Dus ze zeggen van, het is nog niet gepland, maar dat kan zomaar veranderen natuurlijk.
0: Goed, nou, om gehoord te hebben... Iedereen veel plezier en ook weer jouw sterkte bij zo'n festival natuurlijk. Ja. We hopen dat er niet te veel overlast zal plaatsvinden in Houten. Smeerboel dus, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel.
2: Utrecht.

0: Engelse groep Racy en Leo Love on Me brengt de herinnering met boven aan de mannen met de blauwe pakken, de witte schoenen, de leuke dansjes en de gezellige muziek. Racy dus op Radio M Utrecht. Zometeen horen we Marije uitgebreid op Radio M Utrecht. Logisch, het regionieuws. Maar nu even het kort, Marije.
1: Ik heb het al over jeugdzorgorganisatie Samen Veilig Midden-Nederland. Daar komt een onafhankelijk onderzoek naar. En de man die vorig jaar een zwaar ongeluk veroorzaakte op de A28... zegt zich daar niets van te herinneren.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Bijna 8:30. Dit is Radio M Utrecht, het nieuws uit de regio. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de jeugdzorgorganisatie, moet ik zeggen. Samen Veilig Midden-Nederland, Marije.
1: Ja, dat zegt de Utrechtse wethouder Dennis de Vries. De afgelopen jaren zijn er veel incidenten geweest met Samen Veilig. Bij al die gevallen is de wethouder in gesprek gegaan met de organisatie. Nu vraagt de Vries zich af of de instelling wel eerlijk tegen hem is geweest. Recent bleek dat Samen Veilig jongeren in Spanje plaatste zonder toestemming en in strijd met een uitspraak van de rechter. De Vries vraagt zich af hoe dat kon gebeuren. Samen Veilig werkt in opdracht van alle gemeentes in de provincie Utrecht. Of het aangekondigde onderzoek alleen namens de gemeente Utrecht wordt uitgevoerd of samen met andere gemeentes is nog niet duidelijk. Een 21-jarige automobilist zegt zich niet te herinneren van een zwaar ongeluk op de A28 bij Amersfoort vorig jaar. De Hagenees stond terecht voor het veroorzaken van dat ongeval, waarbij hij zelf en een van zijn twee passagiers levensgevaarlijk gewond raakte. Volgens het Openbaar Ministerie maakte hij meerdere verkeersfouten. Hij reed te hard, had beslagen ruiten en was aan het dollen met zijn twee passagiers. Het OM eist 160 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijontzegging van een jaar. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Omwonenden van festival Smeerboel in Houten zijn boos op de gemeente. Er komen zo'n 14.000 bezoekers op het festival af. En dat is 4 keer zoveel als in een beleidsplan van de gemeente staat. De omwonenden vrezen overlast. Daarom hebben ze een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente.
9: Het kan niet zo zijn dat je stelt een beleid op en dan komt er een aanvraag en dan gaan we die maar gewoon goedkeuren. Een feestje op strijd is leuk, maar niet ten koste van alles.
1: De gemeente Houten zegt dat de 3500 bezoekers in het beleidsplan een uitgangspunt is en geen absolute bovengrens. En dat een bezoekersaantal van 14.000 in dit geval aanvaardbaar is. Het weer, in de ochtend vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen of motregen. In de middag klaart het wat op met nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Ja, en morgen bereiden wordt het helemaal droog in Midden-Nederland. 22 graden heeft Griet Hans verteld. Dus,
1: heerlijk, ik ben benieuwd.
0: Dat betekent dat je plannen kunt gaan maken. En? Heb je al plannen?
1: Nou, ga ik eens even over nadenken.
0: Oh, je gaat het niet vertellen, want je weet het toch niet?
1: Nee.
0: Okay. Denk, ontfutsel ik even bij je. Maar het regio-nieuws daarvoor ben je er wel weer om 9:30, hè?
1: Tot zo.
0: Tot zometeen. van verkeersinformatie vandaag. Ik overviel je een beetje, Marije, hè?
1: Ik heb een beetje last van een hoesbui, dus ik stop even met praten.
0: Ik denk, waar ben je onrustig? Maar nu snap ik het ook. Ga lekker even water halen dan. Tot zometeen weer. Dat wil zeggen 9:30 dus regio nieuws bij Radio M Utrecht. En de hele dag natuurlijk steeds op het 9:30 uitgebreid en op het hele uur iets korter. Dan verkeersinformatie over korter gesproken. Toch 5 minuten vertraging heb je van Utrecht naar Den Haag. Ik heb het over de A12. De ABB meet die informatie, krijgen we dan door van de ABB. Tussen Knooppunt Oude Rijn en Harmelen. 5 minuten dus extra reistijd nodig heb je richting Den Haag over de A12.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
10: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: Valentijn 1968. Zo, ik was 2. Ik kan me niet herinneren dat het nummer toen gedraaid werd op radio, maar het was wel zo. 1968, ja hoor. Love Affair, de Love Affair, beter gezegd. En Everlasting Love. Ja, het is 25 jaar geleden. 9-11, daar praten we zo meteen over door. Grieta en het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst gaan we het hebben nog steeds over die mooiste polderkoers van Nederland. Zo wordt het wel genoemd. Dijken, molens, een wijds aantal weilanden waar weer en windvrij spel hebben. Ik heb het over de Arno Wallert Memorial. 178 kilometer, start en finish in Meerkerk in de gemeente Vijfheerenlanden. En het deelnemersveld bestaat uit ruim 160 renners. Ja, we hebben al veel gehoord over de Arno Wallert Memorial. Een spectaculair peloton. Verslaggever Robert-Jan Boy. Ja, met dat asfalt dat gelegd gaat worden onder de A27... waar mensen ze hun tanden in gaan zetten om het er als eerste overheen te gaan morgen. Want morgen vindt er plaats. Ja, wat valt er nog meer te vertellen? Heel veel ter voorbereiding van dit prachtige parcours.
1: Nou ja, dat asfalt inderdaad wordt op dit moment inderdaad gelegd onder dat tunneltje, onder de A27 door, wat onderdeel uitmaakt van het parcours. Totaal 178 kilometer. En het asfalt is op tijd klaar, hebben we inderdaad kunnen horen net. Speciaal wordt het allemaal versneld, zodat de koers door kan gaan. En inderdaad, er gaat natuurlijk gesprint worden om als eerste onder dat tunneltje door te gaan, om het gloednieuwe asfalt, zeg maar, met de bandjes te betreden. We staan inmiddels midden in Meerkerk bij de Finestraat, waar ook de start is trouwens. Burgemeester Sloplaan. We staan nu in een grote partytent waar de, ja, het publiek in kan gaan kijken. Mevrouw komt net voorbij lopen met een boodschappenkarretje. U keek even naar links. U denkt, wat is er voor activiteit? Ja, nou, wat doen ze hier?
2: Ja, nou, het is elk jaar wel gebruikelijk dat ze vrijdag op gaan bouwen. Dus, ja. Maar ik vind het altijd wel leuk om het een beetje te volgen.
1: Ja, u zit eerste rang.
2: Ik zit eerste rang, wat dat betreft.
1: Het zal vol staan met mensen hier, denk ik, morgen.
2: Ja, dat denk ik ook wel. En daarom ga ik altijd vroeg boodschappen doen, dan kan ik het een beetje in de gaten houden.
1: En hoe is het nou als je zo'n peloton dampend en geurend naar de massageolie vlak voor uw neus ziet staan? Hoe is dat?
2: Ja, nou, ik vind dat wel heel spannend. En vooral als ze hier dan die straat doorkomen dan met een noodgang, ik vind dat wel heel spannend. Ja. Ik vind dat wel eng, een beetje.
1: Beetje eng?
2: Beetje eng.
1: Ja.
2: Het gaat zo hard.
1: Nou, kijk eens wie hier naast u staat.
2: Ja.
1: Dat is iemand te lauw. Want het clubteam Jan van Arkel, die gaat het morgen doen.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Morgen gaan we 180 kilometer hier door de fantastisch mooie Oblasse Waard fietsen.
1: Ja, en hoe eng is dat dan, wat mevrouw dan zegt, om in zo'n peloton te rijden?
3: Uiteindelijk wendt alles. Dus valt het ons wel mee.
1: Het wendt alles, waar moet je aan wennen?
3: Drukte om je heen, herrie, geschreeuw. Ontzettend veel pijn in de benen.
1: Ja?
3: Alles wendt.
1: Wat wordt er dan geschreeuwd? Aan de kant?
3: Ja, onder andere inderdaad. Ja. Waar mensen er voorbij willen, wat de bedoeling is, wat ze willen gaan doen.
1: Ja.
3: Als er iemand wegrijdt, of dat je op het wiel moet rijden of niet.
1: Ja, maar toch heb jij ervoor gekozen. 21 jaar, studeert aardwetenschappen in Utrecht. En nu dus deze koers.
3: Inderdaad.
1: Ja, door de polders. Ga er maar aan zijn. Een apart parcours, hè?
3: Ja, precies. Het zijn twee grote lussen. En dat is toch best wel uniek voor een Nederlandse koers. Want dat wordt niet veel meer georganiseerd op deze manier.
1: Ploegleider is Marco Luiten. Waar is op getraind?
4: Waar is op getraind? Ja, daar zijn ze het hele jaar mee bezig. En dat is natuurlijk voor deze jongens wel een aparte wedstrijd. We zijn net al een klein beetje van, er zijn 6 van de 7 jongens die wonen denk ik binnen een afstand van 300 meter van het parcours. Dus het is altijd wel heel speciaal om aan zo'n parcours te wonen en dan ook daar even voorbij te razen.
1: Dat je voorbij je huis rijdt, bij wijze van spreken.
4: Ja, precies. Ja. En dat betekent ook dat ze allemaal wel de parcourskennis hebben. En ik denk dat ze dat morgen hard nodig hebben met de omstandigheden die ze opgeven.
1: Hoezo?
4: Ze geven morgen behoorlijk veel wind op. We hadden het net al, je hoorde het net al in een klein gesprekje vooraf. We hadden het al over van, de waaiers. Maar vooral de plaatsen waar je onverwacht toch ermee geconfronteerd wordt.
1: Ja, en hoe ga je daar als team mee om? Je denkt, nou, hier komt dit dijkje, hier komt dat punt.
3: Groeperen en proberen van voor te zitten.
1: Jongens, groeperen wordt er dan geroepen?
3: Onder andere.
1: Ja.
3: Ja, en dan is het maar hopen dat je met zoveel mogelijk man mee zit.
1: Ja, en tegelijkertijd sterk deelnemersveld hebben we gehoord, met de opleidingsproeven van de Pro Tour teams.
3: Ja, inderdaad.
1: De ploeg van der Poel bijvoorbeeld, om er eventjes wat te noemen.
3: Ja, de opleidingsploeg, inderdaad.
1: Kun je dat wat betekenen?
3: Het is altijd wel wel zwaar tegen het grote geschut. Dus dan is het maar hopen af en toe dat je goed zit. En dat je in het wiel mee kan.
1: Wat heb je ervoor gedaan om op dit niveau terecht te komen?
3: Vertel eens
1: hoe dat zit. Train je 12 keer per week? Of 20 keer? Hoe zit dat?
3: Ik train zo'n 6, 7 keer per week. En dat is bij elkaar zo'n 15 tot 18 uur gemiddeld.
1: Ja?
3: Dus dat is best wat uurtjes die erin gaan zitten.
1: En wat moet je er meer van laten?
3: Af en toe een klein beetje is het een afweging met school. Maar uiteindelijk gaat het ook wel goed samen. Balans is alles.
1: Moet jij werken aan motivatie of is dat helemaal niet nodig? Marco Luiten.
4: Ja, motivatie niet, want ik denk als je deze sport bedrijft en je bent niet gemotiveerd, dan is het niet echt uit te voeren. Het is meer het scherp houden voor de wedstrijd.
1: Ja.
4: Maar daar zijn ze inmiddels al wel zoveel ervaring mee dat ze dat zelf weten hoe dat ze daar naartoe moeten werken.
1: En dit is dan het binnenland, maar ook in Duitsland wordt gereden. Je hebt nog een puntentrui behaald.
3: Ja, in de Ode Rundfahrt.
1: Ode Rundfahrt in Duitsland. Dus hier rij je overal eigenlijk met het team.
4: Ja, dat klopt. We zijn zowel de afgelopen jaar zijn we in Spanje, Tsjechië, Duitsland, maar vooral ook in Nederland actief geweest.
1: Ja, en dit is belangrijk om die verdere ervaring natuurlijk op te doen. Te midden van die dijken, die polders, die Weidse weilanden, die molens, dat soort zaken. Wat is jouw ambitie?
3: Een mooie uitslag rijden.
1: Ja, nu, maar het algemeen als je verder kijkt?
3: Hopelijk nog doorstromen.
1: Doorstromen?
3: Nou, bijvoorbeeld een Continental-ploeg die ook morgen hier rijdt. Dus,
1: een profploegje.
3: Dat zou leuk zijn.
1: Op termijn.
3: Ja.
1: Tour de France. Nu
3: dat
1: heb
3: is
1: je de
3: Ronde
1: van Spanje, maar ja, dat soort zaken. Hé, hey, toi, mevrouw. U zat geboeid te luisteren.
2: Ik zat geboeid te luisteren, ja.
1: Misschien kunt u het toch nog een keer proberen in zo'n peloton rijden. Heerlijk.
2: Achter iemand te lachen. Dat gaat niet meer gebeuren, hè.
1: Toi. Vanaf 2 uur de start te volgen bij RTV Utrecht. En de hele dag festiviteiten hier. En zondag trouwens nog een toerrit op hetzelfde parcours.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Succes.
0: De Arno Wallert Memorial. Dus morgen ook live te bekijken bij RTV Utrecht. En wel via de rtvutrecht.nl website en de RTV Utrecht app. Die livestream vanaf 4:15. En niet te vergeten, onze sportieve collega's zorgen ervoor dat je helemaal niks hoeft te missen. Van de Arno Wallert Memorial. Heerlijk toch? Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. 14 minuten over 8:30 met 3 A's. Hier zit in mijn hoofd.

0: je zit in mijn hoofd en je bent totaal in de war. En dat snappen we natuurlijk ook als je het hebt over precies 25 jaar geleden. Het was bij ons dinsdagmiddag. Dus over een aantal uren is dat exact 25 jaar geleden dat de aanslagen in de Verenigde Staten plaatsvonden. Die bekend zouden worden als 9-11. De wereld is veranderd. We praten erover door met je. Dat doen we heel graag. Ook dit onderwerp schuren we niet. Want het heeft toch wel, begrijp ik uit veel berichten die we binnen hebben gekregen via de RTV Utrecht app. En ook via onze website, onze Facebookpagina radio.utrecht.nl. Veel teweeg gebracht. The world has changed. Joker zegt op 11 september was ik op reis door de Verenigde Staten met mijn broer en schoonzuster. Die woonden daar. Ik was die ochtend in Jackson. En zoals elke ochtend ging de tv aan. Het eerste gebouw was al geraakt en we zagen het tweede gebouw aangevallen worden. Paniek overviel mij. Het eerste wat ik dacht, hoe kan ik thuiskomen? Dat is wel gelukkig gelukt, Joke. Dank voor je reactie. Marianne die schrijft, ik was op een cruiseschip in de Middellandse Zee met mijn ouders. Oproep van de kapitein in het Engels, wat ik moest vertalen voor mijn ouders. Veel Amerikanen waren aan boord en beelden in de theaterzaal op een gigantisch scherm. Dat is wat ik kan herinneren. Reactie ook op deze dag, 25 jaar geleden, 9-11. Het nummer van Mark Knopfler en Emmylou Harris is van toepassing. Het heet If This Is Goodbye, naar aanleiding van de telefoongesprekken van mensen in de torens en vliegtuigen. Daarom is het geschreven. Ali, dankjewel voor jouw reactie. Er zijn er heel veel. Reactie via de RTV Utrecht app en vanzelfsprekend voor Facebook, Radio M Utrecht. Misschien heb je dat ook gedaan. Ik kan ze niet allemaal meenemen, maar Aart praat graag erover door met je in de uitzending tussen 5 en 7 uur. 9-11. Even dan, Janne nog even vreselijk. Wij lagen op die dag met de boot op de plas en hoorden het op de radio. Mijn man zei, we gaan naar huis. Ja, er ontstond een harde storm. We konden niet eens terug. Tot de volgende ochtend hebben we gewacht op het water. En toen zijn we overgestoken. Vreselijk allemaal om dat te zien. De beelden op tv, het lijkt wel een nachtmerrie. En zeker een nachtmerrie voor mensen die het van dichtbij hebben meegemaakt. 9-11, 25 jaar geleden. De aanslag in de Verenigde Staten. Wat de wereld veranderde. Nogmaals, Facebook, Radio M Utrecht, daar kun je erover meepraten. Doen we graag met je doorpraten hierover. Ook tussen 5 en 7 bij Aart in Utrecht komt thuis. Ja, het staat er toch wel bij stil. Ik had vanmorgen niet het idee dat veel mensen hun idee zouden geven hoe dat was, dat beeld zouden geven. Toch heel veel reacties, Grita. Ja, we hebben het er vorige uur ook over gehad samen.
1: Ja,
0: even,
1: hè, waar het is zo'n groot moment wat je herinnert. Net zoals toen Lady Di overleed.
0: In 1997, ja, precies. Ja,
1: ook zo'n groot moment. Ja,
0: dit zijn echt wereldschokkende berichten. Trouwens, het nieuws wat nu gebeurd is in Zwitserland natuurlijk. Daar gaan we vandaag hopelijk wel nog wat meer details over horen in de vorm van wat er gebeurd is. Ook doden gevallen zijn bij dat Nederlandse bus, die OAT-bus die verongelukt is in Zwitserland gistermiddag. Ja, het is ook heel naar. Ja, dus dat is ook zoiets waar je nu al denkt van, oh, wat verschrikkelijk is dit allemaal wat hier is gebeurd.
1: Ja, en denk dan, wat was het, anderhalf week geleden in Nepal, die enorme overstroming.
0: Ja,
1: echt dat ik de beelden zag en ik dacht van, is dat AI? Dat denk je dan tegenwoordig, maar ja, waanzinnig. Precies. Ja.
0: De wereld staat niet stil. De wereld is rommelig. En in dit geval is het de natuur die huishoudt. Als je het over die overstroming hebt in Nepal. En zo zijn er verschrikkelijkheden. Ja, maar we moeten toch de afslag van het weer in Nederland pakken. En ingezoomd op de kaart Midden-Nederland natuurlijk. Want ik hoorde Robert Jan even dat hij wat spetterd is. Had in Meerkerk op dit moment. Waar hij is vanwege de voorbereiding van de Arno Waller Memorial. De geweldige wielerpeloton dat morgen plaatsvindt. Dat gaat rijden. Maar er komen wat druppeltjes aan deze kant op, toch?
1: Ja, een soort oud, zwak front. Het heeft niet al te veel om het lijf, maar het brengt wel veel laaghangende bewolking, oftewel stratus, met zich mee. En af en toe inderdaad valt er de komende uren wat lichte regen of wat motregen. Het is een front wat eigenlijk verpietert terwijl het land optrekt. Ja. Dus heel veel fut zal er niet in zitten, maar het maakt het wel bewolkt, wat grijzig. Soms wat lichte regen of wat motregen. En in de loop van de middag, als de zon er af en toe weer probeert door te komen, zou er ook een net iets stevigere bui uit kunnen vallen. En ik denk dat de meeste opklaringen echt voor de late middag en vanavond zijn. En dan zitten we uiteindelijk ergens in de middag op een graad of 20. En op dit moment is de graad of 15 ongeveer. Dus we hebben nog 5 graden te winnen.
0: 25% toch eventjes.
1: Ja, dat moet er nog even bij.
0: Precies.
1: Dus dat wordt erbij geplust. Ook al omdat er niet al te veel wind staat. Dus wat dat betreft qua wind een heel rustig dagje. En als die opklaringen dan vanavond arriveren en wat breder uitpakken in de loop van de avond en nacht, dan heb je ook zo richting het herfstseizoen dat er gemakkelijk mist kan ontstaan. En dat is dan voor morgenochtend weer een aandachtspunt, dat we beginnen met mist en met tamelijke kilte. Temperaturen rond een graadje of 9 à 10.
0: Ja, maar uiteindelijk gaat die temperatuur nog lekker de hoogte in morgen.
1: Ja,
0: ik heb nog steeds in mijn hoofd een mooi weerbeeld voor morgen.
1: Het ziet er vrij uit met de wolken en zon, stapelwolken en zon. Er is waarschijnlijk ook wat hoge bewolking, wat sluierbewolking, cirrusbewolking aanwezig, die de zon een beetje flats maakt.
0: Ja.
1: Maar het algehele beeld is denk ik morgen heel fraai, rustig ook. En dan zie je die grote temperatuurverschillen. Dan sta je 's ochtends buiten de krant bijvoorbeeld uit de bus te pakken. En
0: tuurlijk,
1: dan is het
0: natuurlijk,
1: dan is het een graad of 10. En dan denk je van, dit is fris. En als we stapjes middags naar buiten is het 1,22 graden.
0: Ah.
1: Met geregeld zon. Ja, dat voelt dan toch weer heel, heel fraai aan.
0: Kortom, een mooie zaterdag. Nou, en die zondag erachteraan?
1: Ja, die zondag die verloopt dan wat buiiger. De nacht naar zondag, dan komt er weer een front. Het is echt een steeds dat armpje worstelen. Dat blijft, hè, hoge druk. Eventjes wat fronten, dan weer het hoge drukgebied. En het front in de nacht naar zondag brengt buiige regen. Dat heeft enige tijd nodig waarschijnlijk om 's ochtends naar België weg te trekken. Daarachteraan in de loop van de middag weer wat meer ruimte voor de zon. Een enkele bui en 21 graden. Het zijn geen hemelhoogjaugende temperaturen, maar het zijn fraaie temperaturen die passen bij het seizoen.
0: Dus we mogen niet klagen, we kunnen wel klagen, maar het heeft helemaal geen zin.
1: Hoort er
0: gewoon allemaal
1: bij. Het weer klagen vind ik nog redelijk onschuldig eigenlijk. Dus leef je uit.
0: Griekdam, ga je vanmiddag weer horen bij de collega's.
1: Zeker.
0: En bij Aart natuurlijk is dat later op in de middag en ook nog vanavond. Ik ga je een lekker weekend wensen.
1: En jij ook.
0: Dankjewel.
1: Super.
0: Ik heb nog verder geen... ik hou het maar rustig, denk ik dan. Ik ga maar profiteren van wat jij vertelt. Van het weer dus.
1: Heel goed, ja. Lekker van het zonnetje genieten. Op zaterdag.
0: Ja, vooral morgen, ja. Dankjewel, tot vanmiddag weer, hè.
1: Tot vanmiddag. Doei, doei.
0: Utrecht is wakker aan het einde van de rit, kan ik alleen zeggen. Dank voor het luisteren en blijf luisteren. Zometeen Edwin Meerman, de hele ochtend is hij bij je. Nou ja, daar verheug ik mezelf natuurlijk op. Met het Nederlandse lied, ook in de andere talen. Eerst nog Vehicle Sharky voor 9 uur. Good heart, tot morgen.
1: Oh.

0: water kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
1: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek.
7: Dit is Eemland 1.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gimbal Duk.
9: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragisch ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
8: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel.
9: Door het tragisch ongeluk en daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
8: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel.

0: leven. De andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
1: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
0: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, het is bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: 25 jaar geleden boorden zich twee vliegtuigen in de Twin Towers van de World Trade Center en een ander vliegtuig in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in de buurt van Shanksville in de staat Pennsylvania. Iedereen kan zich dat nog wel herinneren. Het is 11 september. Dit is Emeland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Emeland 1 met in deze uitzending.
1: Zes lokale voedselmakers in Amersfoort en Leusden zetten hun deuren open dit weekend. Van fruitteler tot zorgboerderij laten ze zien wat er in onze omgeving wordt verbouwd en verkocht. Na het weer doen we verslag van de zogenoemde beeldvormende vergadering, waarmee de gemeenteraad in Soest gisteravond werd meegenomen in de participatievisie. En de 16e editie van de Buikklassieker start in Baren. Maar na de muziek beginnen we met een relletje rond de kerstverse wethouder Kraan in Amersfoort. Deze zomer mengde hij zich in een discussie op Facebook. Maar kan een wethouder zomaar alles roepen?
0: Mijn naam is Arjon Klaver.
1: Ik ben Gideon Hofland. Muziek.
2: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Gideon Hofland en

0: Het was 1986. Wie zongen dat? Genesis. Wat zongen ze? Land of Confusion.
1: De Partij van de Dieren in Amersfoort heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur van Amersfoort over een bericht van de kersverse wethouder Tom Kranen op Facebook. Deze zomer reageerde hij op een discussie over het plan van ring naar park. En dat is het idee om de stadsring te vergroenen en het verkeer daar te verminderen. De discussie op Facebook werd gestart door de eigen partijgenoot Mick Borsten van de wethouder. En die kreeg reacties van oud-raadsleden Rob Smulders en oud-fractievoorzitter Partij van de Dieren Christian van Barneveld. Aan de telefoon is de huidige fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Natanja Vreugdehil. Mevrouw Vreugdehil, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En waar ging de discussie op Facebook precies over?
2: De discussie ging over het plan om van Ring naar Park, het burgerinitiatief, die de stadsring willen vergroenen. En Mick Borsten, raadslid voor Keihard voor Amersfoort, start de discussie en zegt: wat mij betreft gaat dit megalomane plan zo snel mogelijk de prullenbak in. Hij zegt: vergroenen prima, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, afsluit de stadsring, niet doen. En hij zegt daarmee eigenlijk dat dus de hele stadsring afgesloten zou worden. Dat is wat het initiatief van Ring naar Park behelst.
1: Mm-hmm.
2: En wat dan opvallend is dat wethouder Tom Kranen reageert in die discussie. Maar niet die misinformatie weerspreekt. Want het initiatief van Ring naar Park zegt namelijk niet dat de stadsring moet worden, geheel moet worden afgesloten. Maar dat het naar één rijbaan zou teruggaan.
1: Ja. Dus het klopte niet wat de heer Borsten zei al in het begin van zijn openingswoorden, zal ik maar zeggen. Nou, dat was koor op de molen van de heer Smulders, vroeger PvdA-raadslid en uw oud-fractievoorzitter.
2: Ja.
1: Maar daar ging de wethouder Kranen dus ook op in.
2: Exact, hij ging daar ook op in. Wat hij zegt, een beetje flauw, reageert dan op: Rob, dit is niet een burgerinitiatief voor een paar extra bomen rondom je huis, maar zeer ingrijpend voor de hele gemeente en daarbuiten, verstrekkend voorstel dat ik nog nooit op een fatsoenlijke manier financieel onderbouwd heb zien worden.
1: Ja.
2: En daarmee zet hij niet recht dat het niet klopt, het gestelde wat Mick Borsten zegt. En ik vind dat kwalijk, omdat we de discussie, volgens mij, het publiek debat moeten voeren aan de hand van feiten. En zeker een wethouder zou dat moeten doen.
1: Ja.
2: En zou dus moeten weerspreken als het niet klopt. Bovendien is het initiatief van de Ring naar Park, er wordt gedaan alsof het zo gek is, één baan af te sluiten. Zo gek is dat helemaal niet, want u moet weten dat voor de zomer een nieuwe variant voor de nieuwe poort, een rotonde bij het Eemplein, is aangenomen door de raad. En dat voorstel gaat ook uit van een stadsring van die afgeschaald is naar één rijstrook en 30 km per uur. Dus anders kan er geen werkende variant van die rotonde komen. Dus het burgerinitiatief van Ring naar Park is helemaal niet zo gek.
1: Nee.
2: En wordt toch geschoffeerd, ook door het college, die zegt van: ja, eerst moeten ze maar eens met een serieuze financiële onderbouwing komen.
1: Nou, u zegt nu het college, maar het was maar één wethouder die dit op Facebook riep. En daar wringt de schoen volgens mij.
2: Want, dat klopt.
1: Als meestal is de regel, het college of het stadsbestuur van een stad spreekt met één mond. Dus als één wethouder iets zegt, zegt hij dat namens alle wethouders.
2: Precies, exact.
1: En u zegt nu eigenlijk, hij heeft niet de foute informatie die de heer Borsten op Facebook plaatst weerlegd. Hij gaat er ook in mee. Dan is ook een beetje de vraag: wat vindt het huidige college? Want dat is toch wel wezenlijk anders dan het vorige college, waar u zelf overigens met uw partij natuurlijk deel van uitmaakte.
2: Ja.
1: Maar wat vindt het huidige college van het initiatief van Ring naar Park dan?
2: Ja, exact. En niet alleen wat vinden ze van Ring naar Park, maar wat vinden ze van alle burgerinitiatieven? Want het college zegt het coalitieakkoord, we nemen participatie heel serieus, maar als vervolgens burgerinitiatieven worden geschoffeerd van: kom eerst maar eens met een financiële onderbouwing.
1: Mm-hmm.
2: Dat vind ik niet een heel fraaie manier van het college om naar een burgerinitiatief te kijken.
1: Dat snap ik. Maar de vraag is natuurlijk, wat staat er in het coalitieakkoord? Heeft de heer Kranen met deze opmerkingen ook het coalitieakkoord verwoord of niet? Wat vinden de andere partijen in de coalitie hiervan?
2: Hij zegt dat de stadsring wel vergroend kan worden, maar niet terug kan gaan naar één baan. Dat is op zich in lijn met het coalitieakkoord.
1: Mm-hmm.
2: Maar hoe hij spreekt over een burgerinitiatief, vind ik niet in lijn met het coalitieakkoord. En ik kan me ook voorstellen dat partijen als Pro en D66, die toch ook deelnemen aan de coalitie, dat zij ook niet blij zijn met deze uitspraken.
1: Nee, weten we al wat deze partijen van deze opmerking vinden van wethouder Kranen?
2: Nee, zij hebben hierop nog niet gereageerd, nee.
1: Oké, daarom heeft u officiële vragen gesteld aan het college. Daar wacht u ook nog op, volgens mij, op antwoorden op die vragen.
2: Dat klopt, ja, inderdaad.
1: En waarom duurt dat zo lang?
2: Het zou kunnen natuurlijk, maar dat is alleen maar aannames doen, hè, dat er toch wat discussie over is. Maar goed, ik ben geen vlieg aan de muur in het college, helaas. Dus we wachten maar even af wanneer er antwoorden komen.
1: Ja.
2: En ik hoop dan wel dat in die antwoorden ook wordt aangegeven, hè, dat dit eigenlijk een uitgeleider was van wethouder Kranen en dat het college een burgerinitiatief als Van Ringnapark zeker serieus neemt.
1: Ja.
2: En het zou mooi zijn als ze ook zeggen, nou, wij willen geld ter beschikking stellen om de financiële onderbouwing ook mogelijk te maken. Want het is wel duidelijk met alle woningbouw die plaatsvindt in de stad, dat uiteindelijk we naar minder auto's zullen moeten en een stadsring die uit één rijbaan bestaat.
1: Ja, u steunt het plan, dat is duidelijk. Maar in het verleden zijn wethouders ook wel weggestuurd door gemeenteraden nadat ze zich tegen het beleid van hun eigen stadsbestuur keerden. Kan dat nu ook gebeuren met wethouder Kranen?
2: Ja, dat zou kunnen. Ik zal zelf geen motie daarvoor indienen. Maar ik vind wel dat het college zich achter de oren mag krabben en in het vervolg wat respectvoller zou moeten omgaan met dit soort initiatieven.
1: Ja. En misschien kunnen wij, of heeft u nog een idee voor een mediatraining voor de heer Kranen?
2: Ik denk dat het hele college alle trainingen zal aannemen die beschikbaar zijn. Dus ik ga er ook van uit dat wethouder Kranen daar ook zeker gebruik van zal maken. Hij is natuurlijk nieuw als wethouder, dus een fout kan gebeuren.
1: Zo is het.
2: Maar het is dan fijn als dat dan ook wordt rechtgezet, zodat we als stad ook weten waar we aan toe zijn.
1: Duidelijk.
2: En dat burgerinitiatieven serieus genomen worden.
1: Duidelijk. Nou, we gaan het kijken of het een uitgeleider was of meer. We wachten op de antwoorden van het college. En mevrouw Vreugde, heel bedankt.
2: Graag gedaan. Fijne dag.

0: word je altijd heel erg vrolijk van UB40 met Food for Thoughts uit 1980.
1: Tijdens de Amersfoortse Open Erfdag, aanstaande zaterdag, dat is morgen al, openen 6 lokale voedselmakers hun erf voor bezoekers. Van biologische boerderij en fruitkwekerij tot pluktuin en zorgboerderij. Er is volop lokaal voedsel te ontdekken. Projectleider van het geheel is Alexander Daniel. Hij werkt bij Natuur en Milieu Federatie Utrecht en die heeft het dus ook georganiseerd. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En waarom organiseert u deze dag?
2: Nou, we zetten ons in om lokale boeren die lokaal voedsel produceren eigenlijk iets meer in de kijker te zetten. We zien bij inwoners vaak dat ze vaak eigenlijk meer lokaal zouden willen kopen. Maar dat vaak niet helemaal zichtbaar is waar dat eigenlijk allemaal kan. En we organiseren dit soort activiteiten dus om het eigenlijk te laten zien. En mensen de mogelijkheid te geven om een inkijkje te krijgen op wat er op de boerderij allemaal speelt.
1: Ja, dat is heel nobel. Wie doen er allemaal mee?
2: Dit is georganiseerd vanuit de Natuur- en Milieufederatie. Ja. En de boeren die meedoen, dat is boerderij Tussen de Hagen bijvoorbeeld. U bedoelt denk ik de boerderijen zelf, hè?
1: Ja, sorry, ja.
2: Ja, inderdaad. Dat is boerderij Tussen de Hagen. Hele leuke melkveehouderij. Waar ze ook bezig zijn met fruitteelt steeds meer. Biologisch. Van Ginkel Fruitteelt, dat is een landwinkel met allerlei mooie producten. Pluktuin Stuitsburg, dat is een bloemenpluktuin, heel duurzaam onderweg. Oogst van Eigen Eerf, weer een ander soort boerderij die allerlei leuke producten maakt van hun melk, chutneys, ijs enzovoorts. Zorgboerderij Blommendaal, het is ook weer een winkel voornamelijk. En boerderij De Uierruif. Waar ze heel interessant bezig zijn met onder andere fruitteelt, kruiden, groenten, maar ook nog wat koeien en kippen hebben.
1: Ja,
2: en dus eigenlijk van alles wat.
1: Ik mis nog de herenboerderij van Amersfoort.
2: Ja, we moeten altijd kijken. We doen een fietsestafette.
1: Ja.
2: En dan zit je met afstanden en handige routes. En dan zitten we in logistiek soms zijn we een beetje beperkt in wat we allemaal kunnen doen. Maar we proberen altijd zoveel mogelijk mee te nemen.
1: Ja, want die zit in Hoogland West. Dat is dus ten westen van Amersfoort. En u zit nu met deze actie een beetje in het zuidoosten, begrijp ik.
2: Klopt.
1: Rondom Stoutenburg, ja. Achterveld, et cetera. U zegt, nou ja, de stedeling moet even deze tenten, deze locaties ontdekken. Weten wat er te kopen valt. Maar verwacht u nu dat wij voortaan allemaal op de fiets 4 of 5 locaties langs gaan elke week om daar spullen te kopen? Is het niet logischer om deze producten in de stad ook te kunnen verkopen?
2: Dat versterkt elkaar natuurlijk. Hè. Dat zou heel mooi zijn. Juist in Amersfoort is er natuurlijk ook het lokaal, heet het geloof ik. Hè. Dus een locatie waar je ook in de stad producten van lokale boeren kunt kopen bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dat is in de supermarkt nog altijd heel moeilijk om dat daar in de schappen te krijgen. Dus nee, we verwachten niet dat iedereen dit nu ook gaat doen. Maar we willen wel dat stukje bewustwording leveren. We willen de kans bieden om het in ieder geval een keer te bekijken. En wie weet fiets je niet elke week 6 boerderijen af, maar wel die ene die je heel leuk vond. Of maak je daar af en toe een uitje van. Hè? En er speelt ook denk ik nog eigenlijk een dieperliggend effect wat we willen bereiken. En dat is eigenlijk meer educatief ook. Dat je als inwoner een keer of consument een keer de mogelijkheid krijgt om te kijken van hoe wordt mijn voedsel eigenlijk geproduceerd. Welke manier van voedsel produceren vind ik fijn. Welk voedsel wil ik graag eten. En we hopen natuurlijk ook als Natuur- en Milieufederatie dat ook een beetje helpt om misschien wat duurzamere keuzes te maken in de toekomst. Dus dat zit er ook nog in.
3: Is dit de eerste keer dat jullie dit uitrollen?
2: Nee, we doen het al wat langer. Het is eigenlijk onderdeel van een project van ons, dat heet Lekker Lokaal. En daarin werken we eigenlijk provinciebreed, waarin we regelmatig locaties uitkiezen waarin zo'n fietstocht bijvoorbeeld dus logistiek haalbaar is. Waar daar meerdere plekken bij elkaar zitten. Dus hebben we al gedaan in Rhenen, in Montfort, bij Utrecht in de buurt. Ja, en nu is Amersfoort een keer aan de buurt.
3: Ja, neemt het aantal boeren toe dat biologisch dynamisch voedsel verbouwt?
2: Biologisch dynamisch...
3: Of alleen biologisch dan in dit geval?
2: Ja, dat hangt al jaren een beetje rond 6% geloof ik bij ons in de provincie. Dus dat neemt nog niet heel erg toe. Wat we wel zien is dat er, als je breder kijkt dan biologisch alleen, dat er wat betreft verduurzaming heel veel boeren al veel stappen zetten.
1: Okay. Het lijkt een beetje een tegenstelling dat de Natuur- en Milieufederatie boeren promoot. Want ja, die zijn alleen maar in het nieuws met stikstof en Natura 2000 gebieden die in gevaar komen door de boeren. Hoe verklaart u zeg maar uw actie dan in dit licht?
2: Ja, nou ik snap dat dat misschien zo wordt gezien, maar wij zien het helemaal niet als tegenstelling dat boeren en natuur of duurzaamheid niet samen kunnen gaan. En juist dat narratief proberen we eigenlijk heel hard te doorbreken. We hebben veel boeren in ons netwerk die heel hard hun best doen om bijvoorbeeld steeds natuurinclusiever te werken, om juist dat voor elkaar te krijgen. Dus ik denk ook dat het algemene geluid wat wij uit het nieuws horen, niet iedere boer denkt op dezelfde manier. Er zijn heel veel verschillende aanpakken en denkwijzen. En wij willen die boeren die wel willen en die het wel proberen, die willen wij ondersteunen in die transitie. Want ja, er wordt natuurlijk altijd nog voedsel, zal er nog geproduceerd moeten worden. En de vraag is hoe. En kan dat wel op een duurzame, natuurinclusieve manier? En dat geloven wij wel, dat zien wij wel. En dat willen we stimuleren.
1: Geweldig. Nou, mensen die mee willen doen, kunnen morgen vanaf 10 uur zich aanmelden. Ik zie dat mijn collega klaar. Nee, oké. Okay. We kunnen zich morgen aanmelden. Tot 2 uur is de estafette. En zij beginnen, als het goed is, aan de Hessenweg 82 in Stoutenburg bij boerderij Tussen de Hagen. Alexander Klopt. Daniel, dankjewel voor je toelichting.
2: Graag gedaan, bedankt.

0: Dat was Suco 103 met Maja Lems. Zij spelen binnenkort in De Peppel in Zeist. En daarvoor hoorde u de tweeling Sander en Arnoud van Tangerine.
1: En daarna het weer. Vanmorgen is het bewolkt en valt van tijd tot tijd regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. In het oosten valt soms nog een bui en het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond komen opklaringen voor, maar in de nacht naar zaterdag ontstaat landinwaarts mist en lage bewolking. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Zaterdag, dus morgen, start eerst op veel plaatsen grijs. Later breekt de zon door. Het blijft overal droog en de temperatuur stijgt naar 20 tot 23 graden. Zeg ik altijd, kortom, het wordt een heerlijk weekend. Dit was het weer.

0: Het Berlijnse duo Milky Chance met Synchronize.
1: Gisteravond vond in het gemeentehuis in Soest een open beeldvormende vergadering plaats om de raad mee te nemen in de participatievisie. Een podium voor ieders mening is essentieel in het participatieproces. Frans Kooltof, die normaal gesproken in het bankje zit van Soest 2002, was als voorzitter betrokken. En die hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen Frans.
2: Goedemorgen Arjan.
1: Participatievisie, ja, dat is iets waar de gemeente Soest niet echt heel erg sterk in is, hè?
2: En dat is precies de reden waarom we er gisteren over gesproken hebben.
1: Ja, precies. Wat vond het? Dat lijkt me ook, ja. Dit is gewoon ook tegelijkertijd de aftrap daar, hè, of niet?
2: Klopt, dit was een aftrapmeeting, een eerste beeldvormende bijeenkomst, waarin de wethouder en een aantal mensen van de gemeente de raad hebben meegenomen in wat ze van plan zijn te gaan doen. En tegelijkertijd wilden ze een beetje inspiratie van de raadsleden hebben al. En participatie, de naam zegt het al, dat betekent meedoen met iets. En dat is ongelooflijk belangrijk. En daar moet nog heel veel in gedaan worden.
1: Ja, tijdens de debatavond hebben ze het ook vaak over het meenemen van de burgers gehad. Tot op heden is dat nog wel wat uitgebleven, vind ik. Wat is er gisteravond allemaal besproken, weet jij dat?
2: Ja, we hebben gisteravond eigenlijk een inkijk gekregen in een aantal onderzoeken die er gedaan zijn. En die onderzoeken behelzen eigenlijk drie verschillende partijen. Dat betekent aan de ene kant de inwoners van Soest en tegelijkertijd de ondernemingen, de partners, de organisaties die er zijn. En vervolgens ook het gemeentelijk apparaat. Hoe zorg je ervoor dat die drie onderdelen goed op elkaar ingespeeld raken? Er was gisteren dus een eerste aftrapbijeenkomst. Op 1 oktober is de vervolgbijeenkomst. En uiteindelijk is het de bedoeling dat er een visie op participatie wordt opgesteld. Die komt 19 november in de raad als discussie, als beeldvormend onderdeel. En dan is het uiteindelijk de bedoeling dat we op 10 december een definitieve participatievisie gaan vaststellen.
1: Ja, kwamen er gisteravond nog wat nieuwe lichtpuntjes aan de orde of niet?
2: Nou, wat wel opvallend was, kijk, ik zat als voorzitter bij die vergadering, dus mijn insteek was eigenlijk om de vergadering te leiden. Wat me opviel was de betrokkenheid van alle raadsleden. Iedereen is ervan overtuigd dat dit zeker nodig is en dat we ons steentje daaraan moeten gaan bijdragen. Mm-hmm. En dat bleek ook tijdens het moment waarop de vragen gesteld konden worden. Vrijwel iedereen had heel veel vragen aan de mensen van de gemeente. En die vragen werden heel vakkundig beantwoord. En ik denk dat de insteek zeer positief is.
1: De jongerenraad, was die ook aanwezig?
2: Was niet aanwezig, maar is wel onderdeel van dit hele verhaal.
1: Ja, waarom waren zij niet aanwezig dan? Waarom zaten zij niet in de bankjes?
2: Zij zaten niet in de bankjes, omdat deze bijeenkomst specifiek bedoeld was voor de raadsleden. Om bij hen het net op te halen en te kijken van, hoe staan jullie erin? Wat vinden jullie belangrijk? Hoe kunnen we dat doen? Gesprekken met de jongerenraad, maar ook met allerlei andere organisaties vinden ook plaats. En de jongerenraad is inmiddels al gehoord, maar zal ook in het vervolg van het traject veel breder betrokken raken.
1: Ja, de jongerenraad is al eerder gehoord. Betekent dat zij een separate bijeenkomst hebben gehad?
2: Ik weet niet wat er precies is gebeurd, want er zijn heel veel bijeenkomsten geweest over dit onderwerp. En de jongerenraad is een van de partijen die in dit hele proces betrokken gaan worden. Of inmiddels ook al betrokken zijn. Maar de visie van jongeren is ongelooflijk belangrijk. Is ook moeilijk.
1: Ja.
2: Staat absoluut op het netvlies van de gemeente.
1: De burgerparticipatie betekent dus dat in de komende tijd dit onderdeel geen lege huls is.
2: Dat is absoluut de bedoeling. Want een lege huls, het is heel mooi om te praten over participatie, maar je moet het eigenlijk gewoon heel simpel doen. En dat is tegelijkertijd ook de oproep die ik ook middels eenmaal het een zou willen doen. Als je denkt dat je je ergens mee wilt gaan bemoeien, trek dan je mond open, steek je vinger op, doe mee, probeer ook hierin het gesprek aan te gaan.
1: Ja, maar dat doen we eigenlijk al, hè?
2: Ja, maar blijkbaar toch nog veel te weinig. En mensen willen het heel graag, maar hebben vaak het idee dat er niet naar hen geluisterd wordt, of dat er geen podium is, of dat dingen al lang besloten zijn. Nou, deze hele participatievisie is het daarop gebaseerd om dat te gaan voorkomen.
3: Ja, en want u noemt specifiek Eemland 1, daar doelde mijn collega ook op. Wat ziet u voor een rol voor Eemland 1 dan hierin?
2: Een van de 101 is een heel mooi medium om in contact te zijn met de inwoners van Soest. En hen ook uit te nodigen om mee te gaan doen. We hebben volgende week donderdag, dat is de 17e, de dag van de democratie. En die doen wij in Soest in Cabrio. Waarin we ook het gesprek met inwoners aangaan. Daar zullen raadsleden staan. Daar zullen vanuit de gemeentelijke organisatie heel veel mensen aanwezig zijn. Om mensen uit te leggen, joh, wat kun je nou met politiek, wat kun je wel, wat kun je niet. Onder andere een van de dingen die daar ook besproken gaat worden is, zoals bekend is, gaan wij ergens in mei een nieuwe burgemeester in Soest krijgen. Er moet een profiel opgesteld worden. De burgers, de inwoners van Soest mogen daarover nadenken. En dan is die bijeenkomst in Cabrio is een heel mooi podium, letterlijk podium, om daar ook aanwezig te zijn en je zegje te doen. Mm. Wat dan wel belangrijk is, is dat je ook het gevoel hebt dat er naar je geluisterd wordt.
1: Ja, ik zal me gelijk verklappen. Eén land, één is er dan bij.
2: Fantastisch.
1: Goed zo. Frans Kolthof, mag ik je danken?
2: Ja, natuurlijk. En ik wens jullie een fijne uitzending.
1: Jij ook.

Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Ja, dat waren niet de koeks, geloof ik, hè?
1: Nee, Reserve Starfish.
0: Heerlijk zomersplaatje. Kijk, naar buiten is het grijs. Ja. Oh. Maar goed, maakt even niet zo gek. Morgen is het, hè?
1: Weightless, zo heet het nummer.
0: Oké, okay. Ja. Mooi, leuk. Morgen is het de Nationale Open Monumentendag. En Eemland 1 is daar natuurlijk bij live. En als we het over Eemland 1 hebben, hebben we het natuurlijk over Annette Kraft. En zij praat de uitzending aan elkaar. En we hebben Annette aan de lijn. Annette, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Arjan.
0: Wat ga je er allemaal doen?
2: Ja, nou, ik praat het niet echt aan elkaar. We doen het morgen met z'n drieën. Met Menno, die bij jullie techniek doet. En Kees Veerling.
0: Ja. Ja.
2: En wij staan in een Rijksmonument uitzending te maken morgen. En dat is het gemeentehuis in Baarn. En dat doen we van 11 tot 1.
0: Ja, een van de Rijksmonumenten die bezocht kunnen worden die dag. Met een treintje. Ja.
2: Oh, ook nog. Oh, dat vind ik nog niet.
0: Ja, leuk. Maar goed, jullie zitten binnen. Jullie zitten
2: hoog en droog. Onze locatiebus staat buiten. Wij staan binnen in de hal van de oudbouw, van het monument, zeg maar. En wat wij gaan doen is muziek draaien natuurlijk. Maar ook zeker praten over mensen die te maken hebben met monumenten. En dat gaat van de burgemeester, iemand die rondleidingen verzorgt in het gemeentehuis, iemand van de historische kring Baarnen, misschien iemand nog die in een monument woont om te kijken van hoe is dat en komen ze je altijd weer controleren en zo. Kortom, 2 uur om de monumenten, maar we staan er ook om goed zichtbaar te zijn alweer. Want we zijn nog steeds op zoek naar schuivers en praters. Dat wil zeggen radiotechnici en presentatoren. Met name voor Eemland 1 Actueel. Dus we staan er eigenlijk tweeledig.
0: Ja, want vorige week stond u al in de Pekingtuin, als ik me niet vergis.
2: Ja, dat was echt op het cultureel festival. Daar hebben we 5 uur uitzending gehad. En daar lieten we ons ook zien. En mensen konden een... hoe heet zo'n ding?
0: Een ding...
2: Zo'n QR-code.
0: Een codescanner, QR-code, ja.
2: En dan konden ze informatie krijgen over, of ze misschien technicus wilden worden of presentator. En we hebben dus heel veel mensen van culturele en sportverenigingen bij ons aan tafel gehad. En dat was enig. Dat is echt de radiokers op de taart.
0: Kijk eens, zo hoort het ook. Het is live natuurlijk, maar jullie gaan ook live. Jullie gaan ook met een treintje mee en dan gewoon zeg maar langs al die monumenten. Of is dat iets te ver?
2: Nee hoor, dat is niet de bedoeling. En anders weet ik het niet wat we doen. Nee, we staan echt vast in het gemeentehuis.
0: Ja, is dat de eerste keer dat jullie dit doen?
2: Wat zeg je?
0: Is het de eerste keer dat jullie het doen?
2: Nee, volgens mij hebben we dat wel vaker gedaan.
0: Ja?
2: Niet dat ik er dan bij was, maar we moeten ons laten zien. En dat proberen we. Nu is het dat in Baren. Maar ook in Soest, ook in Bunschoten, Spakenburg, in Amersfoort en Leusden.
0: Ja.
2: Overal zijn monumenten open. Dus het is niet alleen hier, hè?
0: Nee, dat begrijp ik. Maar goed, jullie zijn aan het ontmollen, zoals het dan heet. Hè? Jullie gaan even lekker naar buiten.
2: Ja, heerlijk is dat. En je spreekt veel mensen, je ziet veel mensen. Mensen staan soms ook wel eens alleen maar te kijken wat wij doen.
0: Mm-hmm.
2: En dan vragen ze daar wat over. Nou prima, wij geven wel antwoord.
0: Ja, en dan zeg je van, wil je presentator of techneut worden? Of wat is het eigenlijk? Technici?
2: Nou, technicus.
0: Technicus dus eigenlijk.
2: Ja, wij noemen het onderling altijd techneut, technicus. Maar het is een technicus.
0: Precies.
2: Of een technica, hè? Dat kan ook.
0: Dat is op zich wel goed, ja. Ontmollen en technica, de vandalen wordt weer aardig gevuld zo.
2: Ja, precies. Maar dat wordt gewoon leuk. Dus mensen die niet op de fiets kunnen stappen of de auto kunnen pakken om naar monumenten toe te gaan, die kunnen in ieder geval van 11 tot 1 naar Eemland 1 luisteren. En wij proberen ze dan wat bij te praten over wat het is. Je hebt rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, hoe werkt dat allemaal? Dus heel leuk.
0: Hoe laat zijn jullie met de pet daar?
2: De jongens die beginnen allemaal 9:30 voor te bereiden en de techniek.
0: Ja, maar de uitzending,
2: maar
0: uitzending.
2: Het programma is van 11 tot 1.
0: Van 11 tot 1, oké. Okay. En je hebt je petje bij je?
2: Ik heb mijn petje nog
0: met
2: niet,
0: clip.
2: Maar die krijg ik.
0: Oh, oké, okay, goed zo. Nou, we gaan allemaal naar je luisteren, Annette.
2: Is goed, en naar Kees natuurlijk.
0: En naar Kees, precies, goed. Ontzettend veel succes met het ontmollen.
2: Is goed, dankjewel.
0: Dankjewel.

Fijn dat je luistert naar Eemland Actueel. Een samenwerking van Nieuwsplein 33 en Eemland 1. En wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. Volg ons op Instagram, TikTok, Facebook. Het kan allemaal. Ik dank mijn collega Arjan Klaver voor de medewerking vandaag. En dan zien we u graag, of dan horen we u graag weer maandag. En dan zit op deze stoel onze gewaardeerde collega Annette Kraft. Een fijne dag.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer. Er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran

0: voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Libyanka featuring Keyan The Crow en People. Ook Dire Straits met Calling Elvis.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Spakenbeurs goed voor deze vrijdag 11 september 2026 op Eemland 1.
2: Koffie?
1: Ja, goed idee. Lekker bakkie. Even wakker worden. Ik zou zeggen, door thuis of op je werk ook even een bakkie mee. Ik sleep je door de werkochtend heen. Mijn naam is Larry Koelewijn en ik krijg ondersteuning van onder andere... Dubbele punt. Patrick Hernandez, ook ABBA. En Snap doet ook mee, ja. Hey, over 309 dagen... Ja, het is aftellen. Is het alweer zomervakantie? Dat je net even weet, hè? Gewoon even lekker meetellen. Over 309 dagen is het weer zomervakantie. Alright. De standaard ingrediënten in dit radioprogramma, ja, ze ontbreken niet. We hebben natuurlijk de tijdreis, we hebben dubbelplay, we hebben de plaat en zijn verhaal. Kortom, reden genoeg om de radio te laten staan op jouw streekomroep. Eemland 1, tot 12 uur is dit Spakenbeurs goed. Met nu, uit 1990, Chicago. Dit is Look Away.

0: Fun Boy Tree and Bananarama. It ain't what you do, it's the way that you do it.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, een boodschap die bijna als een soort tegeltjeswijsheid klinkt. Niet wat je doet, maar hoe je het doet bepaalt uiteindelijk wat het oplevert. Tijd, stijl, overtuiging, ja, dat maakt het verschil. De tekst hamert daar vrolijk op door en maakt van één simpele levensles een aanstekelijk refrein. De wijsheid is trouwens veel ouder dan deze versie. C. Oliver en Trummy Young zetten het nummer al in, jawel, 1939 op papier voor de jazzwereld. Waarna onder andere Jimmy Lunsford en Ella Fitzgerald ermee aan de slag gaan. In 1982 krijgt het lied een nieuwe pop- en ska-vorm wanneer Fun Boy Tree en Bananarama het samen opnemen. In Nederland slaat die combinatie aan. De single bereikt nummer 3 in de top 40 en blijft 8 weken in de top 40 staan. Jawel, onderweg Paul van Dyk schijnt dat je moet zeggen. Ik zei altijd Paul van Dijk, maar het is een Duitser en dan schijnt Dijk met Y Dyk te wezen. Ik weet het niet zeker, maar het schijnt Paul van Dyk. Nothing But You zometeen, maar eerst Ilse de Lange. Ja, dat spreekt toch een stuk makkelijker uit. Dit is Get It Right.

0: Oh, Van Duk en Nothing But You. Ja, het blijft wennen. Mocht je net inschakelen. Ik heb Paul van Dijk jarenlang als Paul van Dijk afgekondigd. Zeg maar een lichte twist naar het Engels. Maar het is een Duitser en het schijnt aan Paul van Duk te zijn. Nothing But You uit 2003.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja, ja, ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. Hoeveel doden er zijn, is nog altijd niet bekend. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg zijn gisteren een dode en twee gewonden gevallen. De drie zouden kort daarvoor hebben ingebroken bij een tankstation in Kessel. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Het zijn Sabalenka en Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor een Amerikaanse tegenstander. Het weer bewolkt en geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19.
0: One of These Nights onderweg van de Eagles uit 1975. En we blijven in de 70s, althans daarna. We gaan namelijk in de tijdreis terug naar 1979... Laat hem staan. Op jouw streekomroep Eemland 1 met nu Back to the 90s. Ja, heel aan het begin van de 90s. 1990, dit is Snap met The Power.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Eemland 1. Spakenbeurs goed.
5: Amerikaanse firma Transceptor Technology... приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: One of These Nights van de Eagles.
1: Drie hits uit één jaar.
0: 1979 zet Nederland flink aan het denken. Voor het eerst kiezen Nederlanders rechtstreeks hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Het land vangt bootvluchtelingen uit Vietnam op. En Nederlandse militairen vertrekken voor een VN-vredesmissie naar Zuid-Libanon. De winter die deelt raakklappen uit. Vooral het Noordoosten raakt door enorme sneeuwduinen geïsoleerd. En het leger moet er aan te pas komen om bewoners en boeren te helpen. Het Internationaal Jaar van het Kind krijgt hier een eigen nationale commissie met prinses Beatrix als erevoorzitter. De discussie over kernwapens loopt hoog op als de NAVO besluit nieuwe middellange afstandswapens in Europa te plaatsen. Nederland houdt een slag om de arm en het politieke debat wordt fel. In Nijmegen kost een treinbotsing 8 mensen het leven. Op het wereldtoneel verandert Iran in een islamitische republiek en wordt Thatcher de eerste vrouwelijke prime minister van Groot-Brittannië. Ik heb 3 platen voor je uit 1979. Patrick Hernandez met Born to be Alive. Ook ABBA met Chiquitita. En Queen, Crazy Little Thing Called Love.

Ja, dat was drie keer 1979. Je hoorde Patrick Hernandez met Born to be Alive. De disco-hit staat 13 weken in de top 40 en komt tot nummer 5. Je hoorde ABBA met Chiquitita, goed voor 13 weken top 40 en een eerste plek. En dan Queen met Crazy Little Thing Called Love. Eveneens 13 weken in de lijst en 3 weken op nummer 1. Daarmee de derde Nederlandse nummer 1 hit voor Queen in 1979. 3 platen uit 1 jaar, verzoekjes voor die tijd. Reis mail maar larry.koelewijn@eemland1.nl. Als je suggestie wilt doen, het is van harte welkom. Gavin James zometeen met Glow. Maar eerst Cat's Eye. Dit is Animal

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim €46.000. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Kampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan...

0: streekomroep.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. En ook Wax met Right Between the Eyes.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, aanbeland in uur nummer 2 van Spakenburgers Goed voor deze 11 september 2026. Ja, en het is natuurlijk 25 jaar na datum, na dato, die 11 september. We komen er straks nog op terug. We gaan nog een nummer draaien wat eraan gelieerd is, zeg maar. Een nummer wat oorspronkelijk daar niet voor was bedoeld, maar uiteindelijk daar is aan gaan kleven. En de band heeft het nummer eigenlijk ook toen gratis ter beschikking gesteld. Om eigenlijk voor de slachtoffers, zeg maar, zo zou je het kunnen zeggen. Oké, straks komen we daar nog op terug. Eerst nog andere muziek. We hebben de platen zijn verhaal met Bart van Leeuwen nog. Double play met UB40. En muziek van Take That zometeen. Never Forget na Alesso featuring Tovlo met Heroes. We go.

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Kom, sta op. Je wordt nog helemaal nat zo. Het is al veel te laat en we moeten het bos uit. Dat begrijp je toch wel? En waar is je schoen? Ben je die kwijtgeraakt toen ik je de weg gewezen heb? Nou, de vraag is, wie is nou eigenlijk de weg kwijt? Jij, ik of wij allebei? Het wordt koud, we moeten echt weg hier nu. Je lippenstift is helemaal uitgelopen. Ik zag je staan toen je me kocht. Te veel rood op je lippen. En je zei nog, val me niet lastig. Maar ik zag het wel. Die verleidelijke blik in je ogen. Ik had je door. Ogen zeggen meer dan woorden. Geef het maar toe, je wilt wat van me. Iedereen weet dat we vanaf nu bij elkaar horen. Ik hoor ze zelfs, ze zoeken je, ze komen je halen. Ze willen je van me afpakken, maar ze gaan je niet vinden. Niemand zal je vinden. Je bent hier, je bent van mij.
2: Hier volgt een ingelaste nieuwsuitzending. In de laatste maanden is het aantal vermiste personen dramatisch gestegen. Het laatste incident is volgens de politie een wel heel tragisch geval. Het gaat om een 19-jarig meisje dat 2 weken geleden voor het laatst is gezien. De politie sluit niet uit dat het hier om een misdrijf gaat.
1: Meisje, hou nou maar eens op met dromen. Word wakker. Het leven is geen droom. Het leven is keiharde werkelijkheid. Zo'n klein, eenzaam meisje in een koude wereld. Verdwaald in de nacht en te weerloos om zich te verzetten. Dus, meisje, geef het maar op. Er is iemand die je nodig heeft.

0: prachtig liedje Genie van Falco in een net zo prachtige plaat is een verhaal uitvoering met dank aan Bart van Leeuwen en natuurlijk ook de iconische stem van de nieuwslezer Arend Langeberg.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ja, we gaan terug naar, ja, hoe kan het ook anders, 11 september 2001. 19 terroristen van Al-Qaeda kapen 4 passagiersvliegtuigen. 2 toestellen vliegen kort na elkaar de Twin Towers van het World Trade Center in New York binnen. Een derde treft het Pentagon. In het 4e toestel, United Airlines vlucht 93, horen passagiers via telefoongesprekken wat er elders gebeurt en ze komen in opstand tegen de kapers. Het vliegtuig bereikt Washington daardoor niet en stort neer bij Shanksville in Pennsylvania. Waarschijnlijk is het Capitool of het Witte Huis het doelwit. Bij de aanslagen komen bijna 3000 mensen om het leven. President George W. Bush kondigde daarna de War on Terror af. De VS vallen Afghanistan binnen, waar Al-Qaeda bescherming krijgt van de Taliban. De aanslagen veranderen wereldwijd de luchtvaartbeveiliging en het Amerikaanse buitenlandbeleid. Osama Bin Laden, leider van Al-Qaeda, wordt in 2011 in Pakistan gedood door militairen van de Verenigde Staten.

0: Shant, Shira en Misha Miller met Don't Leave, oftewel Kylie. Vorig jaar deden ze een poging tot een hit. Het werd geen dikke hit. Ik vond eigenlijk dat ze het iets meer hadden verdiend. Was toch wel een beetje een potentiële zomerhit. Ja, is wel heel veel op de radio gedraaid, dat wel. Maar volgens mij in de hitlijsten niet mega hoge ogen gegooid. Daarvoor draaiden we live met het prachtige Overcome. Natuurlijk het lied wat geleerd is geworden aan 9-11. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het laatste nieuws.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. Hoeveel doden er zijn is nog altijd niet bekend. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg zijn gisteren een dode en twee gewonden gevallen. De drie zouden kort daarvoor hebben ingebroken bij een tankstation in Kessel. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Het zijn Sabalenka en Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor een Amerikaanse tegenstander. Het weer bewolkt en geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19.
0: Straks doubleplay met UB40. We hebben ook nog Jamie Cullum. Maar ook terug naar 1987. U2, Where the Streets Have No Name.
3: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.

0: La voz van Enrique Iglesias. Ja, eventjes wat zomerse klanken op je radio. En ja, we blijven een beetje zomerse klanken houden.
1: Twee hits van één. In double play.
0: UB40 komt in 1978 bij elkaar en maakt reggae toegankelijk voor een enorm poppubliek. De bandnaam komt ja, van een Brits formulier voor een werkloosheidsuitkering. Vanaf de jaren 80 stapelt UB40 ook in Nederland de hits op met Ellie Campbell als herkenbare stem. In 1988 bereikt Where Did I Go Wrong nummer 4 in de top 40. Het is een eigen nummer over een relatie die op springen staat met vooral die ene pijnlijke vraag. Ja, waar gaat het nou eigenlijk mis? Een jaar eerder komt Maybe Tomorrow tot nummer 3 in die top 40. UB40 maakt daar een reggae-bewerking van een nummer van de Jackson 5. Het gaat over iemand die zijn geliefde kwijt is. Maar ja, morgen...

Twee keer UB40 in double play. Where did I go wrong? En ook maybe tomorrow. Zitten we schotters op voor deze vrijdag 11 september 2026. Ik wens je een goede vrijdag verder. Een goed weekend ook natuurlijk. En ja, ik zou zeggen laat hem staan op Eemland 1. Jouw streekomroep, check ook even de website www.eemland1.nl voor het laatste nieuws en natuurlijk de programmering van radio en tv. Jamie Cullum, All at Sea, na Juste featuring Sam Harper en Just a Little. Graag tot later.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: teler tot de zorgboerderij laten ze zien wat er in onze omgeving wordt verbouwd en verkocht. Na het weer doen we verslag van de zogenoemde beeldvormende vergadering waarmee de gemeenteraad in Soest gisteravond werd meegenomen in de participatievisie. En de 16e editie van de Buikklassieker start in Baren. Maar na de muziek beginnen we met een relletje rond de kersverse wethouder Kraan in Amersfoort. Deze zomer mengde hij zich in een discussie op Facebook. Maar kan een wethouder zomaar alles roepen?
1: Mijn naam is Arjon Klaver.
0: Ik ben Gideon Hofland. Muziek.
2: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Gideon Hofland en

0: Het was 1986. Wie zongen dat? Genesis. Wat zongen ze? Land of Confusion.
1: De Partij van de Dieren in Amersfoort heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur van Amersfoort over een bericht van de kersverse wethouder Tom Kranen op Facebook. Deze zomer reageerde hij op een discussie over het plan van ring naar park. En dat is het idee om de stadsring te vergroenen en het verkeer daar te verminderen. De discussie op Facebook werd gestart door de eigen partijgenoot Mick Borsten van de wethouder. En die kreeg reacties van oud-raadsleden Rob Smulders en oud-fractievoorzitter Partij van de Dieren Christian van Barneveld. Aan de telefoon is de huidige fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Natanja Vreugdehil. Mevrouw Vreugdehil, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar ging de discussie op Facebook precies over?
2: De discussie ging over het plan om van Ring naar Park, het burgerinitiatief, die de stadsring willen vergroenen. En Mick Borsten, raadslid voor Keihard voor Amersfoort, start de discussie en zegt: wat mij betreft gaat dit megalomane plan zo snel mogelijk de prullenbak in. Hij zegt: vergroenen prima, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, afsluiten de stadsring, niet doen. En hij zegt daarmee eigenlijk dat dus de hele stadsring afgesloten zou worden. Dat is wat het initiatief van Ring naar Park behelst.
1: Mm-hmm.
2: En wat dan opvallend is dat wethouder Tom Kranen reageert in die discussie. Maar niet die misinformatie weerspreekt. Want het initiatief van Ring naar Park zegt namelijk niet dat de stadsring moet worden, geheel moet worden afgesloten. Maar dat het naar een rijbaan zou teruggaan.
1: Ja. Dus het klopte niet wat de heer Borsten zei al in het begin van zijn openingswoorden, zal ik maar zeggen. Nou, dat was
2: exact.
1: Koor op de molen van de heer Smulders, vroeger PvdA-raadslid en uw oud-fractievoorzitter.
2: Ja.
1: Maar daar ging de wethouder Kranen dus ook op in.
2: Exact, hij ging daar ook op in. Wat hij zegt, een beetje flauw, hij reageert dan op: Rob, dit is niet een burgerinitiatief voor een paar extra bomen rondom je huis, maar zeer ingrijpend voor de hele gemeente en daarbuiten, verstrekkend voorstel dat ik nog nooit op een fatsoenlijke manier financieel onderbouwd heb zien worden.
1: Ja.
2: En daarmee zet hij niet recht dat het niet klopt, het gestelde wat Mick Borsten zegt. En ik vind dat kwalijk, omdat we de discussie, volgens mij, het publiek debat moeten voeren aan de hand van feiten. En zeker een wethouder zou dat moeten doen.
1: Ja.
2: En zou dus moeten weerspreken als het niet klopt. Bovendien is het initiatief van de Ring naar Park, er wordt gedaan alsof het zo gek is, één baan af te sluiten. Zo gek is dat helemaal niet. Want u moet weten dat voor de zomer een nieuwe variant voor de nieuwe poort, een rotonde bij het Eemplein, is aangenomen door de raad. En dat voorstel gaat ook uit van een stadsring van die afgeschaald is naar één rijstrook en 30 km per uur. Dus anders kan er geen werkende variant van die rotonde komen. Dus het burgerinitiatief van Ring naar Park is helemaal niet zo gek.
1: Nee.
2: En wordt toch geschoffeerd, ook door het college, die zegt van: ja, eerst moeten ze maar eens met een serieuze financiële onderbouwing komen.
1: Nou, u zegt nu het college, maar het was maar één wethouder die dit op Facebook riep. En daar wringt de schoen, volgens mij.
2: Want, dat klopt.
1: Als meestal is de regel, het college of het stadsbestuur van een stad spreekt met één mond. Dus als één wethouder iets zegt, zegt hij dat namens alle wethouders.
2: Precies, exact.
1: En u zegt nu eigenlijk, hij heeft niet de foute informatie die de heer Borsten op Facebook plaatst weerlegd. Hij gaat er ook in mee. Dan is ook een beetje de vraag: wat vindt het huidige college? Want dat is toch wel wezenlijk anders dan het vorige college, waar u zelf overigens met uw partij natuurlijk deel van uitmaakte.
2: Ja.
1: Maar wat vindt het huidige college van het initiatief van Ring naar Park dan?
2: Ja, exact. En niet alleen wat vinden ze van Ring naar Park, maar wat vinden ze van alle burgerinitiatieven? Want het college zegt, het coalitieakkoord, we nemen participatie heel serieus. Maar als vervolgens burgerinitiatieven worden geschoffeerd van: kom eerst maar eens met een financiële onderbouwing.
1: Mm-hmm.
2: Dat vind ik niet een heel fraaie manier van het college om naar een burgerinitiatief te kijken.
1: Dat snap ik. Maar de vraag is natuurlijk, wat staat er in het coalitieakkoord? Heeft de heer Kranen met deze opmerkingen ook het coalitieakkoord verwoord of niet? Wat vinden de andere partijen in de coalitie hiervan?
2: Hij zegt dat de stadsring wel vergroend kan worden, maar niet terug kan gaan naar één baan. Dat is op zich in lijn met het coalitieakkoord.
1: Mm-hmm.
2: Maar hoe hij spreekt over een burgerinitiatief, vind ik niet in lijn met het coalitieakkoord. En ik kan me ook voorstellen dat partijen als Pro en D66, die toch ook deelnemen aan de coalitie, dat zij ook niet blij zijn met deze uitspraken.
1: Nee, weten we al wat deze partijen van deze opmerking vinden van wethouder Kranen?
2: Nee, zij hebben hierop nog niet gereageerd, nee.
1: Oké, okay. Daarom heeft u officiële vragen gesteld aan het college. Daar wacht u ook nog op, volgens mij, op antwoorden op die vragen.
2: Dat klopt, ja. Inderdaad.
1: En waarom duurt dat zo lang?
2: Het zou kunnen natuurlijk, maar dat is alleen maar aannames doen. Hè, dat er toch wat discussie over is. Maar goed, ik ben geen vlieg aan de muur in het college, helaas. Dus we wachten maar even af wanneer er antwoorden komen.
1: Ja.
2: En ik hoop dan wel dat in die antwoorden ook wordt aangegeven, he, dat dit eigenlijk een uitglijder was van wethouder Kranen en dat het college een burgerinitiatief als Van Ring naar Park zeker serieus neemt.
1: Ja.
2: En het zou mooi zijn als ze ook zeggen, nou, wij willen geld ter beschikking stellen om de financiële onderbouwing ook mogelijk te maken. Want het is wel duidelijk met alle woningbouw die plaatsvindt in de stad, dat uiteindelijk we naar minder auto's zullen moeten en
1: ja,
2: een stadsring die uit één rijbaan bestaat.
1: Ja, u steunt het plan, dat is duidelijk. Maar in het verleden zijn wethouders ook wel weggestuurd door gemeenteraden nadat ze zich tegen het beleid van hun eigen stadsbestuur keerden. Kan dat nu ook gebeuren met wethouder Kranen?
2: Ja, dat zou kunnen. Ik zal zelf geen motie daarvoor indienen. Maar ik vind wel dat het college zich achter de oren mag krabben en in het vervolg wat respectvoller zou moeten omgaan met dit soort initiatieven.
1: Ja. En misschien kunnen wij, of heeft u nog een idee voor een mediatraining voor de heer Kranen?
2: Ik denk dat het hele college alle trainingen zal aannemen die beschikbaar zijn. Dus ik ga er ook van uit dat wethouder Kranen daar ook zeker gebruik van zal maken. Hij is natuurlijk nieuw als wethouder, dus een fout kan gebeuren.
1: Zo is het
2: maar het is dan fijn als dat dan ook wordt rechtgezet, zodat we als stad ook weten waar we aan toe zijn.
1: Duidelijk.
2: En dat burgerinitiatieven serieus genomen worden.
1: Duidelijk. Nou, we gaan het kijken of het een uitglijder was of meer. We wachten op de antwoorden van het college. Mevrouw Vreugde, heel bedankt.
2: Graag gedaan. Fijne dag.

0: altijd heel erg vrolijk van UB40 met Food for Thoughts uit 1980.
1: Tijdens de Amersfoortse Open Erfdag, aanstaande zaterdag, dat is morgen al, openen 6 lokale voedselmakers hun erf voor bezoekers. Van biologische boerderij en fruitkwekerij tot pluktuin en zorgboerderij. Er is volop lokaal voedsel te ontdekken. Projectleider van het geheel is Alexander Daniel. Hij werkt bij Natuur en Milieu Federatie Utrecht en die heeft het dus ook georganiseerd. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En waarom organiseert u deze dag?
2: Nou, we zetten ons in om lokale boeren die lokaal voedsel produceren eigenlijk iets meer in de kijker te zetten. We zien bij inwoners vaak dat ze vaak eigenlijk meer lokaal zouden willen kopen. Maar dat vaak niet helemaal zichtbaar is waar dat eigenlijk allemaal kan. En we organiseren dit soort activiteiten dus om het eigenlijk te laten zien. En mensen de mogelijkheid te geven om een inkijkje te krijgen op wat er op de boerderij allemaal speelt.
1: Ja, dat is heel nobel. Wie doen er allemaal mee?
2: Dit is georganiseerd vanuit de Natuur- en Milieufederatie. Ja. En de boeren die meedoen, dat is boerderij Tussen de Hagen bijvoorbeeld. U bedoelt denk ik de boerderijen zelf, hè?
1: Ja, sorry, ja.
2: Ja, inderdaad. Dat is boerderij Tussen de Hagen. Hele leuke melkveehouderij, waar ze ook bezig zijn met fruitteelt steeds meer. Biologisch, Van Ginkel Fruitteelt, dat is een landwinkel met allerlei mooie producten. Pluktuin Stuitsburg, dat is een bloemenpluktuin, heel duurzaam onderweg. Oogst van Eigen Erf, weer een ander soort boerderij die allerlei leuke producten maakt van hun melk, chutneys, ijs enzovoorts. Zorgboerderij Blommendaal, het is ook weer een winkel voornamelijk. En boerderij De Uierruif, waar ze heel interessant bezig zijn met onder andere fruitteelt, kruiden, groenten, maar ook nog wat koeien en kippen hebben.
1: Ja,
2: en dus eigenlijk van alles wat.
1: Ik mis nog de herenboerderij van Amersfoort.
2: Ja, we moeten altijd kijken. We doen een fietsestafette.
1: Ja.
2: En dan zit je met afstanden en handige routes. En dan zitten we in logistiek soms zijn we een beetje beperkt in wat we allemaal kunnen doen. Maar we proberen altijd zoveel mogelijk mee te nemen.
1: Ja, want die zit in Hoogland West. Dat is dus ten westen van Amersfoort. En u zit nu met deze actie een beetje in het zuidoosten, begrijp ik.
2: Klopt.
1: Rondom Stoutenburg, ja. Achterveld, et cetera. U zegt, nou ja, de stedeling moet even deze tenten, deze locaties ontdekken. Weten wat er te kopen valt. Maar verwacht u nu dat wij voortaan allemaal op de fiets 4 of 5 locaties langs gaan elke week om daar spullen te kopen? Is het niet logischer om deze producten in de stad ook te kunnen verkopen?
2: Dat versterkt elkaar natuurlijk. Hè. Dat zou heel mooi zijn. Juist in Amersfoort is er natuurlijk ook het lokaal, heet het geloof ik. Hè. Dus een locatie waar je ook in de stad producten van lokale boeren kunt kopen bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dat is in de supermarkt nog altijd heel moeilijk om dat daar in de schappen te krijgen. Dus nee, we verwachten niet dat iedereen dit nu ook gaat doen. Maar we willen wel dat stukje bewustwording leveren. We willen de kans bieden om het in ieder geval een keer te bekijken. En wie weet fiets je niet elke week 6 boerderijen af, maar wel die ene die je heel leuk vond. Of maak je daar af en toe een uitje van. Hè? En er speelt ook denk ik nog eigenlijk een dieperliggend effect wat we willen bereiken. En dat is eigenlijk meer educatief ook. Dat je als inwoner een keer of consument een keer de mogelijkheid krijgt om te kijken van hoe wordt mijn voedsel eigenlijk geproduceerd. Welke manier van voedsel produceren vind ik fijn? Welk voedsel wil ik graag eten? En we hopen natuurlijk ook als Natuur- en Milieufederatie dat ook een beetje helpt om misschien wat duurzamere keuzes te maken in de toekomst. Dus dat zit er ook nog in.
3: Is dit de eerste keer dat jullie dit uitrollen?
2: Nee, we doen het al wat langer. Het is eigenlijk onderdeel van een project van ons, dat heet Lekker Lokaal. En daarin werken we eigenlijk provinciebreed, waarin we regelmatig locaties uitkiezen waarin zo'n fietstocht bijvoorbeeld dus logistiek haalbaar is. Waar daar meerdere plekken bij elkaar zitten. Dus dat hebben we al gedaan in Rhenen, in Montfoort, bij Utrecht in de buurt. Ja, en nu is Amersfoort een keer aan de buurt.
3: Ja, neemt het aantal boeren toe dat biologisch dynamisch voedsel verbouwt?
2: Biologisch dynamisch...
3: Of alleen biologisch dan in dit geval?
2: Ja, hangt al jaren een beetje rond 6% geloof ik bij ons in de provincie. Dus dat neemt nog niet heel erg toe. Wat we wel zien is dat er als je breder kijkt dan biologisch alleen, dat er wat betreft verduurzaming heel veel boeren al veel stappen zetten.
1: Okay. Het lijkt een beetje een tegenstelling dat de Natuur- en Milieufederatie boeren promoot. Want ja, die zijn alleen maar in het nieuws met stikstof en Natura 2000 gebieden die in gevaar komen door de boeren. Hoe verklaart u zeg maar uw actie dan in dit licht?
2: Ja, nou ik snap dat dat misschien zo wordt gezien. Maar wij zien het helemaal niet als tegenstelling dat boeren en natuur of duurzaamheid niet samen kunnen gaan. En juist dat narratief proberen we eigenlijk heel hard te doorbreken. We hebben veel boeren in ons netwerk die heel hard hun best doen om bijvoorbeeld steeds natuurinclusiever te werken. Om juist dat voor elkaar te krijgen. Dus ik denk ook dat het algemene geluid wat wij uit het nieuws horen, niet iedere boer denkt op dezelfde manier. Er zijn er heel veel verschillende aanpakken en denkwijzen. En wij willen die boeren die wel willen en die het wel proberen, die willen wij ondersteunen in die transitie. Want ja, dan wordt natuurlijk altijd nog voedsel, zal er nog geproduceerd moeten worden. En de vraag is hoe. En kan dat wel op een duurzame, natuurinclusieve manier? En dat geloven wij wel, dat zien wij wel. En dat willen we stimuleren.
1: Geweldig. Ja. Nou, mensen die mee willen doen, kunnen morgen vanaf 10 uur... zich aanmelden. Ik zie dat mijn collega klaar wordt. Nee, oké. Okay. We kunnen zich morgen aanmelden. Tot 2 uur is de estafette. En zij beginnen, als het goed is, aan de Hessenweg 82 in Stoutenburg bij boerderij Tussen de Hagen. Alexander Klopt. Daniel, dankjewel voor je toelichting.
2: Graag gedaan. Bedankt.

0: Dat was Suco 103 met Maja Lems. Zij spelen binnenkort in De Peppel in Zeist. En daarvoor hoorde u de tweeling Sander en Arnoud van Tangerine.
1: En daarna het weer. Vanmorgen is het bewolkt en valt van tijd tot tijd regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. In het oosten valt soms nog een bui en het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond komen opklaringen voor, maar in de nacht naar zaterdag ontstaat landinwaarts mist en lage bewolking. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Zaterdag, dat is morgen, start eerst op veel plaatsen grijs. Later breekt de zon door, het blijft overal droog en de temperatuur stijgt naar 20 tot 23 graden. Zeg ik altijd, kortom, het wordt een heerlijk weekend. Dit was het weer.

0: Het Berlijnse duo Milky Chance met Synchronize.
1: Gisteravond vond in het gemeentehuis in Soest een open beeldvormende vergadering plaats om de raad mee te nemen in de participatievisie. Een podium voor ieders mening is essentieel in het participatieproces. Frans Kooltof, die normaal gesproken in het bankje zit van Soest 2002, was als voorzitter betrokken. En die hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen Frans.
2: Goedemorgen Arjan.
1: Participatievisie, ja, dat is iets waar de gemeente Soest niet echt heel erg sterk in is, hè?
2: En dat is precies de reden waarom we er gisteren over gesproken hebben.
1: Ja, precies. Wat vond het? Dat lijkt me ook, ja. Dit is gewoon ook tegelijkertijd de aftrap daar, hè, of niet?
2: Klopt. Dit was een aftrapmeeting, een eerste beeldvormende bijeenkomst, waarin de wethouder en een aantal mensen van de gemeente de raad hebben meegenomen in wat ze van plan zijn te gaan doen. En tegelijkertijd wilden ze een beetje inspiratie van de raadsleden hebben al. En participatie, de naam zegt het al, dat betekent meedoen met iets. En dat is ongelooflijk belangrijk. En daar moet nog heel veel in gedaan worden.
1: Ja, tijdens de debatavond hebben ze het ook vaak over het meenemen van de burgers gehad. Tot op heden is dat nog wel wat uitgebleven, vind ik. Wat is er gisteravond allemaal besproken, weet jij dat?
2: Ja, we hebben gisteravond eigenlijk een inkijk gekregen in een aantal onderzoeken die er gedaan zijn. En die onderzoeken behelzen eigenlijk drie verschillende partijen. Dat betekent aan de ene kant de inwoners van Soest en tegelijkertijd de ondernemingen, de partners, de organisaties die er zijn. En vervolgens ook het gemeentelijk apparaat. Hoe zorg je ervoor dat die drie onderdelen goed op elkaar ingespeeld raken? Er was gisteren dus een eerste aftrapbijeenkomst. Op 1 oktober is de vervolgbijeenkomst. En uiteindelijk is het de bedoeling dat er een visie op participatie wordt opgesteld. Die komt 19 november in de raad als discussie, als beeldvormend onderdeel. En dan is het uiteindelijk de bedoeling dat we op 10 december een definitieve participatievisie gaan vaststellen.
1: Ja, kwamen er gisteravond nog wat nieuwe lichtpuntjes aan de orde of niet?
2: Nou, wat wel opvallend was, kijk, ik zat als voorzitter bij die vergadering, dus mijn insteek was eigenlijk om de vergadering te leiden. Wat me opviel was de betrokkenheid van alle raadsleden. Iedereen is ervan overtuigd dat dit zeker nodig is en dat we ons steentje daaraan moeten gaan bijdragen. Mm-hmm. En dat bleek ook tijdens het moment waarop de vragen gesteld konden worden. Vrijwel iedereen had heel veel vragen aan de mensen van de gemeente. En die vragen werden heel vakkundig beantwoord. En ik denk dat de insteek zeer positief is.
1: De jongerenraad, was die ook aanwezig?
2: Was niet aanwezig, maar is wel onderdeel van dit hele verhaal.
1: Ja, waarom waren zij niet aanwezig dan? Waarom zaten zij niet in de bankjes?
2: Zij zaten niet in de bankjes, omdat deze bijeenkomst specifiek bedoeld was voor de raadsleden. Om bij hen het net op te halen en te kijken van hoe staan jullie erin? Wat vinden jullie belangrijk? Hoe kunnen we dat doen? Gesprekken met de jongerenraad, maar ook met allerlei andere organisaties vinden ook plaats. En de jongerenraad is inmiddels al gehoord, maar zal ook in het vervolg van het traject veel breder betrokken raken.
1: Ja, de jongerenraad is al eerder gehoord. Betekent dat zij een separate bijeenkomst hebben gehad?
2: Ik weet niet wat er precies is gebeurd, want er zijn heel veel bijeenkomsten geweest over dit onderwerp. En de jongerenraad is een van de partijen die in dit hele proces betrokken gaan worden. Of inmiddels ook al betrokken zijn. Maar de visie van jongeren is ongelooflijk belangrijk. Is ook moeilijk.
1: Ja.
2: Staat absoluut op het netvlies van de gemeente.
1: De burgerparticipatie betekent dus dat in de komende tijd dit onderdeel geen lege huls is.
2: Dat is absoluut de bedoeling. Want een lege huls, het is heel mooi om te praten over participatie, maar je moet het eigenlijk gewoon heel simpel doen. En dat is tegelijkertijd ook de oproep die ik ook middels eenmaal het eens zou willen doen. Als je denkt dat je je ergens mee wilt gaan bemoeien, trek dan je mond open, steek je vinger op, doe mee, probeer ook hierin het gesprek aan te gaan.
1: Ja, maar dat doen we eigenlijk al, hè?
2: Ja, maar blijkbaar toch nog veel te weinig. En mensen willen het heel graag, maar hebben vaak het idee dat er niet naar hen geluisterd wordt, of dat er geen podium is, of dat dingen lang besloten zijn. Nou, deze hele participatievisie is het daarop gebaseerd om dat te gaan voorkomen.
0: Ja, en want u noemt specifiek Eemland 1, daar doelde mijn collega ook op. Wat ziet u voor een rol voor Eemland 1 dan hierin?
2: Een van de 1 is een heel mooi medium om in contact te zijn met de inwoners van Soest. En hen ook uit te nodigen om mee te gaan doen. We hebben volgende week donderdag, dat is de 17e, de dag van de democratie. En die doen wij in Soest in Cabrio. Waarin we ook het gesprek met inwoners aangaan. Daar zullen raadsleden staan. Daar zullen vanuit de gemeentelijke organisatie heel veel mensen aanwezig zijn. Om mensen uit te leggen, joh, wat kun je nou met politiek, wat kun je wel, wat kun je niet. Onder andere een van de dingen die daar ook besproken gaat worden is, zoals bekend is, gaan wij ergens in mei een nieuwe burgemeester in Soest krijgen. Er moet een profiel opgesteld worden. De burgers, de inwoners van Soest mogen daarover nadenken. En dan is die bijeenkomst in Cabrio is een heel mooi podium, letterlijk podium, om daar ook aanwezig te zijn en je zegje te doen. Mm. Wat dan wel belangrijk is, is dat je ook het gevoel hebt dat er naar je geluisterd wordt.
1: Ja, ik zal me gelijk verklappen. Eemland 1 is er dan bij.
2: Fantastisch.
1: Goed zo. Frans Kolthof, mag ik je danken?
2: Ja, natuurlijk. En ik wens jullie een fijne uitzending.
1: Jij ook.

Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Ja, dat waren niet de koeks, geloof ik, hè?
1: Nee, Reserve Starfish.
0: Heerlijk zomersplaatje. Kijk, naar buiten is het grijs. Ja. Oh. Maar goed, maakt even niet zo gek. Morgen is het, hè?
1: Weightless, zo heet het nummer.
0: Oké, ja. Mooi, leuk. Morgen is het de Nationale Open Monumentendag. En Eemland 1 is daar natuurlijk bij live. En als we het over Eemland 1 hebben, hebben we het natuurlijk over Annette Kraft. En zij praat de uitzending aan elkaar. En we hebben Annette aan de lijn. Annette, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Arjan.
0: Wat ga je er allemaal doen?
2: Ja, nou, ik praat het niet echt aan elkaar. We doen het morgen met z'n drieën. Met Menno, die bij jullie techniek doet. En Kees Veerling.
0: Ja. Ja.
2: En wij staan in een Rijksmonument uitzending te maken morgen. En dat is het gemeentehuis in Baren. En dat doen we van 11 tot 1.
0: Ja, een van de Rijksmonumenten die bezocht kunnen worden die dag. Met een treintje. Ja.
2: Oh, ook nog. Oh, dat
0: ja.
2: Vind ik nog niet.
0: Ja, leuk. Maar goed, jullie zitten binnen. Jullie zitten
2: hoog en droog. Onze locatiebus staat buiten. Wij staan binnen in de hal van de oudbouw, van het monument, zeg maar. En wat wij gaan doen is muziek draaien natuurlijk. Maar ook zeker praten over mensen die te maken hebben met monumenten. En dat gaat van de burgemeester, iemand die rondleidingen verzorgt in het gemeentehuis, iemand van de historische kringbanen, misschien iemand nog die in een monument woont om te kijken van hoe is dat en komen ze je altijd weer controleren en zo. Kortom, 2 uur om de monumenten, maar we staan er ook om goed zichtbaar te zijn alweer. Want we zijn nog steeds op zoek naar schuivers en praters. Dat wil zeggen radiotechnici en presentatoren. Met name voor Eemland 1 Actueel. Dus we staan er eigenlijk tweeledig.
0: Ja, want vorige week stond u al in de Pekingtuin, als ik me niet vergis.
2: Ja, dat was echt op het cultureel festival. Daar hebben we 5 uur uitzending gehad. En daar lieten we ons ook zien. En mensen konden een... hoe heet zo'n ding?
0: ik weet het niet. Een ding...
2: Zo'n QR-code.
0: Een codescanner, QR-code, ja.
2: En dan konden ze informatie krijgen over, of ze misschien technicus wilden worden of presentator. En we hebben dus heel veel mensen van culturele en sportverenigingen bij ons aan tafel gehad. En dat was enig. Dat is echt de radiokers op de taart.
0: Kijk eens, zo hoort het ook. Het is live natuurlijk, maar jullie gaan ook live. Jullie gaan ook met een treintje mee en dan gewoon zeg maar langs al die monumenten. Of is dat iets te ver?
2: Nee hoor, dat is niet de bedoeling. En anders weet ik het niet wat we doen. Nee, we staan echt vast in het gemeentehuis.
0: Ja, is dat de eerste keer dat jullie dit doen?
2: Wat zeg je?
0: Is het de eerste keer dat jullie het doen?
2: Nee, volgens mij hebben we dat wel vaker gedaan.
0: Ja?
2: Niet dat ik er dan bij was, maar we moeten ons laten zien. En dat proberen we. Nu is het dat in Baren. Maar ook in Soest, ook in Bunschoten, Spakenburg, in Amersfoort en Leusden.
0: Ja.
2: Overal zijn monumenten open. Dus het is niet alleen hier, hè?
0: Nee, dat begrijp ik. Maar goed, jullie zijn aan het ontmollen, zoals het dan heet. Hè? Jullie gaan even lekker naar buiten.
2: Ja, heerlijk is dat. En je spreekt veel mensen, je ziet veel mensen. Mensen staan soms ook wel eens alleen maar te kijken wat wij doen.
0: Mm-hmm.
2: En dan vragen ze daar wat over. Nou prima, wij geven wel antwoord.
0: Ja, en dan zeg je van, wil je presentator of techneut worden? Of wat is het eigenlijk? Technici?
2: Nou, technicus.
0: Technicus heet het eigenlijk.
2: Ja, wij noemen het onderling altijd techneut, maar het is een technicus.
0: Precies.
2: Of een technica, hè? Dat kan ook.
0: Dat is op zich wel goed, ja. Ontmollen en technica, de vandalen wordt weer aardig gevuld zo.
2: Ja, precies. Maar dat wordt gewoon leuk. Dus mensen die niet op de fiets kunnen stappen of de auto kunnen pakken om naar monumenten toe te gaan, die kunnen in ieder geval van 11 tot 1 naar Eemland 1 luisteren. En wij proberen ze dan wat bij te praten over wat het is. Je hebt rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, hoe werkt dat allemaal? Dus heel leuk.
0: Hoe laat zijn jullie met de pet daar?
2: De jongens die beginnen al om 9:30 voor te bereiden en de techniek.
0: Ja, maar de uitzending,
2: Het programma is van 11 tot 1.
0: Van 11 tot 1, oké. Okay. En je hebt je petje bij je?
2: Ik heb mijn petje nog
0: met
2: niet,
0: clip.
2: Maar die krijg ik.
0: Oh, oké, goed zo. Nou, we gaan allemaal naar je luisteren, Annette.
2: Is goed, en naar Kees natuurlijk.
0: En naar Kees, precies, goed. Ontzettend veel succes met het ontmollen.
2: Is goed, dankjewel.
0: Dankjewel.

Fijn dat je luistert naar Eemland Actueel. Een samenwerking van Nieuwsplein 33 en Eemland 1. En wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. Volg ons op Instagram, TikTok, Facebook. Het kan allemaal. Ik dank mijn collega Arjan Klaver voor de medewerking vandaag. En dan zien we u graag, of dan horen we u graag weer maandag. En dan zit op deze stoel onze gewaardeerde collega Annette Kraft. Een fijne dag.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat op een zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is
2: assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek.

Zo, we zijn meteen wakker met deze van Jermaine Stewart en The Word Is Out uit de jaren 80. Hé, kom eens wat dichterbij. Ja, dat zeg ik niet. Dat is een vraag van Gordon. Luister maar.

Tegen wie heeft hij het eigenlijk? Kom eens dichterbij. Knal, boom, uit. Ja hoor. Ja, start er maar meteen door met de Romantics. Die zijn tenminste ook romantisch. What I like about you. Nou jongens, zet hem op.

Wat een gek liedje, hè? Van Veldhuis en Kemper. Te blond. Kijk eens zelf in de spiegel, mannen. Ja. Oké, dat doen ze misschien regelmatig. En dan schrikken ze van zichzelf, ja. Can't fight this feeling. Ik hoorde hem in Amerika voor het eerst. Van Rio Speedwagon. Op WROR. In 1983.

lang vergeten. Muziek, toch uit 1985, van Rio Speedwagon, Can't Fight This Feeling Anymore. En dit gezelschap komt uit Nederland. Is hij dat? Ja, zo zijn het. Blind van Blond.

uit Italië, Mattia Bazar en Solo Tu, alleen jij. En ik draai alleen maar Cher. En niemand anders doet dat vandaag.

0: Mooi tijdstip om te gaan schakelen met Wiebe Barkie. In Studio 2 zit hij met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

0: Het is 13:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. De agenten zouden doelbewust in het politiesysteem hebben gezocht en dit hebben verspreid buiten de organisatie. En met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. Het weer bewolkt en verspreidt over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door en het wordt een graad of 19.

En weg zijn ze. Lionel Richie, You Are My Destiny. Uit 1992 alweer. Nou, ik dacht dat het veel recenter was. Dat is dus niet het verhaal, Dekker. Nee. Hey, ken je Olita Adams nog? Get There. Mooie muziek uit 1990. En daarna Jorieke Sterken met Ricky.

Misschien denk ik het verkeerd hoor, maar ik dacht dat hij naar het Malieveld ging om te demonstreren. Maar dat was niet zo. Nee. Glenn Campbell. Richard the Lineman.

0: shame.
1: Zie je wel? Nou stoppen ze ermee. Dan durven ze niet meer. Hey, Carlos Santana. De virtuoos. De meester zelf. Met Oye Como Va. De single versie.

Goed, hè? Ja, prachtig. En hier is Wolfman Jack. Een beroemde Amerikaanse DJ. Ja. Yeah. Double Dutch Bus. Yeah.

Net een wolf inderdaad met zijn stemmen. Double Dutch Bus. Dat is helemaal geen leuke aanduiding hoor in het Amerikaans. Als je Double Dutch bedoelt, dan bedoelden ze geen Nederlanders, maar gewoon helemaal geen compliment. Nou, heb ik netjes gezegd, hè? Ja. Zo. Nou, Woef, ga maar op vakantie. Het heeft lang genoeg geduurd. Weet je wat ik nog klaar heb staan voor je? Deze van Cindy und Bert aus Deutschland. Jawel. Het jaar is 1973. En immer wieder sonntags. Jawohl.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is er zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond Jan Berg.

Jazeker, de muziek van de Communards hoorde je weer voorbij komen. 1987 muziek, You Are My World, een wat minder bekende plaat van de Communards, maar wel weer een hele leuke om het programma Bondveer voor vandaag mee te beginnen. Fijn dat u erbij bent, ik ben Jan Berg, ik draai de plaatjes voor u. De 2026 plaat van Paul McCartney hier nog een keer, Days We Left Behind.

0: Ja, toch weer een hele leuke plaat van Paul McCartney. Anno 2026, de oude rocker doet het goed. Days We Left Behind. We gaan altijd terug naar de tijd dat Paul McCartney ook al actief was. Toen samen met zijn maatjes van de Beatles. We gaan naar 1964.
1: Oude meuk!
0: Met oude meuk, ja. Billy J. Kramer en de Dakotas hebben we hier zo. Dit is een nummer getiteld, is Bad to Me.

0: DJ Kramer en de Dakotas, Bad to Me, terug naar het jaar 1964, ja, lang geleden.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: We gaan naar 2026 met John Mayer, Waiting on the World to Change. Ja, dat doen we al heel lang. Wachten tot al die oorlogen een keer verdwijnen, dat het een beetje gezellig wordt met z'n allen. Voorlopig probeer ik het in het programma Bond maar een beetje gezellig voor u te maken.

0: 2016, muziek van John Mayer, Waiting on the World to Change. Ik ben bang dat we nog lang moeten wachten op het gewijzigen van de wereld de goede kant op. Want als mensheid zijn we niet echt leerzaam van wat er in het verleden gebeurde.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2011, muziek van Natasha Bedingfield. The Pocket Full of Sunshine. Nou, een beetje zonneschijn eroverheen. Geniet ervan.

0: Ja, zo hebben we ook weer deze muziek die we even voorbij kregen. En dat is je Beddenfield Pocket Full of Sunshine. Heeft u ervan genoten?
1: Oester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Mike Dangerux. Dit is nummer met de titel Delta Girl. Ja, ondertype muziek eventjes in het programma.

Gewoon even een stukje lekkere muziek van Mike Dangerous. Dit was zijn nieuwe plaat Delta Girl hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan naar 1993 met deze van Bart Peters en de Radio She Girl.

1983, de muziek van The Radios, She Goes Na Na Na, de titel van de plaat. Wij gaan op naar het half uur, muziek uit 1976. Tony Sherman en de Sherman Brothers, vaste broertjes. Dit is Smile Baby Smile.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis weer verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, er zijn 40 gewonden. Wedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Als het misgaat moet iedereen direct naar huis. En 2 dagen na de uitvaart van haar broer is ook de Noorse prinses Astrid overleden. Ze was 94 jaar. Woensdag was ze nog bij de uitvaart van koning Harald. Het weer bewolkt met hier en daar een bui en soms wat zon. Morgen eerst grijs, in de middag zon bij zo'n 21 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

De muziek van Rod Stewart, anno 1984. What am I gonna do? Ja, wat zal die eens gaan doen? Nou, gewoon lekker zingen. Dat doet Rod natuurlijk al jaren en jaren. Zeker al een jaar of 50. En volgens mij is hij nog steeds actief. Welkom bij het programma Bond. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Teddy Swims hier zo. Mr. Know-It-All.

0: Hij weet er alles van, deze Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: Het jaar 1968, Honey Bus, Girl of Independent Means.

0: De gouden oude muziek van de Honey Bors. Girl of Independent Minster uit jaar 1968 met deze muziek. Wij gaan naar het jaar 2003, zie ik. En dat gaan we doen met Liberty X.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Holding on for you.

0: muziek van het jaar 2003, Liberty X. De naam van de band, Holding On For You, de titel van de plaat. Voor veel tijd voor nieuwe muziek.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Michael Roep, maar het nummer op zich is niet helemaal nieuw. Als ik roep Spaghetti Western, Sergio Leone, Ennio Morricone. En dan herkent u het misschien wel. Spiel mir das Lied vom Tod, instrumentaaltje.

0: Ja, natuurlijk muziek uit de film Het Gebeurde in het Westen. Once Upon a Time in the West. Michael Roep was dit. Spiel meer das Lied from Tod. Ja, zo heette het. Wij gaan naar 2016.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
0: En we houden gezellig. Sam Hunt, House Party.

De muziek van Sam Hunt, House Party uit 2016. Bracht ons op het punt in het programma Bond dat we afscheid van u gaan nemen. Ja, het zit hier ook een uurtje lang. Ik ben, blijf en was Jan Berg. En heb het programma weer met heel veel plezier voor u in elkaar gesleuteld. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1974 met The Osmonds, Hold Her Tight. Niet een van de grootste hits, maar toch leuk om een keer meer te laten horen. En daarna nog een nieuw werkje van Sharon Whitcroft. On the 8th day, God made music. Ja. Goed, ik laat het hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende keer. De volgende Bond.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: Eén Breda maakt nog geen zomer. Goeie dingen bestaan uit meer.
5: De zespak Breda bier. Zes pijpjes, één greep.
4: Gemoedelijke en gastvrije mensen. Kom kijken en proeven hoe goud twinkelend Breda bier wordt gebrouwen.
5: Voor zo'n uitnodiging vraag uw winkelier.
6: This program is climate neutral.
3: Dit programma is klimaatneutraal.
6: All music will be recycled.
3: Alle muziek wordt gerecycled.
7: Het Muziekmuseum.
8: The Music Museum.
9: Just let me hear some of that rock and roll music.
7: Het Muziekmuseum.
10: Let the music play.
7: Het Muziekmuseum.
9: I can hear music.
7: Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 37. En dat is de week waarin op donderdag 8 september 1966 de eerste aflevering van de Amerikaanse science fiction filmserie Star Trek op de Amerikaanse tv wordt uitgezonden. En dit is ook de week waarin in de Sun Studios in Memphis op 10 september 1954 de tweede opnamesessie is van Elvis Presley. Deze sessie duurt een paar dagen. Onder productionele leiding van Sam Phillips neemt hij Tomorrow Night, I'll Never Let You Go, Satisfied, I Don't Care If The Sun Don't Shine, Good Rocking Tonight en het liedje wat we net hoorden, Just Because op. Elvis Presley wordt begeleid door gitarist Scotty Moore, bassist Bill Black en drummer Johnny Bonero. Good Rocking Tonight en I Don't Care If The Sun Don't Shine worden op 25 september 1954 op single van Sun Records uitgebracht. De plaat is lokaal een succes. Elvis werkt nog steeds als vrachtwagenchauffeur voor Crown Electric in Memphis. In november 1954 zegt hij zijn baan op om beroepszanger te worden. Goeie keus. En dat liedje kwam uiteindelijk op Elvis' zijn eerste album terecht. Ja. Straks tijdens deze rondleiding een nummer wat geschreven is in 1959. Nou ja, geschreven, de tekst is bijna letterlijk overgenomen uit het boek Prediker uit het Oude Testament. En dadelijk ook nog muziek van een liedje schrijver die onder andere Hang on Sloopy, Twist and Shout en Peace of My Heart schreef. Niet te missen liedjes. En muziekvrienden, ook deze week weer één oude top 40, eentje dus uit week 37. Het jaar ga ik nog niet verklappen. Wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Britney Spears. Een zangeres die al op jonge leeftijd bekend werd. En Jody Bernal was ook op jonge leeftijd bekend. Dat kennen we natuurlijk van het liedje Que Si Que No. En op nummer 1 in die top 40 staat het themanummer van de 12e James Bond film. Wordt gezongen door een Schotse zangeres en actrice. Is ook. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Zo'n prachtige vinylen plaat. Deze keer eentje uit 1966. Dat is een tijd geleden. Het is een Nederlandstalig album. En het is het tweede album van een Nederlandse zanger en muzikant. Hij schreef de liedjes vaak zelf niet. De teksten niet in ieder geval. Dan had hij iemand anders voor. Maar hij componeerde zelf de muziek. En dadelijk ook nog de Nederlandse vertaling van Don't Blame the Children van Sammy Davis Jr. Oudste nummer deze week is uit 1954. We hoorden hem net van Elvis Presley. Maar we gaan nu naar maandag 1 januari 1962.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: luisterde naar het nummer An El Negro Trombon van het orkest van Damaso Perez Prado. Hij is op 11 december 1916 geboren op Cuba. 1947 brengt hij voor het eerst een bezoek aan Mexico. Een jaar later gaat hij daar wonen. Nooit meer heeft hij voeten op Cubaanse bodem gezet. Met zijn Latin orkest staat Perez Prado in 1955 maar liefst 10 weken lang bovenaan de hitparade in de Verenigde Staten met Cherry Pink en Apple Blossom White. 3 jaar later heeft hij weer een nummer 1 in de Verenigde Staten met Patricia. Het nummer wat we hoorden, N, is geschreven door Armando Travioli. 1951 voor de film N en gezongen door Flo Sandon. Het nummer N wordt in 1953 in de Verenigde Staten uitgebracht en heeft grote invloed op de Amerikaanse popmuziek. Perez Prado overlijdt aan een beroerte op 14 september 1989. De King of Mambo is 72 jaar geworden. Wat een heerlijke muziek, muziekvrienden. Ongelooflijk. En daarvoor natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op het label Audio Fidelity wordt op 10 september 1982 het album The Complete Silver Beatles uitgebracht. Op deze LP staan alle liedjes die de Beatles op 1 januari 1962 tijdens hun auditie voor Decca Records hebben gespeeld. In een razend tempo nemen John, Paul, George en Pete Best 12 nummers op. Het zijn onder andere To Know Her Is To Love Her, Three Cool Cats en Money, het liedje wat we hoorden. Echter platenbaas Dick Rowe laat deze nieuwe groep uit Liverpool koud. Tegen hun manager Brian Epstein zegt hij: sorry, maar gitaargroepen zijn uit de mode. Brian Epstein gaat hier nog tegen in met de opmerking: deze groep wordt groter dan Elvis Presley. Dick Rowe gaat de geschiedenis in als de man die de Beatles afwees. Wij luisterden naar het openingsnummer van de LP Money, That's What I Want, geschreven door Barry Gordy en Janie Bradford. Barrett Strong heeft in 1960 er de eerste hit mee op het Tembla Motown platenlabel. En wij hoorden natuurlijk die versie van de Beatles. Straks de langspeelplaat van de week, tweede album van een Nederlandse zanger en muzikant.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 3.
0: Voordat we die langspeelplaat van de week zijn, gaan we eerst naar een liedje uit de tipparade gekoppeld dus aan die top 40 week 37. Een nummer wat uiteindelijk nooit in de top 40 terecht kwam, maar jarenlang in de top 2000 gestaan heeft, dus iedereen kent het. Het is White Sox.

0: Ja, leuk om terug te horen. Nummer 3 uit de tipperade, week 37, 19 nog wat. De band White Sox met Versailles. Het is een eenmalig samenwerkingsproject van de Franse muzici Fabrice Quita en de synthesizer-specialist Frédéric Mercier. Op de B-kant van het singeltje staat een versie van bijna 8 minuten, terwijl de A-kant 4,5 minuut duurt. Het liedje gaat over twee dames die een trip naar Parijs maken en ook langs het paleis van Versailles komen. Plots komen ze in de tijd van koning Lodewijk XIV terecht. Een lied met een leuk verhaal en verschillende muzikale wendingen. Het staat 6 weken in de tipparade en komt niet in de top 40. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een album uit 1966. Het is een Nederlandstalig album. En het is van Boudewijn de Groot. En de plaat heet Voor de Overlevende. Het is zijn tweede album en verscheen in hetzelfde jaar als zijn titelloze debuutplaat. Op Voor de Overlevende staat onder meer de hit Het Land van Maas en Waal met op de B-kant Testament. Alle muziek op de plaat is geschreven door Boudewijn de Groot en alle teksten door Lennart Nijg. Op zijn debuutalbum horen we nog de invloed van protestliederen uit de vroege jaren 60. Voor de Overlevende heeft meer een poëtische benadering. De teksten van Lennart Nijg staan vol met literaire verwijzingen en maatschappelijke kritiek. Het album wordt nu beschouwd als een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van de Nederlandstalige popmuziek. De LP wordt bekroond met platina en Boudewijn de Groot ontving ook nog een Edison voor het album. Voor de Overlevende uit 1966 is nu vooral een tijdsdocument en een bewijs van de bijzondere samenwerking tussen componist Boudewijn de Groot en tekstschrijver Lennart Nijg. Daarom is het deze week...
1: Speelplaat van de...

0: Openingsnummer van het album Voor de Overlevende. Het heeft dezelfde titel. Van Boudewijn de Groot uit 1966. Deze week de langspeelplaat van de week. Een album vol prachtige liedjes en korte liedjes. Muziekvrienden, nu totaal wat anders. Eén oude top 40, eentje uit week 37 het jaar. Dat verklap ik nog niet, daar komen we vanzelf wel achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen. Even kijken naar die lijst. Vijf nieuwelingen, vijf Nederlandstalige liedjes. En opvallend is, vijf medleys. Dus dat zijn de liedjes die zijn samengesteld uit weer verschillende andere liedjes. Muziek uit Frankrijk, Nederland, Engeland, Verenigde Staten, Canada, Suriname, Spanje en Schotland.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op en wij tellen ze af.
2: Nummer 40.
0: Uit Maastricht, daar komt u oorspronkelijk vandaan. Hij is alweer een tijd geleden overleden. Benny Nijman, daar hebben we het over natuurlijk. We kennen hem misschien het beste van Ik Weet Niet Hoe. Maar deze kunnen we ons ook herinneren.

0: Een liedje met een Oosterse melodie. Ja, Benny Nijman. 2008 overleeft hij al met het liedje Ik Zal Je Heb. Het staat dus op nummer 40 in die top 40.
1: Nummer 39.
0: En dat volgt dan vanzelf. De zusjes De Vries.

Geschreven door Ali de Vries. Zusje van Doetie. Uit Friesland komen ze. Ze noemden zichzelf Maywood. En ze noemden zich Alice. En hoe heette die andere eigenlijk? Ik weet niet wat de artiestennaam van die andere is. Zij zei het in ieder geval. En interessant is, in 2014 wordt er een Nederlandstalige versie van uitgebracht door Gerard Joling. Omdat dan het WK voetbal plaatsvindt in Brazilië. Rio dus, van Maywood op nummer 39. Oh ja, Karen. Dat is die andere route.

Ja, synthesizers waren toen nog niet zo geavanceerd als tegenwoordig. Tegenwoordig kijk je gewoon op een schermpje, zeg maar. In die tijd had je heel veel van die keyboards nodig om het allemaal te maken, zeg maar. Dat zag er allemaal spectaculair uit. En dat deed Jean-Michel Jarre, Franse componist en keyboardplayer. Die kon daar goed mee weg. Dit heet Magnetic Fields Part 2. Ja, hij heeft meer hits gehad in Nederland. Equinox en Oxygen, dat zijn misschien wel liedjes die jij kan herinneren nog van Jean-Michel Jarre. Staat dus op 38 in die top 40, week 37, 19. Nu op 37.

Ze begonnen als New Wave band Spandau Ballet. En dit is wel een mooi voorbeeld ervan. Chant No. 1 staat op nummer 37. Muziek uit Nederland. Eigenlijk een voortzetting van een andere Nederlandse band. Die we kennen met bijvoorbeeld There's No More Corn on the Brassos. Dat waren de Walkers. En die noemen zich toen de Press.

En zo heet het ook. Cantara Pepe van de band The Press hadden nog één hit. Dat was I'm Gonna Shoot the DJ. Daarna hebben we niks meer van ze gehoord. Ze zullen wel gestopt zijn. Nou ja, misschien spelen ze nog wel in het snabbelcircuit. Kan best, hè? Nederlandse band. Volgens mij kwamen ze uit Limburg ook. We zijn inmiddels beland bij een nummer wat we kennen van Huey Lewis en the News. Maar in de hitparade staat het in een uitvoering van de band Exile. 35 met het liedje Heart and Soul.

0: Amerikaanse muziek op nummer 35. Ik hoorde, wat hoorde ik?
1: Nieuw.
0: Op 34 vinden we de steunplaat. Dat was een plaat die gepromoot werd in het programma van Frits Spits, De Avondspits. En dat heette dan de steunplaat en dat werd dan zo aangekondigd zoals je het net hoorde. Deze keer dus, deze week, een liedje van Denise Williams. Muziekvrienden weten wel uit welk jaar we deze oude top 40 hebben. Week 37. Het is het jaar waarin Bernard Hinault de Amstel Gold Race wint. Welk jaar was dat nou precies?

Ik vertelde net al, er staan in deze lijst 5 medleys. En op 33 vinden we de eerste. De beroemde Stars on 45 met More Stars.

Op die eerste Stars on 45 stonden hoofdzakelijk liedjes van de Beatles. En deze tweede, volume 2, ja, liedjes van ABBA. Ja, leuk van zo'n top 40. Totaal andere muziek nu. André Hazes.

Naar deze band uit Montreal komen ze. En ze noemden zich Lime. En dit was denk ik hun enige hit wat ze hadden in Nederland. En zo heet het ook. Een band uit Brooklyn. De Bronx. En Queens. Ja, dan noem je dus de Brooklyn Bronx Queens Band. Zo simpel is het. How about-

0: Oh, wat een lekker nummer is dit, zeg. On the Beat van de Amerikaanse funkband, de BB&Q Band. Dus de Brooklyn Bronx Queens Band.
1: New York.
0: Uit New York dus.

Die man met die geweldige stem, Art Garfunkel. Staat op 29 met Heart in New York, tweede gedeelte. Ik zou hem graag nog een keer willen beluisteren. Ja, Art Garfunkel kennen we natuurlijk van Simon & Garfunkel. Dat is die Garfunkel dus. 28 nu, hij schreef het zelf, Albert West. Yeah.

0: 27.
1: Muziek van oorsprong van een Surinaamse zanger. Daar wordt hij geboren namelijk in 1955. Imrich Lawrence Lobo. En hij noemde zich Lobo. En we horen hier zijn stem. Een medley, muziekvrienden. Niet te geloven.

tweede medley dus in deze top 40. Debbie Jenner is een Engelstalige dame. Ze wordt in Engeland geboren, maar ze formeert in Nederland een band. Vanuit een dansgroepje. Ze noemde zichzelf Doris D en de dames die meezongen en dansten, The Pins. En ze hadden een aantal hitjes in Nederland. En zoals bijvoorbeeld Shine Up, Dance On en deze The Marvelous Marionettes. 26 nieuw. En nu, muziekvrienden, dit is de meest bijzondere plaat in deze top 40. 25.

0: hoorde de stem van Theo Peters en hij componeerde het ook. Moeder, mag ik trouwen gaan op 25?
1: My love.
0: Van de Belcanto's.
1: There's only you in my life. The only thing that's right.
0: Volgens het tijdschrift Billboard is dit duet beste duet aller tijden. Diana Ross en Lionel Richie op nummer 24. Endless Love. En die plaat kunnen we eindeloos beluisteren, zo goed blijft die. Wat dacht je van deze? Ook niet mis, toch? Hij schreef het speciaal om de geboortedag van Martin Luther King te herdenken. En hem eigenlijk een happy birthday te wensen. Stevie Wonder op het Motown platenlabel. Het werd een grote hit wereldwijd. Ja, zo noem je een liedje gewoon simpel happy birthday. Daar is de volgende Stars on 45. Ja, we hadden de Beatles gehad, ABBA gehad. Ja, dan kan je nog meer doen. We doen gewoon themamuziek. Muziek uit films. En we mengen dat een beetje met soulmuziek, zoals dit. Can't give you anything but my love. En daarvoor Star Wars. En wat dacht je van deze? Kung Fu Fighting, Carl Douglas natuurlijk, hè? En dan zou je denken, nou ja, dan komt er wel een volgend commercieel liedje. En wat gebeurt er dan? Eric Clapton. Stars on 45, volume 3, staat dus op nummer 22. 21. Ik denk wel een klassieker, toch? Geschreven in de tijd door Barry White. En het wordt eigenlijk gezongen door zijn koor. Met van die dames die de achtergrond vocalen deden. Want hij zingt zelf niet op het liedje. Maar goed, wel de arrangementen. En die begeleidingsband van Barry White heet The Love Unlimited Orchestra. En die zingen dus I'm So Glad To Be A Woman 21.

Linker rijtje nu. Moeten er nog 10 gaan voordat we bij de top 10 zijn. Muziekvrienden weten we al wat er op 1 staat. Het is het 12e themalied uit een Bondfilm. Het wordt gezongen door een Schotse zangeres. Dat staat erbij dus. Die de Commodores. En zo heet het ook Lady.

0: En dan nu muziek uit Spanje. No me hables. Van Juan Pardo. We hebben al Spaanstalige muziek gehad, helemaal in het begin van deze rondleiding. En deze staat in de lijst.
1: No me hables, no me hables.
0: Op nummer 19.

Totaal andere muziek nu weer. Dat vind ik altijd zo interessant van zo'n oude top 40. De Specials uit Engeland met bandleider Jerry Demmers. En ze maakten ska-muziek. En dit is rustige ska, want ska heeft een hoger tempo. Dus noem het dan reggae. Oké. Ze hadden een aantal hits in Nederland. En dit is nou niet echt een hele grote. Maar wel leuk. Tweede gedeelte, Sam

Ja, ze hadden een aantal hits. Gangsters bijvoorbeeld. De meest bekende was wel A Message to Rudy. Oh ja, vergeet ook niet Too Much Too Young. Met de special AKA. Ghost Town kwam tot 12. Stond 9 weken in de Nederlandse top 40. Positieve disco muziek uit Nederland. Zo kan je het wel noemen. De band Spargo met Just For You.

het is echt een klassieker van de Nederlandse popmuziek. Nummer 17 dus, Spargo met Just For You. En over klassiekers gesproken. Hier zijn de echte klassiekers. Oh, weer zo'n medley. En dan deze keer met klassieke muziek. Het is toch niet te geloven. Het Royal Philharmonic Orchestra speelt mee met een Lindrum drumcomputer. Zo simpel is het.

dat moet Mozart zijn, toch, zou je denken? Ja, muziekvrienden, dit is echt een hit geweest. Staat op 16 dus in die top 40. En het gaat maar door. 5 minuten lang die drumcomputer. En dan dat orkest wat meespeelt. Ja, vonden we toen leuk. Prima, mag toch. Tegenwoordig denk ik een beetje andere smaak.

We worden er allemaal weer stil van. De prachtige stem van Michael Jackson. Met zo'n heerlijke ballad. One Day in Your Life staat op nummer 15. Hey! Oh, het kwam in de tijd van het album Forever, zijn vierde studioalbum. Hey!

komt oorspronkelijk uit 1960. Peter Koelewijn, we horen hem nu weer zingen. Van, nou, een paar decennia later zou ik je zeggen. In een live-uitvoering, volgens mij kwam dit bij een televisieprogramma vandaan. Veronica, weet je, die ging met die tent, gingen ze door het land heen en zo. Hij speelde dat daar. En later werd het nog een keer gezongen door het rapduo MC Miker en DJ Sven. Ja, dat waren ze. Ik ken hem natuurlijk met dat liedje van Madonna ook. Kom van het dak af 14 dus. Nu nummer 13. En wie is dit eigenlijk? Zat hij niet bij de Rolling Stones? Ja, tot 93 zat hij bij de Rolling Stones. Dus in dit jaar speelde hij dus nog bij de Stones.

Hij speelde bas in de Rolling Stones en hij maakte een solo plaatje Je suis un rockstar. Oh, daar zijn de Stones zelf. 12. Muziekvrienden. Ik ga zo de top 10 voorlezen. En dan draaien we dadelijk ook nog met hem mee. Start Me Up dus op 12 Rolling Stones. Nog even een klein stukje van een Japanse jongen. Tenminste, zo is het liedje. Het wordt gezongen door een Schotse zangeres. Annika. Eigenlijk heet ze Mary Sandeman. Ja, leuk liedje. Kwam hoog in de hitparade terecht. Maar goed, we gaan de top 10 in.

muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst uit week 37. Een top 40 uit het jaar 1981. Daar komt hij. De top 10 ziet er als volgt uit. Nummer 10, Green Door, Shaking Stevens. Die kunnen we ons vast nog wel herinneren. Nummer 9, Who Let the Heartache In, Patricia Paai uit Nederland. Nog meer muziek uit Nederland op nummer 8 van de Dolly Dots. P.S. Echt een goed nummer, zou ik je zeggen. Nummer 7, Why Tell Me Why. Nog een Nederlandse zangeres, Anita Meijer. Nummer 6, The Electric Light Orchestra met Hold On Tight. Nummer 5, The Old Callahan van BZN, ook uit Nederland. Nummer 4, The Wordy Rapping Hood van de Tom Tom Club. Een bijzonder nummer. Nummer 3, weer een medley. De Nederlandse sterren die stralen van Rubberen Robbie. Nummer 2, Hands Up van Ottawa. En nummer 1, die muziek uit die James Bond film. Die 12e, gezongen door China Easton.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: This program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
2: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
3: All music will be recycled.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer een rondleiding langs week 37. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1981. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat, For Your Eyes Only van Sheena Easton. Het is het themaliedje uit de 12e James Bond film. En zij is de eerste en tot nu toe de enige artieste die te zien is tijdens de openingstitels van een Bond film, waarin het nummer dus te horen is. Ja, kijk er maar eens naar op YouTube. Ze is daar uitgebreid te zien, want ze zingt het liedje gewoon als een soort videoclip. Aanvankelijk werd de band Blondie gevraagd om een nummer te schrijven voor deze speelfilm. For Your Eyes Only. En Blondie nam een eigen nummer op. Maar de voorkeur ging uiteindelijk uit naar Sheena Easton. De versie van Blondie bracht de band in 1982 zelf uit. En die van Easton stond 11 weken in de top 40 en 2 weken op de eerste plaats. En de muziek die we net hoorden is van Chuck Berry, een kerstliedje. En dat zo net nog in de zomer. In de Chess Studios in Chicago neemt hij op 9 september 1958 zijn eigen composities Run, Rudolph Run en Merry Christmas Baby op. De liedjes worden in november 1958 op single uitgebracht. Bij de kerstliedjes komen op 15 december 1958 de Billboard Hot 100 binnen. Run, Rudolph Run komt niet hoger dan 69 en Merry Christmas Baby komt tot 71. Straks tijdens deze rondleiding een nummer wat geschreven is in 1959. Nou ja, geschreven, de tekst is bijna letterlijk overgenomen uit het boek Prediker uit het Oude Testament. Interessant om te beluisteren dan, sowieso. En dadelijk ook nog muziek van een liedjesschrijver die onder andere de liedjes Hang on Sloopy, Twist and Shout en Peace of My Heart schreef. Dat zijn niet de minste nummers. En muziekvrienden, natuurlijk ook een langspeelplaat van de week. Het is er eentje uit 1969. Het is een Nederlandstalig album. Het is het tweede album van Boudewijn de Groot en het heet Voor de Overlevende. Dadelijk nog 2 tracks eruit. Ik kijk even in de computer. Ik zie staan De Vrienden van Vroeger en Naast Jou. En dadelijk ook nog een Nederlandse vertaling van Don't Blame the Children van Sammy Davis Jr. Ja, misschien zeg je nummer dat helemaal niks, maar we hebben een hele bijzondere vertaling. En uitvoering ook. En dan vertel ik je nu dat tijdens de presentatie van de platentiendaagse op 12 september 1982 in Amersfoort de leden van Doe Maar een goud en een platina plaat krijgen voor Doris Day en andere stukken. Het album is op 27 maart 82 binnengekomen in de Nederlandse LP Top 50. Doris Day en andere stukken van Doe Maar staat vanaf 8 mei 82 3 weken lang op de eerste plaats. Op deze LP staan onder andere Is Dit Alles, Belle Helene, Doris Day, Liever Dan Lief en Radeloos.

track van de langspeelplaat van de week. Het album Voor de Overlevenden van Boudewijn de Groot uit 1966. En wat mij opvalt is de geweldige geluidskwaliteit. Ik vermoed wel dat het album oorspronkelijk in mono verscheen, maar blijkbaar hebben we hier een prachtige remix, zeg maar, in stereo. We luisterden naar het liedje Naast Jou met de muzikale begeleiding, de arrangementen en de orkestleiding van Ger van Leeuwen. Onthoud die naam even. Dan nu die Nederlandse vertaling van Don't Blame the Children van Sammy Davis Jr. Het gaat hier om het liedje De Kinderen Zijn Niet Schuldig uit 1967 van Gerard de Vries. Hij is dat jaar discjockey bij de zeezender Radio Veronica. In 1965 heeft hij als cowboy Gerard zijn eerste hit met Het Spel Kaarten. Deze single is een vertaling van Deck of Cards en is goed voor een tweede plaats in de Nederlandse top 40. Het liedje De Kinderen Zijn Niet Schuldig komt op 9 september 1967 binnen op nummer 39 in de Nederlandse top 40. Het is een vrij letterlijke vertaling van Don't Blame the Children. Een Engelstalig nummer van Ivan Reeve en Hill Brown Barnum, gezongen door Sammy Davis Jr. Dit origineel bereikt op 15 juli 1967 de 37e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Laten we er even een klein stukje van luisteren. Kijken of we het liedje herkennen.

0: You know, we read in the papers and we hear on the air of killing and stealing and crime everywhere. And we sigh and we say, as we notice the trend, this young generation, where will it end? But can we be sure that it's their fault alone? I mean, that maybe a part of it isn't our own. Are we less guilty when placed in their way? Too many things that lead them astray. Like too much money.
1: Nou, liedje dus waar hoofdzakelijk in gepraat wordt. Gerard de Vries heeft zelf de vertaling van Don't Blame the Children gemaakt. Bij de opname van het lied wordt hij begeleid door een koor en het orkest van, daar is hij dan, Ger van Leeuwen, die Boudewijn de Groot ook assisteerde. De kinderen zijn niet schuldig, komt in 1967 tot 25 in de Nederlandse top 40. En hier is dat lied van Gerard de Vries.

Elke dag kunnen we het lezen en wordt het ons verteld over moord, diefstal en geweld. En spreekt over gebrek aan eerbied en gebrek aan tucht. Over die nieuwe generatie en waar het wel naartoe zal gaan. Wat zal het einde zijn? Maar ik ben er zeker van dat zij niet de schuldigen zijn. Er gebeuren te veel dingen in het dagelijks bestaan die hen verwarren en onzeker maken. Hebben ze te veel geld om uit te geven en te veel vrije tijd? Maken zij de films van twijfelachtige inhoud, seks, misdaad, wreedheid? Of boeken waarvan het lezen je benauwt? En het kwaad dat ze aanhoren in gesprekken van de ouderen? Zoveel jongeren worden naar het kwaad gedreven door ouders die zelf verkiezen niet thuis te zijn. Zij dragen geen schuld. Is dat misdadige jeugd? Nee, mensen, kinderen maken geen rotfilms en schrijven de boeken niet. En zij stellen gangsters niet voor als mensen waar de wereld het van

Zij maken de sterke drank niet. Zij beheren geen kroegen. En zij hebben niets over onze wetten te vertellen. Zij zijn de makers niet van al die wapens. Zij verhandelen geen marihuana en LSD. Dat doet de oudere generatie. Want er zit immers winst in de jeugd. Maar snel zijn we met ons oordeel. De schuld van een heel volk legt men hen op de schouders. Wie van ons werpt de eerste steen? Wie zichzelf kent, veroordeelt niemand. Want in hoeveel gevallen...

Ja, geweldig. Nummer 30 uit die top 40, week 37, 1981. De Brooklyn, Bronx en Queens Band. Dat zijn dus drie wijken uit New York. En het liedje heette On The Beat. Een geweldig funknummer. Ja, want dat is wat ze maakten. Dan nu, dat nummer dat werd geschreven in 1959. Nou ja, geschreven. De tekst is bijna letterlijk overgenomen uit het boek Prediker uit het Oude Testament. Het gaat hier om het door Pete Seeger geschreven To Everything There's a Season. Beter bekend als Turn, Turn, Turn. De Byrds nemen dit nummer op 9 september 1965 op. Het liedje is dus van de Amerikaanse singer-songwriter Pete Seeger. Hij neemt het zelf op in 1962 voor zijn album The Bitter and the Sweet. Voor de tekst gebruikt hij de eerste 8 versen van het derde hoofdstuk van het Bijbelse boek Prediker uit het Oude Testament. De tekst van het liedje en de Bijbeltekst zijn vrijwel identiek. Beide teksten zetten steeds het woord tijd voor twee tegenovergestelde dingen, zoals geboren worden en sterven. Dus we horen in de tekst A time to be born, a time to die. Of A time to love, a time to weep. Turn, Turn, Turn van de Byrds komt op 23 oktober 65 de Amerikaanse hitparade binnen. De single staat vanaf 4 december 65 drie weken lang op de eerste plaats. In Nederland bereikt Turn, Turn, Turn van de Byrds de 15e plaats.

0: The Music Museum. De Nederlandse top 40 en tipparade. Je hoort ze een dag eerder en ze zijn een week beter. Der.
1: 1981.
2: Week 37.
3: Nummer 29.

0: Angela Kramers, Etty Zomer, Ria Briefies, Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek en Anita Heijker. De Dolly Dots. En ze worden natuurlijk altijd geassocieerd met Fluitsmij van Tijn. Maar dit is Peter van Asten en Richard Dubois. Die hebben de band geformeerd eigenlijk. Die hebben de meidenband bedacht. En die produceerden het geheel ook. En daarom klonk het ook zo geweldig. Straks muziek van een liedjeschrijver die onder andere Hengel Sloopy, Twist and Shout en Piece of My Heart schreef. Maar eerst nog even.
1: De langspeelplaat van de week.

Van de langspeelplaat van de week. Het liedje De Vrienden van Vroeger. Boudewijn de Groot. Het album voor de overlevenden. We doen het album weer dicht. En wachten tot volgende week voor een nieuw album. Wat ik er nog over kan zeggen is de arrangementen deze keer niet van Ger van Leeuwen zijn in dit liedje wat we net hoorden. Nee, hij had ook de Vlaamse orkestleider en arrangeur gevraagd voor deze plaat. Bert Page, die heeft de arrangementen gedaan op het liedje wat we net hoorden. Dan nu muziek van die liedjeschrijver die onder andere Tell Him, A Little Bit of Soap, Cry to Me, Hang on Sloopy, Twist and Shout en Piece of My Heart schreef. Het gaat hier om Burt Burns. Deze songs schrijft hij in de tijd dat hij werkzaam is voor de befaamde liedjesfabriek The Brill Building in New York. In 1964 wordt Burt Burns producer bij Atlantic Records. Ook werkt hij enige tijd voor Decca Records in Londen. Hier produceert hij de hits Shout van Lulu and the Lovers en Baby Please Don't Go en Here Comes the Night van de groep Dem met zanger Van Morrison. Zijn eerste solo-hit, Brown Eyed Girl, schrijft hij samen met Burt Burns in 1967. Het is een van de laatste producties van Burt Burns. Hij overlijdt op 31 december van dat jaar aan hartproblemen. Burt Burns werd geboren als Burt Russell en werd maar 38 jaar oud. De single Brown Eyed Girl van Van Morrison komt op 9 september de Nederlandse top 40 binnen en bereikt uiteindelijk de 16e plaats. Het staat in 1967 7 weken in de top 40.

0: Ja, fijn om weer terug te horen. Van Morrison schreef het samen met Burt Burns. Brown Eyed Girl. Muziekvrienden, we zijn er bijna doorheen. Ik heb er nog één.
1: Nummer 38.
0: Van die Franse synthesizer-specialist Jean-Michel André Jarre. Hij werd het meest bekend met Equinox en Oxygen. En dit was een hitje van later. Het staat dus in die top 40, week 37, 1981, op nummer 38. Magnetic Fields, part 2. Muziekvrienden, volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt dat natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Tot een volgende keer.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
1: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
0: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
2: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
0: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl. Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Land 1.

0: Verdammt. Shoot. Oh.
1: Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Fijn dat jullie er zijn. Hey, hallo. Fijn dat jullie er zijn.
0: Het moet allemaal nog een beetje ingeregeld worden, vriend.
2: Dat doen we normaal altijd gewoon voor de uitzending. Wat gek.
0: Ja, maar dat is ook helemaal niet Des Jeroens en Peters.
2: Jij staat een partij hard, jongen. Dat is echt niet normaal.
0: Ja, maar jij staat zacht.
2: Ja, ik sta zacht, inderdaad. Ja.
0: Hoe kan dit nou weer?
2: Ja, dat heeft een gameknop. Dat heb je. Ja, kijk, ik word al beter.
0: Ja, lekker.
2: Ja.
0: Maar jij bent sowieso goed.
2: Ja, nou, jij bent beter. Ja,
0: ik ben beter. Dus ik ben beter. Maar jij bent Jeroen. Dus jij bent...
2: Ja, daar moet je het mee doen.
0: Ja.
2: Welkom. Weekend Jeroen en Peter, aflevering...
0: 654.
2: Ja, en wij zijn er klaar voor. Denken we?
0: Nu wel.
2: Nu wel. We doen een gok. En wat heb je trouwens? Een gok?
0: Ja. Nou, dank je. Ja. Ja, maar jouw gok mag... Hij is een beetje bruin, jouw gok.
2: Zo.
0: Ja, ja. Maar zullen we het daar later over hebben?
2: Later.
0: Ik vind het tijd voor een plaatje.
2: Ja, graag.
0: Even kijken. Ik heb een speciaal plaatje uitgezocht.
2: Ja?
0: Want,
2: die staat je al op 12 seconden. Daar staat die scherp, bedoel je?
0: Hij staat scherp, ja.
2: Oké. Okay.
0: Precies. Ik start gewoon een plaat op. Hè? Zullen we dat doen?
2: Die gaan we bellen?
0: Nee.
2: Nee, gaan we niet bellen?
0: Nee, maar luister maar eens. Dit gaat juist over een misverstand.
2: En oh.
0: Welke Elvis-nummers komen aan de bod?
2: Oh, ga kijken.
0: Dat moet jij aan het eind van deze...
2: Heartbreak Hotel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, maar nog meer, hè?
2: Ja.

0: Calling Elvis van de Dire Straits.
1: We bellen met Elvis.
0: Van het album On Every Street. Ja. Gisteren, precies 35 jaar geleden gereleased. Het laatste studioalbum van de Dire Straits.
1: Ja.
0: Ken je ze nog, de Dire Straits?
1: Ja, ik vind het. Weet je, ik ga ze eigenlijk meer waarderen de afgelopen jaren.
0: Ja, hè? Dat heb ik ook.
1: Toen ze, laat me zeggen, gewoon Dire Straits waren. Toen de acties van, die Mark Knopfler een beetje zat. Maar ik zie af en toe wat live dingen dat ik denk, god, kan die gast spelen.
0: Ja, nou, Brothers in Arms was natuurlijk, opkomst van de CD was hun moment.
1: Ja, maar hun hadden ook drie dubbel D kwaliteit. Hè? Je had AAD, ADD en DDD. En hun hadden gelijk op DDD. Ja,
0: digitaal opgenomen, digitaal geprocessed en digitaal
1: remastered.
0: Remastered.
1: Ja.
0: Ja, en dat maakt het enorm populair, de Dire Straits. En daarna zijn ze gaan toeren. 256 concerten, weet ik veel. Ja. Heel veel concerten. En waren ze elkaar eigenlijk zo spuugzat dat On Every Street hun laatste stukje werd. Hun laatste
1: Latest Trick was het eigenlijk.
0: Ja, precies. Oh, wat leuk. Jij hebt als het goed is meegeschreven. Welke Elvis nummers heb je gehoord?
1: Ik zei al Heartbreak Hotel. Ja? Return to Sender.
0: Ja.
1: En dan wordt het een beetje lastig.
0: Ja. Maybe Don't Be Cruel.
1: Baby Don't Be Cruel. Ja. Maar dat is Don't Be Cruel. Hè? Not Baby Don't Be Cruel. Don't Be Cruel.
0: Precies. Ja. Heel goed. Ja. Nou ja, dat dus. En dat waren de Dire Straits.
1: Ja.
0: Maar ja, dat betekent wel dat Wieke, Jeroen en Peter de aflevering van 9 september volledig geopend is.
1: Volledig.
0: Nog niet volledig.
1: Maar jij zei 9 september, het is 10 september vandaag. Maar maakt dat uit?
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Nee, dat was eigenlijk gewoon het introotje naar Wordt het niet eens tijd voor een plopje?
1: Wat een leuke fles wijn zie ik hier. Ja. Is de Final Countdown fles is dit.
0: Sorry, welke fles is dit?
1: De Final Countdown. Oh, je hebt gewoon vormgeving eronder.
0: Ja.
1: Zo. Het is een high voltage Monastrell. Dat betekent dat het een volle Monastrell is, mensen.
0: Ja.
1: Wat kunnen we hiervan zeggen?
0: Weet ik niet.
1: Het is een fles die, zeggen, het klinkt een beetje als klei en kleisteen. Grond die samenkomt in een wijngaard. Waar oude Monastrell wijnranken bij elkaar komen. Op eigenlijk voorzichtig geselecteerde vaten. Het is druif bij druif. Het is een wijngaard der wijngaarden. Ja, het komt bij elkaar en dat alles bij elkaar klinkt deze wijn toch als, ik kan niet anders zeggen, de Final Countdown.
0: De Final Countdown.
1: Ja.
0: En wat gaan wij met deze wijn doen?
1: Openmaken.
0: Ja, ja. Precies. En dat betekent dat ik de vormgeving wegschuif. Ja. Want dit moet eventjes volledig en correct in de ether.
1: Precies.
0: Het openen van een klassieke wijnfles met kurk.
1: Met kurk.
0: Ja, ik zet jou eventjes helemaal open.
1: Ja. I'm lifting. Komt-ie, hè?
0: Oh, wat mooi.
1: Hij is open hoor, mensen.
0: Ja, en nou willen we het inschenkmomentje ook even hebben. Ja. Heb jij deze al geproefd? Want ik dacht dat jij zei dat je deze nog niet geproefd had.
1: Nee, deze heb ik nog niet geproefd. Deze is voor mij ook nieuw.
0: Daarom dacht ik, die moeten we toch even samen soldaat maken.
1: Kan ik onken?
0: Onk.
1: Ja, dat is 1. Komt de tweede.
0: Wat een heerlijke onk.

0: If you onk, je onk, zeg ik altijd.
1: Niemand onkt zoals jij. Mag ik dat even gezegd hebben? Ja, dankjewel.
0: Laat hem smaken. We doen even een kleine chin-chin.
1: Even een kleine proost. Proost, vriend.
0: Full-blown Monastrell, wat ik zeg.
1: Hij ruikt ook krachtig.
0: Ja, dat heb ik voor gewaarschuwd.
1: Ja, lekker.
0: When you take the high-voltage Monastrell, dan...
1: Even spannend muziekje erop, ja. Hoor.
0: Komt-ie, hè? Even een slokje.
1: Oh, lekker dit, zeg.
0: Hij voelt krachtig, maar hij is wel smooth.
1: Ja, ja, je moet hem een beetje, een klein beetje lucht erbij laten.
0: Ja, ik denk als hij zometeen een beetje uitbezinkt is, dat hij lucht erbij is, dat hij geacclimatisation is.
1: Dat laatste, want achterin zit nog een klein beetje een scherpje.
0: Maar hij heeft meer aan de voorkant nu nog dan aan de achterkant. En dan krijgt hij toch die volle smaak.
1: Ja, precies,
0: erin.
1: Precies. En wij houden van de achterkant, hè? Maar wij houden ook van de voorkant. Ja. Precies, wij zijn gewoon liefhebbers.
0: Wij tuffen het niet uit, toch?
1: Wij spugen er niet op, niet
0: ik
1: vaak
0: kan
1: op.
0: Ik kan het zeggen, dus... Nee. Ik zeg, laat het aftellen maar beginnen, want dit is wel lekker, hoor.
1: Dit is lekker. Nou, weet je, dan heb ik nog van mijn vakantie uit Denemarken een kleinigheidje voor erbij.
0: Oh,
1: maar dat gaan we gewoon even als de plaat straks loopt.
0: Ja.
1: Ik heb Deense crackertjes erbij.
0: Ja.
1: En natuurlijk ook Deense kaas.
0: Oh, dat zijn crackers. Dat is een grote kaas.
1: Dit is blauwschimmelkaas. Hou je daarvan?
0: Ah, we gaan het gewoon proberen, toch?
1: En anders heb ik een roomkaasje speciaal voor jou. Want ik dacht dat jij niet van een blauwschimmelkaasje hield.
0: Weet je, ik probeer het gewoon.
1: Jij gaat het gewoon proberen.
0: If you don't try it, you won't know before you die it.
1: Precies. Hey, wij gaan luisteren naar de Final Countdown.
0: Nou, ik zou zeggen, we're leaving together.

0: uit Zweden.
1: Wat een heerlijk wijntje.
0: Ja, en wel een lekker kaasje heb je meegenomen.
1: Ja, uit Noorwegen.
0: Dit is Noorse kaas. Even kijken hoor, we maken geen reclame. Dit is Danablu 50 plus. Ja, ik ben, jij kent mij, ik ben niet zo erg van de schimmelspul.
1: Nee.
0: Maar het is wel grappig, waarom staat het alles in het Nederlands op de kaas?
1: Omdat ik hem wel gewoon in Nederland heb gekocht. Maar...
0: ja, nee, dat is een goede vraag. Ja,
1: dat is een goede vraag. Maar ja, daar zit een heel verhaal achter. Daar zal ik je nu niet mee lastigvallen. Nee,
0: hoeft ook niet.
1: Dat is te lang.
0: Dat, ja.
1: Maar ik ben wel benieuwd of dat roomkaasje er eigenlijk ook lekker bij smaakt. Dus zou die nog even met het mes terug kunnen komen?
0: Ja, ik ga hem nu openmaken. Dit is deze ken ik wel. Dit is wat je standaard bij een barbecue basic, zeg
1: barbecue,
0: maar.
1: Barbecue, barbecue me.
0: Ja, barbecue everybody.
1: Ja.
0: Even kijken hoor. Ik maak hem ook even voor je open ondertussen, dus doe vooral je ding.
1: Oh, dat vind ik lief.
0: Kijk, het is echt zo'n klotenpapiertje is het.
1: Nou. Hey, de luisteren... Oh nee, de luisteren geen kinderen meer, hè? Nou, na 8 uur.
0: Ja, mag van mij best mogen kinderen luisteren. Weet je wel, als ze echt wat willen leren en snel volwassen willen worden, denk ik dat wij het programma zijn waar dat gewoon kan, toch?
1: Ja, zeker.
0: Praat in de microfoon, dan hoort mensen ook.
1: Ja, nou, ik was eigenlijk meer van plan... Ik was gefocust op het smeren van mijn...
0: Voor het betere smeerwerk,
1: ja, zeg jij. Overigens, krekkertje is echt wel 100% Noors.
0: Ja, lekker.
1: Gesmokkeld uit Noorwegen.
0: Ja, lekker. Lekker.
1: Alleen het beste is goed genoeg voor
0: Ja, je bent uit de EU-zone, ben je vertrokken. Heb je dit meegenomen? Weet je, zo ben jij. Lekker, man. Goed bezig. Ja, dat klinkt goed, hoor. Lekker, hoor. Mensen genieten mee van jouw knikkeren.
1: Even kijken of dit ook bij de wijn past.
0: Ja, dit past zeker bij de wijn. Lekker wijntje, hoor. Echt, ik neem ook een slokje.
1: Oh, weet je waar dit een beetje naar smaakt?
0: Nou?
1: Waar dit me een beetje aan doet denken?
0: Nou? Happy birthday! Jappa dappa dappa da, jappa dappa dappa da, jappa dappa
1: dappa da, jappa dappa dappa da. Want dit is tijd voor de jarige vriend.
0: Ja.
1: Het is de 10e vandaag. Sommige mensen denken dat het de 9e is, maar dat is niet zo. Het is de 9e maand.
0: 9e maand en daar de 10e dag van.
1: Ja. Precies.
0: Ja.
1: En zou jij zo vriendelijk willen zijn te beginnen met de jarigen?
0: Zeker. Vandaag jarig. Ik heb geen idee hoe oud hij wordt, want dat moet hij iets breder voor worden getrokken. Ja, daar gaan we. José Monserrate Feliciano Garcia, oftewel José Feliciano, 81.
1: 81 jaar, jongetjes.
0: Ja.
1: En Donald George Powell, oftewel Dan Powell van Slade, is 80.
0: Barrymore Barlow van Jethro Tull is 77.
1: En Joe Perry, we kennen hem van Aerosmith, is
0: precies,
1: 76
0: precies.
1: Geworden.
0: Pat... Mastello van Mr. Mister, The Broken Wings, 71.
1: En direct daaronder, met 70 jaar, is John Moylett van de Boomtown Rats.
0: Ja, beter bekend als Johnny Fingers, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, wat weet jij dat goed?
0: Ja. Carol Decker, Carol Decker van T'Pau, The China in Your Hand.
1: En
0: 69.
1: Ja, de volgende vind ik moeilijk, dus daar struikel ik al over voordat ik eraan begin. Mere Slobhan Derre Fee.
0: Ja, en daarom hebben ze het maar genoemd.
1: Shakespeare's Sister.
0: Ja.
1: Oftewel Slobhan Fee, oftewel Bananarama. En die is 68 geworden.
0: Dat bedoel ik. Ruud van den Berg van Huub Hangop. Jeetje, dat is een tijd geleden. 66.
1: En Robin Goodrich van Bush, 61.
0: Oh, Bush. Oké, daar kunnen we straks wel eens wat van draaien. Vind ik wel leuk. Yves Seegers is 55 geworden vandaag.
1: En onder Yves Seegers vinden we James... Nens.
0: Ja.
1: Die is 53 geworden.
0: Ja, dat was wel leuk. Afgelopen week heb ik naar een documentaire zitten kijken over muziek uit de 90's, Eurodance. Het ging over 24/7.
1: Oh, wat leuk.
0: En waar zij dus onderdeel van is.
1: Onder andere.
0: Ja, en hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Was interessant om dat te zien. Ook hoe ze genaaid werden in die tijd al. Dus dat was mooi. Maar we gaan verder. James Green.
1: Niet goede manier, neem ik
0: aan. Nee. Drew Hill, 50 geworden.
1: En Mikey Way, niet te verwarren met Milky Way, van My Chemical Romance, is 46 geworden.
0: Oh, lekker Chemical Romance. Heb ik zin in. Matthew Johnson van One True Voice is 41.
1: En Ashley Lauren Monroe... Oftewel, Ashley Monroe is 40 geworden.
0: Giovanni Sade is vandaag van de Barry Smooth Sword 37.
1: Ja, precies. En wat doen wij altijd na de jarige?
0: Ik weet het niet.
1: Nee?
0: Nee, kan je dat... Oh, wacht even. Is het daar tijd voor?
1: Het is hier tijd voor.
0: Doe je dat dit het item is van de jarige in de biz?
1: Dit is het item.
0: naar binnen glijden. Oftewel, de porno-jarige.
1: Mais oui, mon ami. Het is de tijd voor september 10. En het is tijd voor de porno-jarige bij Wieke, Jeroen en Peter. Het hoogtepunt en het dieptepunt van dit programma. Alles in één.
0: Alles in één.
1: En,
0: one size fits all.
1: Dit is het item waarbij wij aan de hand van een fotootje, een naampje en een geboortedatumje eventueel gaan proberen te bepalen welke van de dames en heren uit de meeste films gemaakt heeft.
0: Ja, en jij mag beginnen.
1: Ik mag beginnen als ik me niet vergis.
0: Ja, want vorige keer was het een landslide overwinning voor mij.
1: Nou ja, landslide. Volgens mij herinner jij het je positiever dan het daadwerkelijk was. Maar ik scroll een beetje naar beneden, want ik heb het idee dat ik in de internetgeneratie moet zitten. Ja. Ik moet in de generatie van Evelyn Stone van 33... En,
0: of Carmen Caliente, die toch een breedbek gezichtje trekt.
1: Zeker. Ja. Maar wat dacht je van Eloise, please? Hè, dat, alleen de naam wordt je al vrolijk
0: van. Ze heeft wel een soort kettingje om met daarin dat ze zeggen van, hou me vast.
1: Ja. Ik word al bang van Lady Alciari.
0: Ja, dat vinden wij, dat schrik wel.
1: En de
0: Holy
1: eerste,
0: Fox nog aan toe.
1: De eerste Jeroen-klikker is Holy Fox. die laat ik even voor jou. Hoogblond. Ja. Oh, kijk, nog één. Kiki Rainbow.
0: Ja, maar dat is zwaar op de hand, hoor, deze. kijk eens naar Caitlin.
1: Ja, Caitlin.
0: Die kijkt in de lens dat ik denk van daar draait er een bokkel van.
1: Ja, zeker wel.
0: Maar ook, dat geldt ook voor Barbie Griffin. Hallo.
1: Ja, ik vind het moeilijk. Ik ga gewoon voor Barbie Griffin. Het is een beetje een Jeroentje, maar ik doe het gewoon.
0: Met toch twee hele films.
1: Ik weet niet zo goed wat ik hierop moet zeggen.
0: Nou, ik ook niet. Het valt mij ook vies tegen, moet ik eerlijk zeggen. Dus ja, ik scroll nog even door de boven waar jij niet geweest bent. Dat ik denk van, misschien zit er nog een beetje dat ik denk van, weet je, heb ik wel eens gezien. Bijvoorbeeld een Astrid Shea. Maar dat wordt lastig allemaal. Dus ik kijk ook even. Ik had wat met Caitlin, dat ik dacht van, dat vind ik wel wat.
1: Ja, dat is een beetje...
0: Alessandra Mia kijkt een beetje als een soort Tex-Mex. Dat je enkele namen blijven lastig natuurlijk in de biz. Dat weten wij. Maar ik ga voor Holy Fox.
1: Dat was een no-brainer.
0: 54 films. Nou,
1: dat laat ruimte voor verbetering.
0: Dat laat zeker ruimte voor verbetering. Ik zet hem even voor je terug.
1: Ik denk dat ik... Ik moet voor All or Nothing gaan.
0: Alles of niets.
1: Alles of niets.
0: En daarom ga je voor...
1: Dasha.
0: Echt waar?
1: Russische. Ja, Russische. Zo'n nondescript foto.
0: Ja.
1: Durf ik het? Ja, ik durf het.
0: Jij durft dat.
1: 32 films.
0: Ik heb nu al verloren. Ja, je hebt nu al verloren inderdaad. Nou, weet je, dan doe ik met je mee. Weet je, dan ga ik ook voor Single Names Only. Dan ga ik voor Caitlin. Die keek al heel interessant. Misschien is het ook zo.
1: Drie films.
0: Caitlin, van jou hadden we meer verwacht.
1: Ja, zeker.
0: Ik ben teleurgesteld in de...
1: Ja. Godverdorie, wat een slechte score vandaag.
0: Een hele slechte score
1: geen
0: voor ons.
1: Geen eentje boven de 100.
0: Maar ook, weet je...
1: Geen
0: prijzen gewonnen. Het is echt...
1: Even kijken.
0: Dan pak ik bijvoorbeeld deze. Die Jamie Tyler. Weet je,
1: dat mocht je willen, vriend.
0: 72 films. Had je vandaag mee gewonnen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Wat hadden we nog meer waarvan we zeiden van... Soms kijk ook dat ik echt denk, ik zou mijn hond er nog vanaf trappen, zou ik zeggen. Dat klinkt heel heftig natuurlijk en dat is het ook. Ik ga voor Kiki Rainbow, zullen we die eens doen? 9 films.
1: Ja, maar doe nog mij even eentje, ik wil ook nog eentje hebben.
0: Ik doe alleen nog Quinn Waters.
1: Nee, jij hebt je kans gehad.
0: Quinn Waters had je mee gewonnen hoor, met Quinn Waters.
1: Ja,
0: 83 films.
1: Ik doe nog even eentje buiten mededinging ook gewoon mee. En dat gaat worden Lexi Rippa.
0: Lexi Riphoff, ja.
1: 19 films.
0: Het is een slechte dag in de porno.
1: Voor de porno-biz. Ja. En daarom moeten we ook maar gewoon gauw vergeten.
0: Vergeet die handen.
1: Laten we dan maar gewoon naar de muziek gaan. Je had het al geroepen dat je er zin in had. En dat vind ik ook niet raar. Want My Chemical Romance. We hebben één nummer wat we daar helemaal geweldig van vinden.
0: Draai maar stuk.
1: En...
0: Ja. Je klikt nu op die end. Hè? Zullen we het nog een keer opnieuw doen?
1: Klik op The Black Parade.
0: Ja. Nog een keer. Dat is raar, zeg.
1: Wat gaat hier mis?
0: Doe de bovenste is. Die, ja? Nee, hoger.
1: Welcome to The Black Parade.
0: Ja, wie?
1: Ja, kijk, daar dit is hem.
0: Ja.
1: Het ging even moeilijk, maar we hebben het daarmee eerder verdiend.
0: Ja.
1: Vijf minuten en meer. The Black Parade van My Chemical Romance.
0: Geniet

0: En zo horen platen te eindigen, vind ik.
1: Ik ben het helemaal met je eens.
0: Gewoon niet staand, maar met een mooi afsluitend einde.
1: Gewoon een trommeltje.
0: Een trommeltje. Gewoon dat wat langzaam wegveedt. Ik hou daarvan.
1: Ja.
0: Daar zouden we ook een keer een lijst van moeten maken.
1: Beste fade-out platen.
0: Wegveden.
1: Wegveden. Ja, precies. We fade to gray.
0: Ja. Ja.
1: Toch? Ja. Ja. Ja.
0: Heb je, nou ja, dat had ik misschien eerder moeten zeggen. Dan hadden we ons erop voor kunnen bereiden.
1: Dat hebben we niet gedaan. Maar nee. Dat is ook Weekend Jeroen en Peter. Hè? Voorbereiding is not in our name. We do what we do. En we do it wel.
0: En dat is het. En wat ik ook wel doe, is op de radio nummers horen en dan denken, hé, die ken ik eigenlijk helemaal niet.
1: Nee.
0: Maar dat kunnen we wel in de uitzending gebruiken. Zo ook deze. Dit is een lekker bedje.
1: Ja.
0: Zo'n achtergrondje waar je een beetje overheen kunt praten. En blijkbaar is dit bekend geweest.
1: Ja.
0: Dit is namelijk van de Simple Minds. Zo klinkt het ook hoor, maar ik kende het niet. Dus we gaan het lekker op de achtergrond neerzetten. En mocht je ergens denken van ik herken dit, dan hoor ik dat graag.
1: Ja,
0: van je.
1: Laat het ons weten.
0: Ja, maar het geldt ook voor jou, hè?
1: Team van Great Cities.
0: Ja, dat weet ik, want jij kan het zien.
1: Ja, ja,
0: dat, mensen
1: ja.
0: Thuis niet, hè?
1: Nee. Maar je vraagt het aan mij ook.
0: Ja, maar niet van kun jij voorlezen wat er staat, maar meer van herken je de muziek?
1: Ja, nou, ik heb dit wel eens gehoord. Volgens mij heb ik dit laatst ergens op Radio 2 een keer voorbij horen komen.
0: Oh, dat kan. Ik heb het niet op Radio 2 gehoord.
1: Oké. Okay.
0: Nee, ik heb het op Kink gehoord.
1: Oh ja, dat mag ook, hè?
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook een soort Radio 2.
0: Nou, dat is ook zo. Het is voor oude mensen. Het is voor mensen een beetje kaal, een beetje onze leeftijd.
1: Ja.
0: Ja, trouwens een baardje.
1: Ja? Ja. Dat zeg ik altijd.
0: Ja, nee, maar ik was vandaag op mijn werk aan het praten. En ik was de enige niet-baardige.
1: Misschien wil je ook eens laten staan.
0: Ja, maar iedereen heeft zijn baard al laten staan. En dan denk ik, ja, als iedereen het doet, waarom moet ik het dan doen?
1: Jij scheert je elke dag?
0: Nee, zeker niet. Nee, om de dag meestal.
1: Ja, ik één keer in de 3 weken.
0: Oeh. En wat doe jij er verder aan je baard laten staan? Want dat klinkt ineens heel aantrekkelijk.
1: Ja, niks. Dus dit laat ik staan 3 weken. Dan komt mijn Timberminder in de tondeuze.
0: Ja.
1: En dan gaat ze eigenlijk van voor naar achter, van links naar rechts. En dan alles tegelijk, behalve mijn wenkbrauwen. En dan doet ze met een ander ding dan. Maar dat is het.
0: En je baard, doet ze die ook een beetje
1: bijwerken? Ja, dat is gewoon alles full.
0: Oh?
1: Gewoon, ik ga dan zitten. We zijn net klaar met douchen. Dan legt ze een handdoekje neer voor me. Dan ga ik zitten op dat handdoekje. En dan begint zij met te scheren. En dan is eigenlijk, daarna spoel ik me af gelijk onder de douche. Het is super simpel.
0: Nou ja, dat klinkt heel erotisch.
1: Is het niet?
0: Dat is het niet, nee.
1: Maar het is gewoon zoals het gaat in huizen Janssen en Jan.
0: Ja, ja. En, maar gaat jouw baard er dan ook helemaal vanaf?
1: Ja.
0: En dan ben je weer een weekje,
1: een paar dagen. Ja.
0: En dan begint het weer langzaam. Maar heb je dan niet dat het hier enorm jeukt?
1: Nee.
0: Beetje, en voor de mensen thuis, ik wijs nu op de lager dan baardgebieden.
1: Nee, heb ik niet. Nee.
0: Want ik word echt na dag 3, 4 word ik al.
1: Maar dan moet je even heen. Als je dit, laat me zeggen, 2, 3 keer gedaan hebt, heb je daar geen last meer van. Dat is gewenning. Dan is dat getrut ook een beetje over van je.
0: Nee, dat geloof ik niet.
1: Jij stamt ook af van de Vikingen. Dit moet jij gewoon voor jouw voorouders moet je dit gewoon doen.
0: Ja.
1: Ik ben ook wel jaloers omdat ik denk, misschien wil ik een keer naar zo'n barbier.
0: Ja, dat lijkt me wel voor jou.
1: Dat ze zo scheren en zo, weet je.
0: Beetje tuttelen.
1: Ja.
0: Beetje olietje erop. En een beetje
1: baardolie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je dat niet?
1: Nee, heb
0: baardolie,
1: ik niet.
0: Baardvet.
1: Nee.
0: Want alle baarddragers die ik ken, die hebben dat.
1: Nee, heb ik niet. Nee.
0: Nou, tenminste, alle baarddragers die ik beter ken dan gemiddeld collega's.
1: Ja. Nee, ik heb dat niet.
0: Waarom niet?
1: Ik, mijn baard is nog niet zo lang dat ik dat soort dingen erin hoef te smeren. Ik kleur ook niet mijn baard. Ik heb een soort grijs, peper- en zoutachtige toestanden qua baard.
0: Het houdt wel een beetje het midden tussen ik weet het niet en goh, wat is het eigenlijk?
1: Ja.
0: Daar tussenin.
1: Maar dat houdt het spannend. Dat kan je het ook zien.
0: Ja,
1: maar het houdt het een beetje interessant.
0: Maar heb je dan nooit de behoefte om je baard wel te laten staan? Dat je zegt, nou, scheer alles er maar af, behalve de baard.
1: Nou, af en toe maak ik wel eens een grapje. Weet je, dan scheer ik gewoon, als ik het dan zelf doe, dan scheer ik gewoon een soort van pratende kut.
0: Ja?
1: Dat soort En dan zeg je, hé, helemaal niks. Nee, maar dat vind ik dan weer grappig. Of gewoon alleen een snor. Dat is helemaal verschrikkelijk.
0: Jij kan wel zo'n porno-snor hebben.
1: Dat kan ik heel goed hebben. Ja.
0: Dat vind ik wel wat bij jou.
1: Ja. Ik word wel eens genoemd ook, vergeleken. Ik ben de kalende Ron Jeremy.
0: Ja, dat precies.
1: Is eigenlijk een beetje, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. En dat doe ik mezelf niet tekort.
0: Nee,
1: eigenlijk niet. Nee, ja, gewoon nee
0: Kun jij
1: zeggen.
0: Ook wat Ron Jeremy kan?
1: Ik kan nog meer wat Ron Jeremy kan.
0: Ik denk dat er één ding is wat Ron kan dat jij niet kan.
1: Ik kan wat Ron ook kan.
0: Nee.
1: Ja. Nee. I can do the run. Do run, run, run, run, do run,
0: run. Ik wil het niet eens weten. Vriend. Hey, ja. Maar nee, maar serieus, ik vind jou wel iemand om een baardje te laten staan. Ja, nou, maar een beetje zo'n pratende kut. Niet zo'n
1: Nee, ik heb dat bij mijn Timmerminder wel eens over gehad. Die vindt het kriebelen bij het zoenen. En bij andere activiteiten. Dus ja. die vindt dat... Nee. Bij Yatzeeën bedoel ik dan natuurlijk, of Rummy Cup. Dat je denkt, dat een ranzigheid weer. Maar nee, tijdens het Rummy Cup zegt ze, nee, ik ben blij dat ik niet heb.
0: Geen baard voor jou. Nee. Oké, okay, nou ja, goed, weten we dat ook weer.
1: Je weet, ik kan likken als het zei dat dan hard.
0: Bij ons thuis is er ook een veto op baard en baardhaar en snorhaar. Dus daar heb ik ook niks tegen in te brengen.
1: Nee.
0: Maar goed, als er dan, nou ja.
1: Misschien is ze ook wel eens weg.
0: En dan laat ik hem ook staan. Maar ja, dan na 3-4 dagen, dan begint hij hier zo te jeuken.
1: Maar moet je doorheen. Weet je,
0: nee, daar geloof ik geen reet van.
1: Be a man.
0: Nee, daar geloof ik geen
1: reet
0: van.
1: Yourself.
0: Nee, daar geloof ik geen
1: reet
0: van. Elke keer als ik dan dat laat staan, dan jeukt het weer. Dus nee, daar kun je mij niet in overtuigen.
1: Manpower. Huis en bureau.
0: Ik ben nog jong. Ik
1: behoor je bent ouder dan mij, man.
0: Ik behoor nog een beetje tot de jonge generatie. Ik behoor nog een beetje tot the youth of the nation, zeg maar.
1: Ja.
0: P.O.D. zong er al over.
1: Echt waar?
0: Laten we er anders eventjes
1: leuk.
0: Naar gaan luisteren. Dat is een plaatje, een beetje uit mijn tijd. Maar ja, ik ben toch nog jong.
1: En,
0: ja, dat spreekt mij niet aan.
1: Daarom, weet je.
0: Met een basje. Ja. Beetje gewoon sfeer zetten noemen we het. Ja. Jeugd op de achtergrond.
1: We are, we are, hè. Ja.

0: Even een jeugdig blokje hier bij Weekend Jeroen en Peter.
1: Zeker.
0: Want zo zijn wij ook. Dit is toch het meest jeugdige programma van Eemland 1 op de donderdagavond tussen 8 en 10.
1: Zeker. En ook op de vrijdagavond tussen 7 en 9.
0: Dat meen je niet.
1: Ja.
0: Oh, man.
1: Wij zijn
0: twee keer het jongste programma, hè?
1: Dat zijn wij gewoon. Dat maak je nergens anders mee.
0: Dat is zeldzaam.
1: Ja. Wel leuk dat je Musical Youth draaide met Past the Dutchie. Was mijn allereerste singeltje. Dat
0: weet ik.
1: Ja.
0: Het is een stukje nostalgie.
1: Nostalgie.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En wij van Weekend Jeroen en Peter, wij zijn breed georiënteerd. En wij zijn niet alleen gericht op je jeugd.
1: Nee.
0: Maar ook een stukje historie.
1: Historie.
0: En daarover gesproken, ik stond in de Pekingtuin afgelopen zaterdag.
1: Ja.
0: Daar kwam een leuke gast langs. Ik denk, misschien is het wel wat om die af en toe in Weekend Jeroen en Peter. Dat was iemand van de historische kring Baarne. En die kon zo leuk vertellen. Daar heb ik verder helemaal niks over voorbereid. Dus dat had leuk geweest als ik die er nou bij zou trekken. Want dan zou jij zeggen van, goh, wat leuk. Dat heb ik dan weer niet gedaan. Maar misschien een ideetje voor een volgende keer.
1: Die Michel van Ginsen, heet die nou? Die man, die doet dat toch ook tegenwoordig? Hoe heet die nou? Even kijken.
0: Ik weet niet wat je bedoelt met die doet dat nou ook tegenwoordig.
1: Ja, hij staat bij mij onder Michel van Baren RTV.
0: Ja?
1: Hij zit ook in de politiek. Maar wat hij ook doet tegenwoordig is dat hij gaat van wat stond daar vroeger voor gebouwen en zo in Baren. En dan heeft hij een heel verhaal over nou, bijvoorbeeld een gebouw wat er vroeger stond, wat daar de functie van was binnen Baren.
0: Ja, ja, ja.
1: Heel leuk.
0: En dat Michel die doet dat?
1: Ja.
0: Maar dit doet dat niet op de radio?
1: Nee, maar dat zou hij misschien wel kunnen doen. Want hij heeft natuurlijk wel een achtergrond hier ook bij RTV Baren. Hij staat in mijn telefoon Michel RTV Baren.
0: Nou ja, precies. En als iemand in jouw telefoon staat met Michel RTV Baren...
1: Dan
0: dat zegt wel wat.
1: Dat zegt wel wat. Hoor.
0: Dan sta ik als Michel RTV Baren in jouw telefoon bijvoorbeeld.
1: Nee, jij staat als Peter BBF.
0: Hartje, vriend.
1: BFF, sorry.
0: Ik was er even naar aan het vissen, maar dan...
1: Maar je krijgt hem ook. Weet je, you get what you deserve.
0: Ja,
1: en jij
0: precies.
1: Verdient veel.
0: Ja.
1: Jij verdient zoveel.
0: Net zoveel als jij verdient.
1: Ja, ja, ja.
0: Net zoveel als jij.
1: Ja, ja. Maar leuk voor de luisteraars. We hebben net afgesproken dat op 18 maart...
0: 18 maart. Schrijf de luisteraars ook even mee.
1: Doen wij een uitzending vanuit Spanje.
0: Nou, 18 maart kon nog wel eens lastig zijn, want dan zitten we misschien in het vliegtuig op het moment dat
1: Nee, ik heb net gekeken. Wij redden dat.
0: Wij redden dat?
1: wie wil make it?
0: Wij gaan dan op
1: live
0: tijd die kant
1: uitzenden.
0: Op. En dan gaan we van 8 tot 10 gaan wij...
1: Live uitzenden.
0: Oh?
1: Ja.
0: Even voor mij, hoe laat zouden we dan vliegen?
1: Waarschijnlijk rond een uurtje of 4.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan landen we rond een uurtje of 6, 6:30.
0: Ja?
1: Ja.
0: Op Alicante?
1: Ja, dan gaan we rijden.
0: Ja. Yeah.
1: Dan zijn we 7:30 bij mij.
0: Ja.
1: Zetten we alles aan.
0: Ja.
1: En draaien.
0: Oké. Okay. Waar eten we dan ergens? Dat vind ik altijd belangrijk om te weten.
1: Dat doen we toch al van tevoren? Ik neem aan dat jullie gewoon met
0: mij... vliegen?
1: Ja, maar jullie gaan met mij toch mee de lounge in? Niet? Wat zit je nou?
0: We hebben niet allemaal lounge toegang, vriend.
1: Nee, maar ik neem jullie mee.
0: Oh, kan dat?
1: Ja, ik regel dat.
0: Kan dat met 3 personen?
1: Dat regel ik.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Gewoon lounge access voor 3 personen en dan knabbelen we wat in de lounge.
1: Ja.
0: Ik neem er even een wijntje op, vriend.
1: Nee, niks is te gek voor jullie. Weet je, niks is te gek. Was wel leuk. Ik was vorige week in Spanje en mijn ouders zitten daar nu. Dus in dat huis hebben we het vaker over gehad. Dus ik zat daar en mijn ouders kwamen op maandag. En die heb ik even mee het eten genomen. Maar even goed mee het eten genomen, zeg maar. Ik heb mijn moeder en vader zien kijken van... Ik weet niet wat er met die jongen aan de hand is. Maar dit wisten we ook niet van hem. Dus we gingen naar een van mijn favoriete restaurants. Dus ik kom daar binnen en beginnen. Ah, Signor Jansen! Ik zeg tegen mijn moeder, ik zeg daar. Ik weet niet hoe die kent dat ik ben hoor. Maar al die opens zo, hey! Goed om! Weet je, hartstikke leuk. Dus ik hou daarvan.
0: Thuiskomen.
1: Ja, thuiskomen. Ja. Dus er komt gelijk als zo'n mannetje komt eraan lopen. Die zegt, quattro personas vino. Ik zeg... Ik zeg si cava. Ik zeg para me cava.
0: Ja.
1: En para tu cava. En si. Nou, we hebben ook allemaal cava. Dus iedereen cavaatje met een bubbeltje begonnen we.
0: Ja.
1: En toen kwam er een wijntje langs. En wat ze daar doen, dan schenken ze een wijntje in, weet je wel. En dan moet je zo kijken. En dan gaan ze eerst het warm maken met zo'n doek er langs heen, weet je wel.
0: Ja.
1: En allemaal toestanden.
0: Ja.
1: Weet je, hoop bullshit bingo. Maar ik hou ervan.
0: Ja, precies, jij gaat er goed op.
1: Ik ga er heel goed op.
0: Ja.
1: Dus ik heb mijn moeder echt zien kijken. Zo van... Ik weet niet wat die gozer aan het doen is, maar ze hebben echt met volle verbazing zitten kijken hoe ik daar, laat me zeggen, zo van...
0: Hebben wij ook inspraak in het restaurant waar wij gaan eten?
1: Nee, totaal niet. Ik heb dit helemaal uitgedokterd.
0: Het hele plan is
1: het
0: al dicht.
1: Het hele plan is klaar. Als het gaat om knaagwerk,
0: ja?
1: Ja, ben je nu al de sjaak. Ja, ja. You will go places. Weet je, wij gaan eten in een restaurant, dan krijg je gewoon een hete steen. Ja, ja? Dan leggen we gewoon een stuk vlees op.
0: Kijk,
1: hete steen, hè?
0: Ja, hete steen.
1: Hete steen, en vlees erop.
0: Ja, precies.
1: Maar het is dan niet een steen die nog van onderkant verwarmd wordt. Hij blijft gewoon heten. Dus er zit geen vlammetje onder.
0: Nee.
1: Nee.
0: Het is gewoon, net als jij, gewoon heet van zichzelf.
1: Hete steen. Gewoon fucking brick.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: En,
1: ik ben gewoon de brickmaster.
0: dat is één dag.
1: Ja.
0: En gaan we ergens nog een keer een patatje eten? Of zit dat niet in het assortiment?
1: Nou, kijk.
0: Je hebt twee dagen. Heb je nu al
1: lunch mag jij best een patatje. Weet je, zo ben ik ook weer. Ja. Maar dan gaan we ook echt gewoon... Dan gaan we naar de patatterie gaan we.
0: Oh,
1: ja. Zo heet het ook, hè. Dat is heel Spaans.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat zit in Gavia. Gavia, sorry. Gavia. En dan zeg ik para me fritas. En dan krijg ik gewoon patatjes. Je hoort, mijn Spaans is echt heel goed, hè.
0: Ja, daar is niks mis mee.
1: Ik heb geoefend op para me. Mag ik?
0: Ja.
1: En dan het ding.
0: Para me cava.
1: Ja,
0: precies.
1: Para me vino tinto.
0: Yeah.
1: Ja, ja, ja, ja, prima. Ja,
0: helemaal. Nou, dat is helder.
1: En als jij zegt para tu. Para tu. Dat ben jij. En voor
0: gaat
1: haar,
0: helemaal
1: voor hem.
0: Goed komen in Spanje. Ik maak me daar geen enkele zorgen.
1: Nou.
0: Alleen de uitstapjes misschien dat daar nog wat variatie in zit. Of is dat ook al dichtgetimmerd?
1: Daar mag je alles mee doen wat je wil. Ik kan gewoon overal nee op zeggen. Nee, dat gaan we nog uitzoeken. Maar dat wordt gezellig. Ik neem aan, kijk, Sybrand die wil toch een eetje met zijn bal in het zand.
0: Ja, zo is Sybrand.
1: We kunnen hem ingraven. Dat lijkt me echt leuk. Sybrand ingraven.
0: Tot zijn nek zo.
1: Tot zijn
0: die reclame van,
1: ja,
0: van
1: Trivago.
0: Trivago.
1: Ja.
0: En dan met Sybrand.
1: Ja.
0: Ja. En dat hij dan wel zo zijn armpje... Nee, ook
1: nee,
0: gewoon ook niet zijn armpje.
1: Nee,
0: gewoon
1: niks.
0: Nee, gewoon helemaal klem.
1: Helemaal klem.
0: Lijkt me wel leuk.
1: Ja.
0: Maar kan dat? Zitten we dicht genoeg bij het zand om Sipi in te kunnen graven?
1: Nee, zeker.
0: Want dan gooi ik een schepje in mijn handbagage, hoor.
1: Heb ik? Jij denkt dat ik geen schep heb? Wat is dit? Dat is, hallo?
0: Ik denk dat jij geen schep hebt.
1: Ja. Nee, ik heb een schep.
0: Heb jij nu al een schep?
1: Ja, para mee
0: schep.
1: Chofolo.
0: Waarom heb jij een schep daar? Ik geloof er geen reet van.
1: Ja, ik heb natuurlijk ook een tuin.
0: Ja, met kunstgras.
1: En steentjes.
0: En kunstgras.
1: Ja, maar ik heb ook steentjes. In die steentjes staan de planten. En die moeten geschept worden, vriend.
0: Ja, maar dan heb je zo'n schepje.
1: Hallo.
0: Dat is geen schepje waar je Sybrand mee gaat begraven.
1: Hé, jij bent lekker bezig die hele dag.
0: Oh mijn god, dit gaat helemaal niks worden. Ik heb er dus enorm veel zin in.
1: Ja.
0: Ik maak me ook nergens zorgen om qua organisatie. En we gaan gewoon lekker een plaatje draaien.
1: Zie je dit gezicht?
0: Nee.
1: Pure relaxedheid.
0: Ja, bij jou wel, hè?
1: Ja, ik maak me daar geen zorgen over.
0: Weet je hoe je nog relaxter wordt?
1: Nou.
0: Gewoon een lekker plaatje. Een Nederlands plaatje.
1: Is dit Klobo's Klop?
0: Ja. En hoe heette die ook alweer?
1: Oh, Rosie.
0: Oh, Rosie. Ja, lekker. Even genieten.

0: Rosie van Claw Boys Claw. Ik vond het weer eens tijd om die te draaien. Ik hoorde hem, moet ik dat eerlijk vertellen, ook op de radio. Dat was volgens mij in hetzelfde uur als dat ik Theme for Great Cities van Simple Minds hoorde.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, oh, lekker. Ik vind het zo, hoe die, dat, oh, dat
1: het is zo laid back.
0: Het kalmeert me zo.
1: Het is laid back.
0: Het is een lekker laid back nummer.
1: Het is tranquilo. Ja, zoals maar, wij zouden zeggen, precies. Wij Spanjaarden.
0: Ja, omdat jij dan in Spanje komt, daar heb ik dan weer geen last van. Maar ook daar gaan we veranderingen aanbrengen. Maar over tranquilo gesproken. Weet je hoe laat het is?
1: Het is alweer tijd dat we gewoon de wissel gaan doen. Precies. Dat ik aan die kant ga zitten, aan deze kant.
0: Het is alweer tijd voor dat we richting het tweede uur gaan denken. En heb jij een klein tipje van het sluier? Wat jij denkt te gaan doen dit tweede uur?
1: Ja, we gaan echt beginnen met een plaat. Van toch wel een gitaarvirtuoos.
0: Virtuoos,
1: ja. Oh, ja. Maar die niet zingt.
0: De gitaarvirtuoos die niet zingt.
1: Ja. Maar hij speelt ook andere instrumenten.
0: Mm-hmm. Dus Dave Grohl kunnen we afstrepen.
1: Ja, maar dit is dat ga je zo wel merken.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben reuze benieuwd. Ik heb er zin aan. Straks 2 uur van Weekend Jeroen en Peter met een uuropener van Jeroen. Van epische proporties.
1: Episch, epic. Epic.
0: Ja. Jeetje.
1: Ja.
0: En verder, nou ja, goed. Verder, voor de rest gaan we het wel horen.
1: Ja, komt goed. We moeten door.
0: Als het goed is, komt die oude man ook even langs.
1: Ja, we moeten door.
0: We moeten door.
1: We moeten door.
0: Het is de tijd voor. Dankjewel. Tot zo. Ja.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
0: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
2: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
0: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren, nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Get to France, Mike Oldfield.
1: Ik vind het zo'n meeneurie plaatje.
0: En dat is toch zeker een meeneurie plaatje. Maar welkom bij het tweede uur van bijna Weekend Junior Peter hier op 1-1. We zijn nog bij een heel uur hier op...
1: Ik vind het zo'n meeneurie plaatje.
0: En dat is toch zeker een meeneurie plaatje. Maar welkom bij het tweede uur van bijna Weekend Junior Peter hier op 1-1. We zijn nog bij een heel uur hier op 1-1. En het is natuurlijk jouw start van het weekend hier op 1-1.

0: stikkie zacht. Nou, ja. we hebben een redelijke uitslag, maar je kan ons wat uitleggen.
1: Ja, dank je. Ja. Vind ik fijn.
0: Ja, dat dacht ik al. Dus dan doen we dat. Weekend Jeroen en Peter, dus jouw vrijdagavond en donderdagavond feuilleton hier op 101. En we hebben nog een uur lang gezelligheid voor je. Straks rond de klok van 30:30 zal onze grote vriend Sybrand Verwer aanschuiven.
1: Ja. Oftewel
0: geluidsknutselaar van beroep. En die gaan we zo meteen hier treffen. Peter, vraag aan jou. Dan zijn we weten gelijk of we moeten behandeld niet. B&B voor liefde. Ja of nee?
1: Dat ligt eraan wat precies de vraag is.
0: Kijk
1: doorsippen?
0: Volg je het?
1: Nee.
0: Oké, dan gaan we het er ook niet over hebben.
1: Dat mag wel.
0: Nee, hoeft niet.
1: Want jij woont in de buurt van een B&B voor liefde grootheid, heb ik mij laten vertellen.
0: Is dat zo?
1: Niet? Was het Boer zoekt vrouw? Jij woont toch ergens waar je die lekkere...
0: Oh ja, nee, in Denia. Ja, daar zit dat. Thomas, die is mijn buurman, zeg maar zo'n beetje.
1: Ja.
0: Dat is de buurgemeente van waar wij wonen.
1: Is dat de reden ook dat je het erover wilt hebben? Of, is er iets voorgevallen waarvan je denkt dat...
0: Nee, zeker eigenlijk... niet. Maar weet je, ik weet niet of jij Fred mee hebt gekregen van B&B voor Liefde dit jaar. Nee, niet. Daar hoef je het ook niet over te hebben. Je moet erbij zijn geweest, zeg maar.
1: Ja, oké. Okay. Ja, maar de mensen thuis wel, hè? Dus misschien kun jij mij voorlichten alsof ik iemand thuis was.
0: Nee, daar moet je echt bij zijn geweest.
1: Okay.
0: Dat duurt te lang.
1: Te lang.
0: Een
1: stukje context.
0: We moeten door.
1: Ja.
0: We moeten door, mensen. Dus,
1: ik zal het gaan volgen. Ja. Als je me volgende keer iets van tevoren...
0: Nou, het is afgelopen. Het seizoen. Ah. Dus ik zou zeggen, leuk dat je luistert.
1: Bedankt.
0: Bedankt. We zullen het nooit vergeten. Wat we ook niet zullen vergeten is wat je net hoorde. Mike Oldfield. Mike Oldfield, muziekvirtuoos. Ik zei al even. Hij speelde hier in dit geval gitaar. Maar hij is begonnen op zijn 20ste in 1973 met Tubular Bells.
1: Tubular Bells.
0: En Tubular Bells had je part 1 en part 2. Kan je dat herinneren, Peter?
1: Alleen part 2 eigenlijk.
0: Weet je waarom het part 1 en part 2 was?
1: Nou, vertel het mij.
0: LP had een kant A en een kant B. Dus part 1 staat op kant A en part 2 staat op kant B.
1: Ja, natuurlijk.
0: En eigenlijk is het, als je hem op CD zou luisteren...
1: Tubular Bells.
0: Eén Tubular Bells.
1: Ja.
0: Het is maar één nummer. Hè, dus het, is ook, het duurt ook gewoon lang.
1: Ja.
0: Dus dat.
1: Maar ik vind het wel heel jammer dat je het erover hebt en dan niet een klein stukje laat horen. Want dat is perfecte achtergrondmuziek, perfecte overheenpraatmuziek. En waarom spelen wij dan geen Tubular Bells?
0: Nou, ik vind dat je helemaal gelijk hebt. Nou, weet je, dan doen we dat toch even een klein beetje van dit zo op de achtergrond.
1: Oh, ik krijg gelijk Basje en Adriaan vibes.
0: Of The Exorcist. Is dat ook in gebruik, hè?
1: Is dat ook in gebruik? Ja. Ja. Basje en Adriaan deed het beter.
0: Dat vind ik ook. Dus
1: dat geldt voor alles.
0: Ja, dat geldt eigenlijk voor alles inderdaad.
1: Ja.
0: Ik wil je nog even van iets... dat zullen we maar gelijk behandelen. Dan hebben we dat maar ook gehad.
1: Ja, precies. We zijn zo druk.
0: We zijn druk mensen. 22 oktober. Wat heb jij staan in jouw agenda?
1: 22 oktober. Dat vind ik leuk dat je het vraagt. Want normaal ben jij niet zo geïnteresseerd in mij. Dus... even kijken, 22 oktober. Daar staat, staat echt een heleboel. Herfstvakantie.
0: Ja.
1: Anita Usson, vraagteken.
0: Ja.
1: Met Jeroentje naar Marillion.
0: Nou kijk, met Jeroentje naar Marillion.
1: Ja.
0: Dus ik dacht van nou, is het niet leuk om iets te draaien van Marillion?
1: Omdat we 22 oktober naar Marillion gaan?
0: Ja, je kan het niet
1: doen. Ja, nee, ja? Snap ik volledig.
0: Ja?
1: Meer ledig dan vol.
0: En dan mag jij kiezen. Wil je er iets horen van met Fish of wil je iets horen met Steve Hogart? Je mag echt kiezen.
1: Toch Fish.
0: Fish, oké. Dan heb ik van het album Clutching at Straws heb ik deze. Het is The Wall with Circles.

0: zo, Peter.
1: Wat een lekkere bak herrie.
0: Lekker, hè?
1: Oh, man, man, man. Wij zijn toch wel van de generatie die dit weet op waarde weet te schatten.
0: Ik denk het wel.
1: Dit is toch... Dit is lekker. Dit is uit onze jeugd.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja, ik word hier echt heel blij van. Ja. Ook omdat ik herinneringen heb natuurlijk aan Anneke van Giersbergen in niet alleen de Paleistuin, maar
0: de
1: ook
0: speeldoos.
1: De speeldoos. Ik heb het twee keer, ik ben daarna nog een keer met mijn vrouw ook naar dezelfde tour geweest. Want ik zeg tegen mijn vrouw, dit ga jij ook leuk vinden.
0: En wat zei ze?
1: Dit vind ik leuk.
0: Oh nou, kijk, daar is het goed ingeschat.
1: Ja, dat had ik goed ingeschat. Ja.
0: Lekker man.
1: Dit is Bassie en Adriaan, realiseer ik me nu.
0: Ook? Ook, zijn meerdere dingen van Bassie.
1: Zowel Tubulabels als Sirius.
0: Ik weet niet wat ik heb vandaag, maar ik heb vandaag een zwak voor mensen die heel veel muziekinstrumenten kunnen spelen, maar niet zingen. En dat geldt hier ook voor. Tuurlijk, dit is wat je op de achtergrond hoort, is Alan Parsons. We hadden net natuurlijk Mike Oldfield met To France. En wat hadden we? Tubulabels op de achtergrond even.
1: Tubulabels. Ik vind hem een fijn woord, tubular.
0: Tubulabels. Ja. En je hebt natuurlijk ook de bekendste van Mike Oldfield. Dus denk
1: Tubulabels.
0: Nee, de Moonlight Shadow, toch? Oh.
1: Ja, maar dat is met...
0: Met zang.
1: Met zang.
0: Ja.
1: Ja, maar het is niet Mike Oldfield natuurlijk die zingt.
0: Nee, daarom. Maar hij heeft dat allemaal geproduceerd. Dus.
1: Ja.
0: En dat heb je natuurlijk ook met deze persoon. Alan Parsons en de Alan Parsons Project. Allemaal verschillende zangers. Bijvoorbeeld wat je nu hoort is Sirius van het album Eye in the Sky.
1: Ja, wie is daar hier de zanger dan eigenlijk?
0: Van dit nummer niet. Maar bijvoorbeeld op dit album staat ook Don't Answer Me. Dat is natuurlijk ook een hele bekende. Maar wat hier ook op staat, en dat is wel een hele fijne, die hoor je ook niet heel vaak, is ook de titeltrack van het album Eye in the Sky. Nou, en weet je wat wij gewoon gaan doen?
1: Nou,
0: laten
1: vertel
0: we gewoon
1: het
0: lekker naadloos doorgaan, maar Eye in the Sky.
1: Hoi, lekker!
0: Schuiven we gewoon automatisch erin.
1: Wat goed voor jou.
0: Leuk, hè? Ik zou zeggen, geniet toch even.

0: domme grappige, Peter. Ik zit er nou net over na te denken. Ik denk, je hebt een aantal meer van dit soort artiesten. Ik denk, nou, misschien kunnen we een beetje in die trend blijven, zeg maar.
1: Ja, maar met name dan ook de categorie die niet zingt.
0: De categorie die voornamelijk dus niet zingt. Kijk, ja. Michael heeft ook wel eens gezongen. En Alan Parsons misschien ook wel. Maar die niet zingt. En daar kwam ik deze ook tegen. Denk, oh,
1: overigens,
0: dat is...
1: overigens over dit laatste nummer. Was, ja? Voordat we daar overheen skippen. Ja. Dit is, de zang is Eric Woolfson.
0: Okay.
1: En dat is een van de medeoprichters van Alan Parsons. En weet je wat zijn contract was voor Alan Parsons? Wat hij gedaan heeft voor Alan Parsons?
0: Nee.
1: Carl Douglas met Kung Fu Fighting.
0: Everybody was Kung Fu Fighting.
1: Dat is ook van zijn hand.
0: Wat leuk.
1: Hij zingt het niet, maar deels management, meegemanaged.
0: Hij heeft meegemanaged.
1: Meegemanaged, ja.
0: Gemanageerd.
1: Dat was ook zijn rol bij Alan Parsons. Dat heeft hij daarna. Zijn volgende meesterwerkje.
0: Wat leuk.
1: Ja,
0: leuk. Man. Zullen we nog zoiets doen?
1: Ja.
0: De volgende is ook wel heel bekend. Laten we gewoon eens even luisteren. Weet je het al? Jawel, kijk even op het scherm.
1: Oh,
0: ja.
1: Lekker.
0: Ja. Oftewel, Philip Oakley samen met Giorgio Moroder en The Together in the Electric Dreams.
1: Lekker.
0: Oftewel, Giorgio Moroder van de Synthesizer. Ja, dit is ook fantastisch.

0: Je blijft me verrassen, vriend.
1: Ja.
0: Hoe kom je er toch op? Hoe haak je aan elkaar?
1: Hoe kom je er vanaf? Wordt ook al eens gezegd.
2: Ja.
1: Dus dat. Hij is in de studio, mensen.
2: Ja, maar veel excuses.
1: Ja, nee, leuk dat je bent, Sybrand. We zaten even in het kopje van producers. Van
2: ja,
1: mensen
2: ik heb
1: die...
2: een stukje meegekregen.
1: En ik heb er nog eentje voordat we zo meteen naar jou gaan.
2: Ja.
1: Ik ben benieuwd wat je van deze vind ik zo gaat spelen. Het is van Vangelis. Die heeft samen Van Galis.
2: Van Vangelis, ja.
1: Ja. Zat ook onder andere in...
2: Aphrodite Child, samen met Demis Roussos.
1: Ja. Deed hij toen Rain and Tears?
2: Dat wordt gezongen door Demis Roussos.
1: Demis Roussos, inderdaad.
2: Ja, die leeft niet meer. Er is trouwens een hele...
0: Nee, dat vertel je me nu.
2: Ja, dat wist ik ook niet.
0: Gewoon even zo tussen neus en lippen door.
2: Er is in Nederland een Demis Roussos museum geweest.
1: Is dat zo?
2: In de buurt van Nijkerk. Dat was een of andere...
1: Dat is waar ook, ja.
2: Zijn we er geweest, of niet?
1: Nee, daar zijn we niet geweest.
2: Dat is inderdaad, daar zijn we samen niet geweest.
1: Dat
0: was memorabel, dat we er niet geweest zijn.
1: Dat zouden niet zijn.
2: Dat zijn we 3 jaar geleden dat we daar niet waren.
1: Nee, precies.
0: Nou, ik herinner nog als de dag van gisteren.
2: Ja, ik heb het gevoel.
1: Nee, dus ja, we hebben nog zo'n artiest, dus wat ik zei...
2: Vangelis.
0: Van wat?
2: Van wie?
1: Van wie?
2: Vangelis.
1: Vangelis. Ja. En dat is deze.
2: Ach, Find My Way Home. Samen met wie ook
1: al John Anderson.
2: John, en die was weer van Yes.
1: Ja. En er stond op het album...
2: Yes.
1: Ja, Yes.
2: Ja, hij gaat

0: wat is dit toch een fijne plaat. John en Vangelis met I'll Find My Way Home. Ja. En het is net als laat maar zeggen, Klein Duimpje. Die vond ook altijd de weg weer terug door de broodkruimeltjes en te volgen. En de steentjes te volgen die hij had toen hij door zijn ouders het bos in werd geleid. Wie kent het sprookje niet? Wie is daar niet groot mee geworden?
1: Precies.
0: Toch?
2: En dat doe ik zo lief tegen jou en dat doe jij zo naar tegen mij.
1: Deed hij naar tegen jou?
0: Deed naar tegen jou.
2: Hij deed naar tegen mij.
0: Nou, wat deed ik dan?
2: We gaan maar eens goed over nadenken.
0: Nou,

0: Hey, jullie zitten allebei toch een beetje in de IT-lullerij, hè?
1: Ja.
0: Met,
1: ja.
0: Met computers.
1: Ja, ja en, daar doen wij iets mee.
0: En chips. Chips.
1: Ja, ja. Chips.
0: Ja, Jeroen, jij bent natuurlijk als geen ander het best duurste bedrijf van de wereld. Dat is nu vlieg met jou.
2: Nee, is Nvidia.
0: Nvidia.
2: Nvidia.
0: En ja. Is dat net iets ASML of een andere bedrijf?
2: Nee, kijk, Nvidia maakt de chips. ASML maakt de machines om die chips te maken.
0: Oh ja, ja, ja. Dus die hebben elkaar nodig.
2: Die hebben elkaar nodig.
0: Dat zijn matties.
2: Ja, dat zijn matties van
0: precies,
2: elkaar.
0: Ja. Ja. Ja. Het gaat namelijk, het gaat goed. Ik was laatst bij Albert Heijn en daarna ook nog bij de Jumbo. En daar lagen chips in de aanbieding.
2: Meen je niet?
0: Maar het gaat dus gewoon heel goed met de chips. Moet je maar eens luisteren.

0: de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Dat meldt het CBS.
1: De stijging komt
0: onder meer doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals in koelkasten, computers en auto's.

0: industrie.
1: Hoera.
0: De afgelopen 6 jaar is de omzet verdubbeld naar 46 miljard euro.
1: Zoveel money!
0: Nederland speelt een belangrijke rol in de wereldwijde chipindustrie, met ASML als de belangrijkste leverancier van chipmachines. Maar ook andere bedrijven zijn flink gegroeid. Chips worden bijna nooit volledig door.

0: de werkgelegenheid in de chipindustrie is verdubbeld. Het aantal mensen dat in deze sector werkt
1: steeg vorig jaar naar 43.000.
2: 43.000!
0: Nederland is met onder meer ASML een belangrijke speler op de wereldwijde markt.
1: Niet vet, licht verteerbaar.

0: Sommige mensen kennen het in de versie van onze grote vriend Milo, onze Belgische vriend. Peter kent hem goed, begreep ik, Milo.
1: Ja, zeker.
0: Leuk.
1: Ja. Je kent hem niet.
0: Ja, ja.
1: Sinterklaas. Jammer dat je nou doet alsof jij hem niet kent.
0: Nou ja, ik ken hem natuurlijk wel, maar kennen. Weet je, jij bent echt, weet je, als je ja, Milo zeker. Belt, die zegt, do you know Peter from England One? En dan zeg je van...
1: Nou ja, als ik ook in een quiz zit en ik mag een hulplijn inschakelen, dan is Milo de eerste precies, waar ik aan denk.
0: Ja, ja, daarom.
1: EO,
0: EO Milo.
1: Hey, ja, precies.
0: Where you go, Milo. Ja.
1: Ja, maar geef je me daarom die dobbelstenen of was daar een andere reden voor?
0: Hey, ik heb daar natuurlijk dubbelzinnige redenen voor. En dat is natuurlijk dat het tijd is voor het alonbekende, veel geprezen onderdeel uit Bijna Microtune Peter, het dobbelspel.
1: En het dobbelspel betekent dat ik... drie keer gaan gooien met een dobbelsteen.
0: Zeker. Speter.
1: En de eerste dobbelsteen is de minutendobbelsteen. En die gooit verrassend een 3.
0: Een 3.
1: Vervolgens een 1.
0: Een 1.
1: En dan de rode, de magische rode dobbelsteen.
0: Ja, mag Siebrand ook gooien?
2: Ah, toen mag
0: je
2: die. Ah, ja, nou.
1: De rode.
2: En dat wordt de 3.
1: Dan dus hebben we 3 minuut 13.
0: 3 minuut 13? 3 minuut 13. Dat, ik denk dat we daar veel platen op kunnen scoren. Ja. Ik heb hier even een lijstje voor me. Peter, jij kan met me meekijken.
1: Ja, precies. De eerste
0: Abba,
1: die ik...
0: SOS zien we staan.
1: Ja, precies. Dat wilde ik zeggen. Maar je was me voor. Alessia Cara,
2: hier. In popquiz komt u wel eens langs. Hè? Noem een artiest en een titel die van voor naar achter hetzelfde blijft.
0: Ja, dat is Abba
2: SOS. Abba met SOS.
0: Ja. Met SOS, ja.
1: Ja. Ja.
0: Albert Hammond en I'm a train.
2: Ja, een beetje plat is.
1: America, System Golden Hair.
2: Oh, mooi plaat. Mooi. Dat is mooi hoor. Dat is mooi.
0: Britney Spears met Crazy.
1: Ben Howard, The Wolves.
0: Bad Candy, Spin Around.
1: Even kijken Bad hoor.
0: Candy. Ja?
1: Christina Aguilera, ja? What a Girl Wants.
0: The Cats en Scarlet Ribbons.
1: Cocktail Trio natuurlijk. Wie heeft de sleutel van die?
2: Oh, die is leuk. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien?
1: Ja?
0: Ja,
1: ja ik denk dat er staat. Alleen, wie heeft de sleutel van de J?
2: Hey, van de jukebox gezien?
0: Ja.
1: Ja, nee, dat staat er niet.
2: Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien?
0: Vind je die leuk?
2: Moet je gewoon een stukje draaien. Hey, hey, hey, hey. De spinnik, luister. Wat gebeurt er?
3: Hey!
2: Weet je hoor?
3: Hey!
4: Ja.
3: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
4: Dat kan niet.
3: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: onder het kopje Wat is dat lekker, hè? The Golden Years van David Bowie. En eigenlijk geschreven, we hebben het net even opgezocht ook of het inderdaad klopte, voor Elvis Presley. Maar Colonel Tom Parker zei van nee, dit is niet een plaat die wij voor Elvis zouden willen uitbrengen. Heeft hij aangeboden in 1975. Hij overleed natuurlijk in
1: 16 augustus.
0: 16 augustus, ja. Mijn vader is altijd jarig op, altijd, maar die is standaardjarig op 16 augustus.
2: Oké. Okay. Ja. Meestal is die jarig op 16 augustus.
0: Heel vaak is dat wel het geval. Dus daar herinner ik me aan dat Elvis inderdaad overleden is. Dus dat.
1: Ja.
0: Jij hebt Elvis natuurlijk actief meegemaakt. Hoe was het in die tijd, Siebrand?
1: Ging een beetje langs mee. Jij was natuurlijk een groot artiest.
0: Ja, maar je had niet zoiets van, oh, want...
1: Nou, eigenlijk pas later, want zoals jullie weten is hij geboren op 8 januari 1935.
0: Ja.
1: En 8 januari is onze zoon geboren.
0: Ja,
1: dus
0: daarom.
1: Ja, dat is wel een soort, dat is een hele connectie. Ja.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Ik weet wel dus inderdaad die 16 augustus 77, want toen liep ik stage vanuit de MTS in Vlissingen. En ik liep stage, heel logisch, in Zandvoort.
0: Ja.
1: Want ik had al mijn stageadressen van de MTS, dat had ik zelf geregeld. Moet je zeggen, hoe kom je nou terecht bij een hotel in Zandvoort?
0: Hoe kom je nou terecht bij een hotel in Zandvoort?
1: Nou, met de trein, want het voordeel is van die trein, die stond dus helemaal midden in het dorp. En dat was dan lopen naar het hotel waar ik toen stage liep.
0: Maar je had natuurlijk wel een stukje hotelgeschiedenis ook.
1: Ja, nee, dat klopt.
2: Wat dan?
0: Ja, in het prachtige Zeeland.
1: Ja, dat klopt, ja. Ik heb in een hotel gewoond, dus ik vond het wel leuk. En bij dat hotel in Zandvoort, dat waren twee hotels van de firma Bouwers.
0: Ja.
1: Niet geheel onomstreden figuur was met de Bouwers. Er hoorde een dolfinarium bij.
0: Ah.
1: Dus ik heb met dolfijnen gezongen, zonder gekheid. Hoorde een bowling bij. En het eerste casino in Nederland hoorde er ook bij.
0: Nee, je niet.
1: Ja, en als je wel eens foto's of filmpjes ziet van het circuit in Zandvoort.
0: Ja.
1: Je moet wel weten, maar dan zie je altijd op een gegeven moment een shot richting de kust. Dan zie je een heel groot, gigantisch soort flatgebouw. Het hoogste gebouw van Zandvoort. En dat is Hotel Bouwers, waar ik dus gewerkt heb. Dus,
0: ongelooflijk.
1: Daar heb ik ook voetstappen liggen.
0: Ja, dat is ook weekendtune, Peter. Je hoort een stukje geschiedenis van...
1: En het leuke was, en dat had ik ook wel eens vroeger gezegd, vind je het leuk om weekenddienst te hebben?
0: Ja.
1: Ik zei, ja, wat betekent dat? Nou, betekent dat dan moet je met een pieper lopen. En voor de rest, ja, als je maar bereikbaar bent. En toevallig wist ik dat je bij de strandtenten voor het hotel, want het stond gewoon aan de kust.
0: Ja, hier aan de kust.
1: Nee, daar aan de kust.
0: De Zeeuwse kust. Zeeuwse
1: en je kon dus gewoon op zo'n strandtent gaan liggen. En als er iets was, dan werd je gepiept. Piep, piep, piep, piep. Dan liep je daar het hotel. Of het ene hotel, het andere hotel. Van het dolfinarium of naar de bowlingbaan.
0: Kijk.
1: Maar wel een leuke tijd gehad.
0: En dat doet onze Siebrand,
1: hè? Ja.
0: En hij is zo gewoon gebleven.
2: Jeetje. Ja. Dat is een stukje historie. Dat verwacht je niet achter zo'n man, hè?
0: Nee. Maar wat je ook niet verwacht, is dat het altijd is om gedachten te zeggen.
1: Had ik wel verwacht.
0: Peter, het is een tijd geleden. Maar sommige dingen, daar moet je gewoon zuinig op zijn. Sommige dingen zijn anthems voor het leven.
1: We gaan niet naar Zandvoort, nee. We gaan naar Rio.
0: Tot volgende week. Dan is er weer een nieuwe aflevering van Weekendje Groene Peter.
2: Later.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw, met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
1: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
0: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs. In de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Voor mijn geestesoog is aangeschoven de veelzijdig gitarist, componist en arrangeur. En hij is tevens docent Braziliaanse ensemble op de jazzafdeling van het Conservatorium van Amsterdam. En heeft daarnaast 18 jaar lang gewerkt als docent Braziliaanse gitaar op de World Music Academy bij Codarts. En Patience is inmiddels zijn 4e cd onder zijn eigen naam uitgebracht. Welkom Maurice Rugebrecht.
5: Ja, graag gedaan.
4: Geweldig. En je hebt je gitaar meegenomen.
5: Zeker.
4: En dan zou ik zeggen van, wat is het voor een gitaar? Wat voor merk?
5: Het is een Guild X50 uit 1964.
4: Een Guild X, dat lijkt wel een geweer. Dat lijkt wel een revolver.
5: Nou nee hoor, het is heel vreedzaam.
4: Oh, heel vreedzaam.
5: Vreedzame gitaar.
4: Ja, spelen ze een stukje. Misschien is dat wel leuk voor de luisteraar. Oh, heerlijk. Ja hoor.
5: Dus hij heeft een heel akoestische klank. Mm-hmm. Dus, en eigenlijk ben ik meer fan van Guild dan van Gibson. Dus ik ben een van de weinige gitaristen die die voorkeur heeft voor Guild.
4: Ja, je gaat naar een onbewoond eiland. Want ik denk dat je thuis een heleboel gitaren hebt.
5: Ja, veel te veel eigenlijk.
4: Veel te veel eigenlijk.
5: Ik struikel erover.
4: Ja, is dat zo? Ja. Zo weer?
5: Ja, oei. Ik heb niet zo'n groot huis. Dus,
4: Maar goed, je gaat naar een onbewoond eiland en je neemt een gitaar mee. Welk is dat?
5: Ja, dat is deze.
4: Ja, waarom? Dat is de beste klank?
5: Ik ben er gewoon mee vergroeid.
4: Dus oké. Vergeet je dan je versteker niet mee te nemen?
5: Ja, dat is wel nodig.
4: Hè? Oh, dat kan niet.
5: Dus dat kan niet. Dat is geen lichtnet.
4: Nee. Goed zo. We gaan gelijk van start. Nou, dat is in ieder geval het huismerk. En dat is UK Jazz. Dat zijn luisteraars en misschien jij ook wel van ons gewend. En we beginnen met Pen & Panic met het nummer Takuya. MUZIEK

Ja, we zetten deze muzikale traditie even voort met Clapper. En dat is ook weer zo'n nieuwe lood in de UK jazz. Met het nummer Childlike Mind.

als jazzliefhebber van de UK Jazz. En wie kom je dan tegen? Het was al erg laat, heel laat zelfs. Maar eindelijk ging het doek op voor Coco Roco met Ewa Inoue.

2025. Want wie stond daar op het grote podium? Emma Jean Thackeray. Ja, geweldig, geweldig. Ze heeft een nieuwe plaat en een van de nummers heet Black Hole.

Ja, dat is natuurlijk een geweldig nummer. En een geweldige stem natuurlijk. Jake Amy is natuurlijk een heel ander verhaal. Hij is een veelgevraagde toetsenist. Hij staat bekend om zijn veelzijdigheid en dynamische optredens met een breed scala aan internationale artiesten tot optredens in Specs & Specs van ABC en Studio 10 van Channel 10. Luister naar Grace.

De komende 8 minuten wordt in beslag genomen door Joe Armand Jones. En die kennen we natuurlijk van Ezra Collective. Zijn tweede album Turn to Clear View werd uitgebracht in 2019. En Time Magazine noemde deze geluidsdagen zelfs een van de top 10 albums van het jaar. Kan je nagaan. Hij heeft nu een kerstvers album gemaakt. En die zit nu en die ligt nu in de schappen. All the Quiet Part 1. Zet de naald maar in Lifetown.

Het leuke van UK Jazz is, er komen altijd weer bandjes bij. Hier weer zo'n jong bandje. En dat heet BHAM. En wat hebben ze gemaakt? Een album en dat heet BHAM. Dus gelijknamig. Maar het nummer heet DRUM.

was getekend BHAM. Heel leuk is natuurlijk dat de elektrische viool weer terug is. En dat is een tijd geleden. Dan denken we natuurlijk aan Jean-Luc Ponty en Jerry Goodman. Maar goed, Skelter is weer een heel ander verhaal. Het begon als een late avondsessie na een optreden tussen Sam Healy en Greg Hansen. En die laatste is een drummer, die eerst genoemde is een toetsenist. En dat gebeurde allemaal in een stoffige oude katoenfabriek in Manchester. En het duo Smeden en Bent die was geïnspireerd door post-bop en moderne groove en ontwikkelde een echt zeer muzikaal duo. Skelter dus met Brella.

Prachtig, dan sterft dat zo weg. Danny Keen kwam door te improviseren onvermijdelijk in de jazz terecht. En tijdens een opleiding tot klassiek muzikus richtte hij al zijn eigen bands en projecten op. Flight 19 is onder meer zijn visitekaartje. Listen. MUZIEK

0: I liked UK jazz. Jonah Evans.
1: Ja, dat was natuurlijk een flink portie UK jazz wat je voorgeschoteld kreeg, Maurice.
2: Ja.
1: Wat vind je ervan?
2: Ja, geweldig. Ik ben voornamelijk fan van Tom Misch. Ja. Die komt natuurlijk ook uit die UK scene. En je hoort ook dat hij een jazzgitaar achtergrond heeft. En dat hoor je ook in zijn composities. En dat vind, ja, ik wel tof.
1: Ja, Yusuf Days ken je ook?
2: Ook, ja.
1: Ja, ze vormen samen ook een koppeltje met Paladino natuurlijk.
2: Ja.
1: Daar ben je helemaal op de hoogte van de UK jazz. Ja, het zijn er niet zoveel die op de hoogte zijn.
2: Nee, ook door mijn dochters.
1: Dat is het ook.
2: Dus dan kom je er zo in verzeild.
1: Ja, je hebt je gitaar uitgepakt. Je begint even te spelen. Dat betekent dus dat jij gaat spelen.
3: Dit is Eemland 1.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
5: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
4: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
7: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
8: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: En dat was een prachtig slotakkoord natuurlijk van Maurice Ruggebrecht. En zo zijn we terecht gekomen in het tweede uur. We zijn het eerste uur uitgegaan met een mooie solo. En we kwamen dus in het tweede uur met weer een hele mooie solo. Ja, waar komt het allemaal vandaan? Komt uit jouw bolletje.
1: Ja, zeker. Ja,
0: dat is allemaal pure jazz. Je hebt een aantal weken geleden heb je opgetreden met Anne Chris. In Soest was dat, als het goed is.
1: Klopt.
0: Hoe was dat?
1: Ja,
0: het
1: was heel leuk.
0: Dat echt, was een private feestje.
1: Ja.
0: Private party.
1: Ja. En, maar het is sowieso altijd een feest om met Anne Chris op te treden.
0: Ja.
1: En zij heeft ook bijgedragen aan mijn nieuwe album.
0: Oké, en dat is Patience.
1: Patience. En wij zijn aan elkaar gewaagd met componeren. Dus samen. En ook dat zij de teksten schrijft op mijn composities. Dus,
0: zoals Waiting for the Sun to Shine. Dat gaan we ook straks draaien.
1: Leuk, ja.
0: Maar we gaan jou natuurlijk eerst ook even introduceren. Want je bent docent Braziliaanse ensemble op de jazzafdeling van het Conservatorium van Amsterdam.
1: Ja, klopt.
0: En je hebt 18 jaar lang gewerkt als docent Braziliaanse gitaar op de World Music Academy bij Codar in Rotterdam.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En dat is, welke grootheden heb jij afgeleverd?
1: Ja, nou ja, in ieder geval, ik gaf bij Codar had ik verschillende petten op. Ik gaf jazzharmonie aan de flamenco gitaarstudenten. Dus het leuke was dat ik op een gegeven moment ook in de commissie zat samen met Pauke Peña.
0: Okay.
1: En om zeg maar de studenten te beoordelen. Maar ik gaf puur jazzharmonie aan de flamenco studenten.
0: Oké, okay. Erik Farzon Morel een keer ontmoet.
1: Ja, dat is mijn collega in Amsterdam.
0: Ja, dat is een goed vriendje van mij. Dus,
1: wij zijn echt buren van elkaar, want zijn lokaal is naast mijn lokaal.
0: Oké. Dus regelmatig even een kopje koffie drinken bij
1: Farzon.
0: Dat is ook zo'n fenomeen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Twee fenomenen in twee klaslokalen, wat wil je nou nog meer? Maar goed, voordat we verder gaan met de fenomeen zoals jij dat bent, gaan we eerst een muziekje draaien. En dat is van, ik zie het niet staan, ik weet het niet. God Bless the Child van Sonny Rollins.

0: God Bless the Child van Sonny Rollins. Heb je hem wel eens een keer zien optreden?
1: Ja, zeker.
0: In het Concertgebouw, zeg maar 18 jaar geleden?
1: Ja, en ook nog in andere zalen, maar ik kan me even niet meer herinneren.
0: In een blauw pak?
1: Ja.
0: Daarna met een blauw pak, met die grijze baard van hem.
1: Ja.
0: En dat is echt ook, er staat gewoon een kerel, hè? Er staat echt een saxofonist op het podium. Ja. Het is ongelooflijk. Ja.
1: En die gitarist die je net hoorde, is Jim Hall. En ik heb ook van Jim Hall les gehad tijdens mijn studie in Rotterdam. Ik ben toen in mijn laatste jaar, mijn eindexamenjaar, ben ik naar Jim Hall zelf gegaan bij hem thuis om privélessen te nemen in New York. Dus,
0: als ik zo dadelijk eventjes jouw album bekijk, ik bekijk hem nu, dan gaan we naar nummer 4 en Waiting for the Sun to Shine. En dat heb je gedaan samen met Anne Chris.
1: Yes.
0: Waarom heb je alle Chris erbij gehaald?
1: Sowieso trad ik al vaak met haar op. En,
0: hoe heb je haar ontmoet? Hoe is die band ontstaan?
1: Dat is ontstaan omdat wij op een gegeven moment werden gevraagd, beide, door Jeroen Vrolijk, dat is een drummer uit de regio Rotterdam, om een Sergio Mendes project te doen. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ik moet wel wat meer met haar gaan doen.
0: Ja.
1: Dus was dat een mooie kennismaking.
0: Fantastische.
1: Zeker.
0: En nog een leuke persoonlijkheid
1: zeker,
0: ook zelfs.
1: Dat ook.
0: Waiting for the Sun to Shine, dat gaan we nu draaien.

0: prachtig gezongen door Anne-Chris. Waiting for the sun to shine. Ja, straks gaan we nog veel meer draaien van de CD Patience. Ja, dan wil ik toch wel eens even weten. Is het nou heel druk in het bestaan van een jazzgitarist?
1: Zeker wel. Ja? Ook naast optreden ook lesgeven op verschillende niveaus. Mm-hmm. Dus ook conservatoriumniveau, maar ook hobbyisten. En ja, dat vind ik ook heel leuk om te doen.
0: Ja, je speelt gewoon zeg maar in een eigen band of speel je ook in meerdere bands?
1: Ik speel in meerdere formaties. Ik heb eens gemaakt met Akko en Jort de Wijn, contrabassist. Dus die komt ook binnenkort uit, een mini-album. En ja, dat is ook weer hele andere muziek. Mm-hmm. Maar wel met Braziliaanse invloeden. Dus daarom had Dirk mij ook gevraagd. Dus vandaar.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, je pakt zo dadelijk je gitaar. Maar dan gaan we eerst Herbie Hancock en John Mayer gaan we consumeren.
1: Yes.
0: Met een nummer Stretch Up. Van de CD. Dat is een prachtige CD trouwens. Possibilities. Heel erg mooi. Zet een auto maar even in.
2: Exactly how you hear it. Is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around.

0: voor de klanken van Maurice. Die heeft zijn gitaar gepakt. Het is een Guild uit New York uit 1964. Gekocht bij Sam Ash. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch adresje voor een gitaar.
1: Ja, geweldig.
0: Vintage look. Ja, dus hij is wat ouder nog.
1: Ik heb hem in 93 gekocht. Dus kan je nagaan hoe lang ik hem ook al heb.
0: Ja.
1: En mensen die hem echt goed kennen, die vinden dat ik... dat die gitaar vergroeid is met mij.
0: Ja, maar dat is, het is ook een prachtig exemplaar. Als je dit zo ziet. Hij past ook helemaal bij jou, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Jij gaat spelen Song for Evel, oftewel Floor. En dat is jouw dochter.
1: Dat is mijn oudste dochter. Jouw oudste dochter. Floor Lise.
0: Ja. Ja. En die zit helemaal in de ICT. Wat was het?
1: In de social media.
0: In de social media. Nou ja, goed.
1: Een aantal bedrijven en werken ze. Ja.
0: Goed zo. Wat je gaat spelen, ja... Ik zou het niet weten. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, dus dan komt-ie.

0: Geweldig, geweldig, geweldig, geweldig. Ja, ik wilde er gelijk met nummer 11 beginnen. Of tenminste doorlopen, maar dat kan natuurlijk niet. Prachtig nummer. Lekker relaxed ook.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, dat heb je ook een paar weken geleden gespeeld daar bij de familie in Soest.
1: Nee, want het is toch meer dat ik Anne begeleid.
0: Ja, en komt er wel vaker voor, die private parties?
1: Zeker, ja. En vaak als het een duo is, vraagt Anne mij. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. We gaan even weer naar jouw platen. Je platenmix eigenlijk. Hè? Je hebt een heleboel platen uitgezocht.
1: Ja.
0: En een daarvan is Louis Bonfa en Toets Tielemans met het nummer Samba de Ouvre. Heb je wel eens...
1: Orfeo.
0: Ja, precies. Heb je die wel eens gezien, Toets Tielemans?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Wat voor, ja...
1: Ja, dat was in een theater in Zutphen. Mm-hmm. En toen speelde die ook met Oscar Castroneves, de Braziliaanse gitarist. En met de pianist ook nog, maar ben ik even de naam kwijt.
0: Maakt niet uit.
1: Het was gewoon een kleine bezetting. Gitaar, piano en mondharmonica. Ja, prachtig.
0: Prachtig toch?
1: Ja, heel mooi. Heel lyrisch.
0: Al, inmiddels al 103 jaar geleden dat hij is overleden, geloof ik. Hè? Oh nee, dat hij is geboren.
1: Geboren.
0: Dat bedoel ik. Ja. Nou, dat mag al even geknipt worden. Goed, Samba de Ouvre. Louis Bonfa, Toets Tielemans.

0: En dan gaat de microfoon weer open na dit prachtige nummer met Toots Tielemans. Ja, blijft een wonder. Ja, die man mooi, is een wonder.
1: Ja, zeker.
0: Absoluut. Ja. We gaan weer terug naar jouw cd, je prachtige cd. Patience, opgenomen in Almere.
1: Almere, klopt.
0: Ja, in hoeveel dagen? Twee dagen.
1: Ja.
0: Het kost natuurlijk klauwen met geld.
1: Nou ja, het scheelde dat de technicus is een hele goede vriend van mij.
0: Oh.
1: Dus dan konden we toch wel iets regelen. Ja.
0: Wat wil je graag horen? Titelnummer.
1: Patience.
0: Dat is altijd heel bijzonder, titelnummer. Waarom is dat zo bijzonder?
1: Omdat patience, ja, dat is eigenlijk altijd een mooi gegeven, geduld. Meestal is dat wel de juiste oplossing voor veel problemen. Geduld.

0: Heerlijk.
1: Ja, heerlijk. Dankjewel.
0: Lekker relaxed zo.
1: Zeker.
0: Ja, op deze zondagavond. Want het is zondagavond, hè.
1: Ja.
0: Laten we gek doen. Laten we nog een nummer draaien. Not Too Eager. Maar kan je vertellen wie er allemaal op speelt op jouw cd? En waarom eigenlijk?
1: Ik heb me laten begeleiden door 2 gitaristen en 3 vocalisten. Dus eigenlijk wilde ik teruggaan naar de essentie van... Waar word ik nu het meest warm van op dit moment qua bezetting? Ik had al eerder 3 andere albums uitgebracht met allemaal wisselende bezettingen. Maar ik wilde weer terug naar de basis. Dus alleen gitaar en zang.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb wel 2 andere gitaristen ook uitgenodigd om mee te spelen. Dat is Tim Langerdijk en Raphaël de Fantasinaï. En de vocalisten zijn Anne Chris, Tamara Maria Tahalili. En mijn jongste dochter Merel.
0: En die zingt op welk nummer?
1: Die zingt op, even kijken, Sweet Life.
0: Oh, die kunnen we eigenlijk beter nu draaien,
1: ja,
0: Sweet
1: Life. Dat is goed.
0: En wat, is dat, wat voor nummer is dat?
1: Dat is eigenlijk meer Neo Soul, R&B.
0: Ja.
1: Maar ja, zij heeft ervoor gezorgd dat ik meer naar die stijl ben gaan luisteren. Dus ja, dus dat vind ik heel leuk.
0: Sweet Life met Merel.

0: Het zomerse geluid van Maurice Ruggebrecht en zijn dochter Merel.
1: Ja, klopt.
0: Die moet wat vaker gaan zingen, die Merel.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar
1: zeker.
0: Dat doet ze niet.
1: Nou ja, heel af en toe...
0: Muzikale vader, muzikale moeder. Wat wil je nou nog meer?
1: Ja, ja, ja. Maar ze zit nu in het derde jaar van de kunstacademie.
0: Ja, maar ze kan nog altijd overstappen.
1: Ja, of gewoon...
0: Een paar deurtjes verder, je bent op de popacademie, toch? Of niet?
1: Ja, nou ja, ze moet het zelf willen. Dus ik ben niet zo'n vader die dan haar per se wil pushen. Ja. Dus ze moet gewoon haar eigen weg vinden.
0: Ja. We gaan even naar je favoriete cd-collectie komen tegen Peter Bernstein Trio. Fraai is dat. Waarom is dat fraai? Kan je dat uitleggen?
1: Ja, van Peter heb ik ook les gehad in mijn eindexamenjaar. Ben ik ook in New York bij hem thuis geweest. En ja, zo'n prachtige gitarist. Ik bedoel, elke noot komt aan. Mm-hmm. En dat vind ik zo mooi bij hem. Hij is niet zo...
0: Oh, je kent hem dus?
1: Ja, ik ken hem persoonlijk. Okay. Ja, zeker.
0: Zat
1: ja.
0: je nou ook aan de worteltaart?
1: Nee.
0: Nou, dat speelt hij namelijk.
1: Oh, dat bedoel je.
0: Carrot cake.
1: Ja, ja, ja.

0: En dat wilde ik nog even graag horen van dat laatste deel van dit nummer. Mm-hmm. Dat vind ik ook een mooie afsluiting zo.
1: Zeker.
0: En dat past ook weer precies in de muziek van jouw gitaar natuurlijk, wat je gaat spelen.
1: Ja.
0: Want je hebt de Guild heb je weer omgehangen.
1: Zeker.
0: Is dat ding zwaar? Ja.
1: Nou, valt mee hoor.
0: Ja?
1: Ja, oh. Het is natuurlijk een artstop, dus mm-hmm. een klankkast. Dus,
0: En wat gaan we spelen?
1: Ik vind het wel leuk om even een standaard te spelen.
0: Ja.
1: En dat is There Will Never Be Another You.
0: Ja, mag ik dat zo dadelijk continueren met Bad Bad News van Leon Bridges?
1: Zeker, want Merel heeft dat ook laatst gezongen met ja. het laatste optreden wat ik met haar deed in het Molux Museum in Den Haag.
0: Okay.
1: Dus het was echt, het past helemaal in het concept, zeg maar.
0: Precies, gaan we doen.
1: Ja.

0: Dat was natuurlijk Bad Bad News van Leon Bridges.
1: Ja, prachtig.
0: Mooi solo, hè? Ook zo'n gitaar, denk ik.
2: Dit is één land één.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Dat was Big Pete Person die hoorde. En daarvoor was het de legendarische Howling Wolf van zijn album The Backdoor Wolf. Moving heette het nummer. En dat was natuurlijk de gitarist Hubert Sumlin. En voor de oplettende luisteraar was dat Killing Floor. Alleen in die tijd dat hij het opnam, 1970, gaf hij daar een andere naam aan. Moving. Howling Wolf. En nu verder met een, nou ja, ook weer een oud album van 2020 van Neil Black.

Brian Lee hoorde je hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Brian Lee, dat is een blinde gitarist en zanger. Hij komt uit New Orleans. De Shiner Twins is een Nederlandse band. Of eigenlijk was een Nederlandse band. Ze werd opgericht in 2002. En het nummer wat ik straks ga draaien komt uit 2011 van hun derde album. Opgericht door Jack Hustings. En ook door Richard van Bergen, die hier een tijdje geleden in de studio was voor zijn... voor het spelen van nummers van zijn eigen album, van zijn nieuwste album en zijn nieuwste band. The Shiner Twins 2011.

Hun nieuwste album, dat was Larkin Poe. Twee zussen uit Amerika van dus hun nieuwste album. En dat heet Bloom, Mockingbird. Weer even zeg, naar de blues, naar de soul blues. En dat wordt Artie, zeg het verkeerd, Blues Boy White. Een album uit de jaren 70, een beetje blues soul, wat ik al net zei. Tired of Sneaking Around.

De Boogie Woogie van Big Joe Williams. Een man die speelde de gitaar in de jaren 30, 40 en ook nog wel na de oorlog. Toen die bekend werd bij blanke studenten in Amerika. Big Joe Williams. Hij speelde trouwens op een 9-snarige gitaar die hij zelf in elkaar geknutseld had. Hij draaide ook van alles. Hij speelde van alles. Hij ging overal naartoe. En hij gebruikte zijn gitaarkast als een... eigenlijk gewoon letterlijk als een kast. Hij gooide er alles in. Treinkaartjes, snaren, van alles en nog wat.

Judo Dave de Code was Paul Orda, zijn mondharmonica en zanger natuurlijk. Chuck E. Wise, die kennen de meeste mensen die naam. Misschien van het liedje van Ricky Lee Jones, Chuck E. is in Love uit 1979. Maar Chuck E. Wise was gewoon een echte muzikant. Hij heeft gespeeld met Lightning Hopkins, Muddy Waters, Howling Wolf en andere bluesgroten. En hij had een samenwerking met Tom Waits. Hier komt hij aan op Blues & Friends, Eemland 1 elke maandag. Chuck E. Wise.

Je hoorde net als laatste nummer bij Blues & Friends Uncle John Turner. Uit de jaren 70 was dat. En blijf luisteren, want straks komt nog een uur lang de blues naar het nieuws. Hier op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Eemland 1, Blues & Friends.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Everlasting Light. De Black Keys waren dat. Van een album van lang geleden, 2012. Nou ja, alles is relatief natuurlijk. Je luistert nog steeds naar Eemland 1 op Blues of Friends. En dit was het tweede uur. Ik ga verder met een man die ooit in de studio was hier. Kirk Fletcher.

De Nederlandse band Dripping Honey was dat, met het nummer Sit Down van Otis Rush, waarvan je het origineel daarvoor hoorde. Dripping Honey werd opgericht in de jaren 90. En de jaren 90 in Nederland waren echt heel goed voor de Nederlandse blues scene. In die tijd waren er heel veel Nederlandse bluesbands. Jaren 90, zoek het maar eens op. Dripping Honey en The Blues Factory, BBN Blues Factory in het begin. En heel veel verschillende. Dat was onder andere van Kim Snelton. Die was hier een tijdje geleden in de studio.

Hey, ik ben Ronald van Bulk. We hebben net hier gespeeld bij Blues & Friends, bij Bedwin. En we hebben een fantastisch concert neergezet. Lekker close, een woonkamerconcert. Wij hebben genoten. Tot gauw. Hoi.

Tom Principato. Mam, leuk dat je luistert. Deze draaide ik ook een beetje voor jou eigenlijk. Want Tom Principato, die zagen wij ooit een keertje in Amsterdam-Noord. Of in ieder geval, of nog verder eigenlijk. In Monnikendam of ik weet niet precies meer daar ergens. Het was heel erg zoek. Het was in donker. En het bleek ergens in het in een soort van kantine te zijn van een camping. We reden in donker over een dijkje en alles. En uiteindelijk kwamen we dan in iets heel kleins waar Tom Principato met zijn band optrad. En ik ging hem interviewen en met z'n drietjes zaten we toen rond de tafel ergens in het voorraadhok tussen allerlei flessen drank en zo. Tom Principato was dit.

0: Oh, zo heb je wel eens. Soms gaat er een cd mis. Is kapot of weet ik veel wat. Maar ik ga snel verder met een volgend nummer van Little Milton.
1: Hey, when you first put me down, I had the deepest regret. But you just laughed in my face. And that I'll never forget. But I done got over it.

De samenwerking tussen B.B. King en Eric Clapton natuurlijk. Riding with the King, dat was dat nummer. Nee, niet dat nummer, maar dat was dat album. Uit, wat was dat, 1990 of zoiets. Ze praten mooi met elkaar met die gitaren. B.B. King en Eric Clapton. Ik heb ze trouwens alle twee ooit een keertje gezien. B.B. King zelfs een paar keer en Eric Clapton één keer. Dat was echt een hele belevenis. Jimmy Rogers, de volgende die ik nu ga draaien, heb ik ook een keertje gezien. Ik heb zelfs een soort workshop van hem gehad. Met zijn 20, 30, ik weet niet wat. In ieder geval weinig mensen in een kleine ruimte. Ging hij ons uitleggen wat hij had gedaan, hoe zijn leven was, hoe hij met Muddy Waters had gespeeld. En hij liet een beetje zien wat hij dan ook deed natuurlijk. Was hartstikke mooi, echt heel bijzonder. Jimmy Rogers, die grote blueslegende uit Chicago.

0: Mooi instrumentaal nummer van Bobby Radcliffe. Van zijn album There's a Cold Grave in Your Way. Daarvoor hoorde je Jimmy Rogers. Hij zong Chicago Bound. Dat was ook de plaats waar hij heel lang woonde. En vanuit het zuiden van de Verenigde Staten trok hij naar Chicago. Zoals heel veel mensen in de jaren... Ja, eigenlijk de hele tijd vanaf de jaren 20, 30 tot later. Allemaal zwarte mensen onttrokken... hoe zeg je dat? Die trokken naar het zuiden... Op zoek naar werk, op zoek naar geld. Die vluchten voor het racisme. En die kwamen terecht in allerlei steden in Noorden. Chicago, New York, Detroit en andere steden. Jimmy Rogers dus ook.
1: I'm gonna sing one time what you play about. See what's out. Yeah, there's something about widow women who ain't got no husband. We got a lot of them. I love them all. Widow woman get lost sometime. Widow woman get lost sometime. Widow woman get lost sometime.

0: Living with me. I wanna say something to y'all. Widow women, wanna say something to y'all. Widow women, wanna say something to y'all. If you want a good man, call on the mattress floor. If you want a good man, call on the mattress floor. Widow woman.
1: Een nummer over de Widow Woman, zei hij zelf ook al. Dat was Drink Small. Zo'n oude bluesman is dat. Uit Texas komt de volgende artiest, Anson Vandenberg. En hij had een samenwerking met Sam Myers, een oude blueslegende. In Texas waren verschillende bluesgitaristen natuurlijk, goede bluesmuzikanten. En sommige daarvan zijn niet zo heel bekend geworden over de hele wereld. In ieder geval, zoals Anson Vandenberg. Maar andere dan weer wel, zoals Steve Ray Vaughan en Johnny Winter. Maar dat waren dus de drie grote bluesgitaristen uit Texas in de jaren 90. Anson Vandenberg.

En zijn Thunderbird en de Rockets samen met Sam Myers hoorde hier op Eemland 1, www.eemland1.nl, Blues and Friends. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur. En het laatste nummer van deze 2 uur blues, dat wordt van Luther Allison. Nummer van Elmore James, hij speelt hier Dust My Broom. Leuk dat je luisterde en tot volgende week. Maandag weer Blues and Friends om 9 uur van 9 tot 11, www.eemland1.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt.